Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Een omstander hoorde schoten en belde de politie en die heeft de schutter doodgeschoten. Op beelden is te zien dat de verdachte in een militair uniform op straat ligt. Premier Carney reageert geschokt. In de hele provincie Quebec, waaronder Montreal valt, worden vlaggen half stok gehangen. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij 10 doden vielen. Intussen is er mindere internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep en sindsdien woedt er een burgeroorlog. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed in New York. Hij werd 94 jaar. En oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer aller tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. De Argentijn komt daarmee op 18 goals op een WK. Dat zijn er 2 meer dan Klose, die 16 keer scoorde voor Duitsland. Dankzij Messi's doelpunten is Argentinië door naar de volgende ronde van het WK. Het weer droog bij 11 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Lars Militia met het NOS-journaal. In Den Hoorn in Zuid-Holland is vannacht brand uitgebroken in een bedrijfspand. Het gebouw is grotendeels verwoest. De brandweer is uitgerukt met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Brandweermensen proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op andere gebouwen. De oorzaak van de brand in Den Hoorn is nog niet duidelijk. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Een omstander hoorde schoten en belde de politie en die heeft de schutter doodgeschoten. Op beelden is te zien dat de verdachte in een militair uniform op straat ligt. Premier Carney reageert geschokt. In de hele provincie Quebec, waaronder Montreal valt, worden vlaggen half stok gehangen. In Myanmar zijn in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood door het leger. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. De meeste mensen kwamen om door luchtaanvallen. Zo viel het leger in oktober vorig jaar een festival aan, waarbij tientallen doden vielen. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0. En dat is mede dankzij Kylian Mbappé, die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen en toeschouwers werden gevraagd om de tribunes te verlaten. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. En beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Het weer droog bij 11 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Lars Melitsen met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken waar mensen kunnen afkoelen. Op die plek is water en er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om plekken als een theater, kerk of buurthuis, melden de GGD en de gemeente. Toegang is gratis en mensen mogen ook huisdieren meenemen. Vanwege de hitte geldt vanaf morgenmiddag in 9 provincies code oranje. In Den Hoorn in Zuid-Holland is vannacht brand uitgebroken in een bedrijfspand. Het gebouw is grotendeels verwoest. De brandweer is uitgerukt met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Brandweermensen proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op andere gebouwen. De oorzaak van de brand in Den Hoorn is nog niet duidelijk. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0 en dat is mede dankzij Kylian Mbappé die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer, het is droog bij een graad of 16. Overdag opnieuw veel zon, het blijft droog en er staat weinig wind. En het wordt 27 tot 32 graden en de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. Bijna 40% komt moeilijk rond en dat was 2 jaar geleden 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt omdat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om klappen op te vangen, zoals een scheiding of een ziekte. In Den Hoorn in Zuid-Holland heeft brand gewoed in een bedrijfspand. Het gebouw is bijna helemaal verwoest. De brandweer rukte vannacht uit met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Inmiddels is de brand onder controle en er kon worden voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. Vanwege de hitte opent Amsterdam vandaag zogenoemde koelteplekken. Mensen kunnen daar gratis naartoe voor verkoeling. Er is water, er zijn zitplaatsen en mensen kunnen naar de wc. Het gaat om locaties als buurtcentra, kerken en bibliotheken. Vanwege de hitte geldt vanaf morgenmiddag in 9 provincies code oranje. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0 en dat is mede dankzij Kylian Mbappé die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. En beide punten werden gemaakt door Lionel Messi. Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer droog bij een graad of 16. Overdag is er opnieuw veel zon, er staat weinig wind. En het wordt 27 tot 32 graden. En de komende dagen wordt het nog heter. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen. Omroep
2: Zeeland. Goedemorgen, op dinsdag 23 juni. Vanochtend vrij veel bewolking, plaatselijk een bui. In de loop van de dag is het dan vrij zonnig met een zwakke tot matige oost-noordoostenwind. Vanmiddag ook een windje van zee. En het wordt 28 tot 32 graden bij ons in Zeeland vandaag op deze dinsdag. Van harte welkom. In Sint Maartensdijk hebben ze eigenlijk wel geluk. Daar is net nu de zwemvierdaagse bezig. Lekker afkoelen in het water. Het verslag hoor je zo. En verder in het nieuws. Mensen met grond in de Paulinapolder bij Terneuzen moeten dat eerst aan het Rijk aanbieden als ze het willen verkopen. Allemaal om de komst van mogelijke kerncentrales mogelijk te maken. De rechtszaak tegen de 3 directeuren van Bulk Terminal Zeeland begint. Het beeld is dat dat bedrijf een dekmantel was om drugsmokkel mogelijk te maken. Wat blijft daarvan over in de rechtszaal? Dat weten we na de komende dagen. En ja, dit is eigenlijk wel heel mooi. Het beschilderen van het grijze, dat saaie wisselhuisje bij het station van Capelle Biezelingen begint vandaag. In 3 dagen tijd verandert het in een Jip en Janneke tempeltje. Ga je overhoren in Zeeland wordt wakker. Maar zullen we eerst beginnen, jij en ik? Ook vandaag, op dinsdag, zijn we samen.

0: ABBA, Lay All Your Love on Me op deze dinsdag 23 juni. Welke scholier is nou eigenlijk de beste dronepiloot? Wordt uitgemaakt in Rotterdam. Dat is een wedstrijd voor primair en voortgezet onderwijs. Voor leerlingen die goed kunnen programmeren en drones besturen. Nou, misschien gaan we daar nog wel wat van horen vandaag. Almere in de Flevopolder, Flevoland, bestaat 50 jaar en viert dat door vandaag 50 mensen tegelijk te laten trouwen. Dus 25 koppels. En bij ons in Zeeland is er vanavond een filmavond van Dolomina bij het Centrum Beeldende Kunst in Middelburg, toegang gratis, over victim blaming. Dus een vrouw die wordt aangerand, die had maar niet zoveel moeten drinken of niet dat korte jurkje moeten aandoen. Nou, dat soort dingen. De boodschap, het slachtoffer is nooit de dader. De dader is de dader. Ik ga het er straks nog over hebben in Zeeland wordt wakker. En verder, het is Olympische Dag, ook Internationale Weduwedag, en laat Peter in zijn dagelijkse lijstje weten typemachinedag. Die heb ik nog wel ergens, een oude typemachine. Ik gebruik hem nooit meer. Hoe zit het met jou? Laat maar weten. Warme dag. Dus ja, dan kun je maar beter even in het water plonzen. In het zwembad in Sint Maartensdijk bijvoorbeeld. Daar is net ook de zwemvierdaagse begonnen. Kinderen moeten daar elke dag minstens 10 baantjes zwemmen. En volwassenen minstens 20, hoorde Omroep Zeeland Stuntje Hiddes.
1: De kinderen komen binnen in het zwembad en dan moeten ze zich aanmelden bij de tafel waar ze een stempel krijgen. En als ze hebben gesponsord, dan krijgen ze ook een appeltje mee.
2: Mag ik ook mijn kaartje?
3: Ik doe deze is voor jou.
2: Jullie?
4: Ja, die mag een appeltje. Jij mag een appeltje meenemen.
1: De kinderen die plonsen het zwembad in. In totaal zijn er 4 banen afgezet. En de badmeester die geeft aan in welke baan de kinderen mogen gaan zwemmen, zodat het niet te druk wordt per baan.
5: Hallo, wat Hoi. Moeten we hier doen?
6: Gaan zwemmen, hè? In welke baan gaan jullie? Even kijken. 1, 2, 4.
5: Maar waar willen jullie een wedstrijdje doen?
6: Jullie mogen in baan 2 er nog bij.
1: De eerste deelnemers komen net het water uit. Meneer, hoeveel baantjes heeft u gezwommen?
7: Ik heb er deze keer 30 gezwommen. En mijn zoon heeft er 15 gezwommen. Maar ik vind het leuk om te doen. En we zijn al een aantal jaren dat we meedoen. Een paar keer prijzen mogen winnen en dat willen we weer proberen.
1: Op welke manier wint u een prijs dan?
7: De prijs kun je winnen door zoveel mogelijk sponsorgeld op te halen. En dat is voor ons een sport om dat ook te doen.
1: En hoeveel sponsorgeld heeft u inmiddels nu opgehaald?
7: Levi doet het vooral ook zelf. En hij is vanmiddag begonnen langs de deuren te gaan. En inmiddels heeft hij al ruim €85 opgehaald.
1: Dan kom ik ook nog even bij een andere deelnemer. Hoe was het voor jou om mee te doen aan de zwemvierdaagse?
8: Leuk. Leuk.
1: En waarom deed je mee?
8: Omdat ik het leuk vind en omdat ik het nog nooit had gedaan.
1: Waarom dacht je nu dit jaar, ik ga het nu wel een keertje doen?
8: Omdat ik dit jaar wordt het vandaag, het werd super heet, dus toen dacht ik dat is wel leuk.
1: Ja, het is wel lekker om wat verkoeling te zoeken, hè?
8: Ja.
1: Hoe ging het? Hoeveel baantjes heb je gezwommen?
8: 10.
1: José van Dalen, hoofd van de gemeentelijke zwembaden in Tholen. De zwemvierdaagse is van start gegaan hier. Hoeveel deelnemers hebben zich hiervoor aangemeld?
9: Op allebei de zwembaden inmiddels 100. Maar ik denk met het mooie weer dat het echt nog wel gaat stijgen. Zeker. En ik hoop, vorig jaar hadden we de 135. Hoop ik dit jaar toch eigenlijk ook wel weer te evenaren.
1: Nu zit er ook een goed doel aangekoppeld.
9: Klopt. Het goede doel dit jaar is ook weer plaatselijk. Net zoals vorig jaar. Vorig jaar hadden we kinderen van de voedselbank Tholen. Dit jaar hebben we gekozen voor de ouderen op Tholen. En dat wil zeggen voor mensen die in de verzorgingshuizen zitten. Zoals de Maartenshof, Ten Anker, Buitenhof en Vrienden van de Schutsen. Daar proberen we zoveel mogelijk geld voor binnen te krijgen. En dat gaat dan naar de welzijnsactiviteiten. Of bijvoorbeeld voor de Vrienden van de Schutsen. Voor meubilair voor de binnentuinen.
0: En zo gaat dat in Sint Maartensdijk. Mooi geld ophalen door te zwemmen. Wat heerlijk op deze dag. Zwemvierdaagse Sint Maartensdijk. Dus Omroep Zeeland Stuntje Hiddes was daarbij. Het is 12 minuten over 6. En Rieke is hier op Omroep Zeeland.

Enrique Iglesias en Tired of Being Sorry op deze dinsdag, waarop het vrij veel bewolking is op dit moment. Plaatselijk kan nog een buitje vallen. In de loop van de dag wordt het vrij zonnig met een zwakke tot matige oost-noordoostenwind. Vanmiddag is er ook een zeewind. Aan de kust kan het dus iets koeler gaan worden. En het wordt vandaag 28 tot 32 graden. Komende nacht 21 graden, dus het blijft warm. Morgen is het meest zonnig en dan stijgt de temperatuur nog wat verder. 31 tot 35 graden. En morgen, de woensdag, is ook de dag dat code oranje ook in Zeeland geldt vanwege de hitte. Het is opkomend tij met het volgende hoogwater in Vlissingen om 14 minuten over 9:30. Laagwater om 3:45. De zon komt op vanavond om, of gaat onder beter, vanavond om 9:07. Dat is de rest van de week zo. Steeds 9:07. En dan de watertemperatuur. Het verkoelende water heeft bij Vlissingen en Cadzand 20 graden, in de zee dus. Westerschelde bij Kloosterzande 21. De Oosterschelde bij Neeltje Jans, daar zie ik 20. Bij het verdronken stad Rijmerswaal bij de Oesterdam 24 graden. Grevelingenmeer is ook 24 graden. En het Veerse Meer bij de Piet, daar is het op dit moment toch echt 25 graden. Wat zijn jouw plannen vandaag op deze dag, op deze dinsdag? Laat het me weten, neem mij mee in jouw leven. Bel of app 0118 4 5x9.

0: Madonna en The Power of Goodbye. Nou, we blijven nog even, wat mij betreft. Op deze dinsdag, de langste dag is net achter de rug. Dus blijft het 's avonds nog lekker lang donker. Maar we gaan wel merken dat de dagen wat korter gaan worden. Wat staat er in jouw agenda vandaag? Laat het vooral aan me weten. Ik kreeg al een paar reacties. Iet bijvoorbeeld heeft een teamdag bij Clara thuis. Mooi project is dat van het Clara Hofje in Goes. Om mensen thuis te begeleiden in de laatste dagen van hun leven. Iet, heel veel succes daar. Kees Buizer, die je vorige week hoorde, die ging verhuizen naar Amsterdam vanuit Vlissingen. Laat weten dat hij is gearriveerd. Hij stuurt een foto van de entree van zijn nieuwe huis. En Annelies Blankers in Gapingen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Jij bent volgens mij ook elke dag vroeg, hè?
1: Ja. Om 4:30 ga ik naar bed.
0: Ja, om wat te doen dan?
1: Om te wandelen.
0: Ja, en dan?
1: En dan, daarna ga je aan het werk.
0: Ja, maar bij het wandelen 's ochtends vroeg, echt bij weer en wind, ben jij even buiten?
1: Ja hoor. We lopen ongeveer 7 kilometer 's morgens vroeg. 6 à 7 kilometer. En dan daarna een krantje lezen en dan maken dat je langzaamaan richting het werk gaat.
0: En dat werk bij jou, dat is wel een bijzondere. Jij werkt bij een dierarts, hè? Wat doe je daar dan?
1: Ja, klopt. Bij twee praktijken. Grote huisdieren en kleine huisdieren.
0: En wat is jouw rol daar?
1: Assistenten. Dus eigenlijk manage van alles, zeg maar. En wat... Telefoon opnemen en je helpt bij de spreekuren en van alles en nog wat.
0: Maar telefoon opnemen, dat snap ik. Dat kunnen heel veel mensen. Maar dieren helpen kunnen niet heel veel mensen. Hoe help jij dan dieren? Ja. Wat doe jij?
1: Wij houden ze meestal vast. En we begeleiden de dierenarts dat hij zo goed mogelijk zijn werk kan doen. En verzorgen de dieren na de operaties en zo. En wat doen we dan nog meer? Ja, gewoon manage van alles.
0: Maar daar heb jij ook wel echt liefde voor dieren, denk ik. Dat is denk ik wel nodig in jouw vak.
1: Ja, dat is wel heel... Anders doe je het ook niet, denk ik.
0: Nee, waarom doe jij het wel dan?
1: Omdat ik het hartstikke leuk vind om met mens en dier te werken.
0: Leg eens uit.
1: De mensen zijn, hoe of de mensen met de dieren omgaan en hoe of je dat kunt begeleiden dat het zo goed mogelijk gaat om adviezen te geven en en dieren op het spreekuur en de wachtkamer op hun gemak te stellen, dat we gewoon zo goed mogelijk en zo snel mogelijk ons werk kunnen doen.
0: Maar ik heb natuurlijk ook wel eens situaties dat het misschien iets minder met zo'n dier gaat en daardoor ook minder met het baasje. Hoe ga je daar dan mee om?
1: Dan probeer je de oorzaak te achterhalen eigenlijk in korte gesprekjes. En dan de dieren toch op hun gemak te stellen. Dat ze zich toch bij jou ook vertrouwd voelen. En ook maatschappelijk ben je natuurlijk ook met de mensen bezig. Als er problemen zijn thuis of de meeste mensen vertellen van alles.
0: Ja. Kijk je eigenlijk nog ergens van op van de verhalen als je iets hoort over dieren? Of...
1: Nou, eigenlijk niet.
0: Je viel heel even weg. Maar je zei eigenlijk, eigenlijk niet, denk ik dat je zei.
1: Ik werk al best wel wat jaar. En dan, soms heb je toch weer situaties dat je denkt, oké, dat kan ook nog. Maar eigenlijk kijken we er niet meer van op. Dus je hebt er zoveel gehoord en gezien. En,
0: ja, een mooi werk lijkt me dat, Annelies.
1: Ja, het is echt, het is heel leuk werk.
0: Ah, goed zo. Nou, wandel nog een stukje. Daarna even lekker thuis bijkomen. En dan naar je werk bij de dierenarts. Bij een van de twee praktijken waar je vandaag dan bent. Annelies Blankers uit Gapingen. Hey, dankjewel. Heel leuk dat je dat eventjes vertelde. Dat we nu een inkijkje hebben gekregen in jouw leven.

Lies, en succes vandaag weer. Als jij ook wil vertellen over jouw werk, wat houdt jou nou bezig? Waar ben je 's ochtends vroeg wakker voor geworden? Laat het me vooral weten. Misschien kun je dan morgen wel de vroege bellen zijn hier in Zeeland wordt wakker. Stuur maar een appje. 018-499-999. De man met het gouden oor is overleden. En dan heb ik het over muziekproducent Clive Davis. 94 werd hij. Ontdekte heel veel artiesten. Of hij haalde hun in het slop geraakte carrière juist weer naar boven door dat een beetje op te poetsen. Bruce Springsteen werkte hij mee. Aretha Franklin. Whitney Houston werd door hem ontdekt. En deze komt ook uit zijn stal. Milli Vanilli.

0: Zo, dit was eventjes een blast from the past. Jaren 90, 80, 90 was het, hè? Milli Vanilli en Girl, I'm Gonna Miss You.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Terug naar het heden om 6:58. Omroep Zeeland met het nieuws. Mensen met grond in de Paulinapolder moeten dat eerst aan het Rijk aanbieden als ze het willen verkopen. Het Rijk heeft de grond nodig voor de mogelijke bouw van een kerncentrale. Op een besloten bijeenkomst is dat voorkeursrecht van het Rijk meegedeeld. De Paulinapolder bij Terneuzen is samen met de Eemshaven in Groningen nog in beeld als locaties voor nieuwe kerncentrales. Andere voorkeurslocaties zijn afgevallen. De rechtszaak tegen de drie directeuren van Bulk Terminal Zeeland begint. Ze worden ervan verdacht dat ze drugscriminelen hebben geholpen en het beeld is dat hun bedrijf in Vlissingen-Oost een dekmantel was om

drugsmokkel mogelijk te maken. 2 jaar geleden viel de politie binnen bij dat overslagbedrijf. Voor de rechtszaak zijn 9 dagen uitgetrokken. De BBB wil dat de 27-jarige Berend Bone hun lijsttrekker is bij de statenverkiezingen in maart. Bone is boer en nu ook al statenlid voor de BBB en zijn kandidatuur moet jongeren trekken. Leden van de partij besluiten zaterdag of ze de voordracht inderdaad steunen. De Gasunie en het ministerie van Economische Zaken hebben de routes vastgesteld voor het waterstofnetwerk. Een gasleiding die van Zeilzaten via Zeeuws-Vlaanderen naar Moerdijk loopt, wordt omgebouwd tot een waterstofleiding. En vanaf Woensdrecht naar Vlissingen komt een nieuwe leiding. Waterstof wordt gezien als een belangrijke stap in het verduurzamen van de industrie en voor de energietransitie. En dan nog het weer in Zeeland. Vrij veel bewolking, plaatselijk een bui. In de loop van de dag wordt het vrij zonnig, met een zwakke tot matige oost-noordoostenwind. Vanmiddag ook zeewind en het wordt 28 tot 32 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.

0: John Mayer en de Heartbreak Warfare. Warme dag gaat het worden, ook weer voldoende drinken. Maar nog geen code oranje, dat is pas vanaf morgen. Maar goed, doe het rustig aan. Als het kan toch, in elk geval. Straks de ziel van de dag, die zoeken we bij dat wisselhuisje in Capelle Biezelingen, bij het station Capelle Biezelingen. Dat grijze vierkante huisje, dat straks hartstikke leuk eruit ziet. De ziel van de dag, die gaat er vandaag mee bezig.
1: Dit is Omroep Zeeland.
0: En wat vandaag ook begint, na 2 jaar, eindelijk dan toch, de rechtszaak tegen de directeuren van Bulk Terminal Zeeland. Die staan terecht omdat ze betrokken zouden zijn bij drugsmokkel. Grote zaak is dat. Verslaggever Rick Bolt, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Waarvan worden ze ook alweer verdacht?
2: De OM zegt dat ze eigenlijk hebben meegeholpen met drugsmokkel. En dat bestond er dan vooral uit dat ze hun diensten en de toegang tot hun bedrijf aanboden aan criminelen om zo ongezien de drugs het land binnen te krijgen. Het OM schetst dan bijvoorbeeld een beeld waarin ze advies geven over welke lading het best gebruikt kan worden. Maar ook hoe ze zich moeten aanmelden bij de havens om toch binnen te komen. En op die manier hebben ze dus meegeholpen met die drugsmokkel. Dat speelde allemaal van 2018 tot 2024. Want op dat moment valt de politie met een grote politiemacht binnen bij het bedrijf en arresteert de 3 directeuren. En later komt er ook nog een 4e verdachte bij, een man uit Litouwen, en hij zou geld hebben witgewassen.
0: En wie zijn die criminelen dan?
2: Ja, dat zijn toch echt wel de grote namen geweest. Zo wordt er bijvoorbeeld de naam van Floor B aangekoppeld. Dat is een Vlaamse drugscrimineel. Die staat eigenlijk in het rijtje ook bij Tachi, zeg maar. En ook noemen opsporingsambtenaren de naam van Bolle Jos wel. Dus ja, dat is ook alweer zo'n grote naam. En die wisten allemaal dus de weg te vinden naar dat bedrijf in de haven van Vlissingen.
0: Ja, hele grote zaak is dit, hè. Nu dan eindelijk die inhoudelijke behandeling. Waar kijk jij dan vooral naar uit?
2: Ik ben wel echt benieuwd naar het verhaal van die directeuren zelf. We hebben heel veel gehoord van het Openbaar Ministerie, van de advocaten. Er zijn al 8 voorbereidende zittingen geweest. Die hebben we allemaal gehoord, zeg maar. Alleen we hebben de directeuren zelf hebben we nog nauwelijks gehoord. Dus ja, ik ben wel benieuwd wat zij zeggen over die verdenking. En dan bijvoorbeeld vooral een van de directeuren, René G., die is er 1 keer geweest. Ja, die hebben we dus echt, nou, we weten nauwelijks wat van hem. Dus ik ben heel benieuwd wat zijn verhaal gaat zijn.
0: Maar waarom hebben we ze eigenlijk niet gehoord?
2: Het was vooral, de voorbereidende zittingen zijn dan vooral het steekspel tussen het OM en de advocaten. En dan later, op het moment, dan gaan ze echt het dossier in. En dan hoor je dus wat de rechtbank van hen wil weten.
0: Ja, en dan horen wij dan dus ook, want ja, waarom hebben ze gedaan wat ze hebben gedaan? Wat wisten ze ervan? Afijn, dat horen we allemaal. Hoe gaat het eruit zien, Rick?
2: Nou, in totaal zijn er 9 dagen uitgetrokken door de rechtbank. Vandaag begint het dan met dat dossier voorhouden. Dus de rechtbank gaat echt in gesprek met die verdachten van wat er in het dossier zit en hoe zij het zien. Dan de week erop is het de beurt aan het Openbaar Ministerie als eerste. Zij gaan vertellen welke verdenkingen zij zien en welke straf daar dan vervolgens bij hoort. En daarna is het de beurt aan de advocaten. En die gaan dan vertellen wat hun verweer is en waarom het verhaal van het Openbaar Ministerie dus niet zou kloppen.
0: En de uitspraak?
2: Ja, dat is even kijken nog. Normaal gesproken is dat binnen 2 weken, maar dit is wel echt een grote zaak. En dan zie je toch vaak dat daar wat meer de tijd voor wordt genomen.
0: Verwacht jij ook heel veel aandacht voor deze zaak? Want in Zeeland is er wel heel veel aandacht voor. Maar hoe zit dat verder? Want het is echt gigantisch toch wel dit.
2: Ja, het is lastig te zeggen. Bij de eerste zitting, toen was er wel echt veel aandacht. Toen was er landelijke media ook. Ja, het is toch, ondertussen is het alweer 2 jaar geleden. Dus ik ben wel benieuwd hoeveel mensen dan nu nog steeds de gang naar de rechtbank weten te vinden.
0: Jij doet dat in elk geval en we volgen het via jou. Rick Bolt, dankjewel.
1: Dit is Omroep Zeeland.

Taylor Swift om 6:15. Op de weg heb ik een melding voor je over de A16. Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. 15:15 vertraging.

0: Miles Smith is dit en Stargazing.
1: De Zeeuw van de Dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is.
0: Ja, eigenlijk is het voor ons allemaal bijzonder als je straks langs dat wisselhuisje bij het station Capelle Biezelingen gaat. Dat is nu nog grijs, grauw, een beetje saai. Maar straks, over een dag of wat, in Jip en Janneke stelt het heel kleurig allemaal. En dat is het idee van Robin Valentijn. Die ken je als de bakfietsman die altijd rommel opruimt. Tijdje geleden heeft hij er geld voor ingezameld. En Robin, vandaag gaat het eindelijk gebeuren. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Remco. Ja, het gaat eindelijk gebeuren.
0: Yes. Ja, wat was een paar keer uitgesteld, nu dan wel kunstenaar is. Hoe lang aan het werk straks? Een paar dagen, toch?
2: Ja, een week ongeveer, schat ik in. Ligt ook een beetje aan hoe het uitpakt.
0: Ja, want wat gaat er dan gebeuren vanaf vandaag?
2: Nou, vandaag gaan we de kleuren erop zetten misschien. Schoonmaken, een beetje poetsen en een begin maken. En dan, dus elke dag gaan we wat doen.
0: En dan uiteindelijk aan alle vier de kanten is er een Jip en Janneke tekening.
2: Klopt. Allemaal wat te maken hebt met de NS, met de trein.
0: Oh, Jip en Janneke in de trein.
2: Ja, die spelen met conducteurtje of die spelen met de trein. Dat soort. De bedoeling is dat als iedereen die langs fietst, dat die een glimlach krijgt.
0: Waarom wil jij graag dat iedereen een glimlach heeft straks?
2: Als je mooi is en mooi maakt en je houdt van je omgeving en je wordt er vrolijk van, dan hou je het ook netjes. Dat is de bedoeling.
0: Dat is uiteindelijk jouw doel, dat de omgeving gewoon troepvrij blijft.
2: Als de omgeving mooi en prettig is, dan gaan de mensen ook hun best doen om het netjes te houden. En dan voelt het tegelijk ook een stuk veiliger en je voelt je meer thuis. Dus als je Jip en Janneke erbij ziet, dan voel jij je zeker thuis.
0: Ja, en waarom dan Jip en Janneke? Waarom heb je dat idee?
2: Omdat we hebben natuurlijk een tunnel, die is ook door dezelfde kunstenaar beschilderd. Jaren terug. En het is natuurlijk het is een beetje het thema van het stationsgebied daar. Dus dat past eigenlijk perfect. En voor onderhoud is het ook handig. Want als de tunnel onderhouden wordt, kan die het huisje ook even meenemen.
0: Ja, dat is waar. En dat grijze huisje, is jou dat ooit opgevallen dan, dat huisje? Want ik rijd daar ook wel eens, maar dan denk ik, het valt helemaal niet zo op.
2: Nee, klopt. En het was ook jaren heeft het helemaal in de klimoppen gestaan. En tussen de bomen en er was een beetje ruw terrein. En je rijdt langs als je met de trein komt, maar niemand zag het. Er was hoop gedoe daar op die parkeerplaats, hoop criminaliteit en gezeur. Nou is het een beetje kaal geworden en het is mooi gemaakt. Ja, en toen kwam het huisje tevoorschijn. En het was ooit al beklad. Ik dacht, dat gaat weer lelijk worden. Ik dacht, weet je wat, dan ga ik het bekladden.
0: Maar dan leuk bekladden.
2: Precies, zo is het begonnen. Ja.
0: De kunstenaar heeft Zeeuwse roots, komt volgens mij uit Goes Woot ondertussen ergens anders. Wie is hij?
2: Gajan de Munnik. Dat is de zoon van de
0: kunstenaar. De Munnik.
2: En geweldige, creatieve man. Dus,
0: leuk.
2: Ja, super. En het is ook leuk dat ik mee mag doen. We gaan het samen een beetje doen, dus ik steek er nog wat van op. Dat was hartstikke leuk.
0: Robert, ik vind het een mooi verhaal. Daarom ben jij de Zeeuw van de Dag vandaag, maar eigenlijk de hele week. Want ja, jullie zijn er nog wel een paar dagen bezig. Vandaag begint dat in elk geval, het beschilderen van dat wisselhuisje bij het station Capelle Biezelingen. Mooi verhaal. Robin, dankjewel.

0: better.
1: Matt Simons en We Can Do Better. Omroep Zeeland, daar luister je naar. Het is 7:05. Dus eventjes kijken bij een paar berichten die ik zo her en der voor jou heb kunnen verzamelen. En dan zie ik bijvoorbeeld, komt net binnen, dat de ombudsman nogal kritisch is op de Blankenburg-verbinding. Ja, niet zozeer de verbinding, maar wel hoe je de tol daarvoor moet betalen. Je kent die verbinding misschien wel als je over de Dammenroute van hier naar Rotterdam rijdt of terug. Dan kom je uiteindelijk door die Blankenburg-verbinding bij Vlaardingen en Rozenburg. Tunnel waar je tol voor moet betalen. Dat kun je automatisch doen of achteraf. En dan moet je naar een website en dan dingen invullen en zo. Maar dat is onduidelijk, vindt de ombudsman. Niet iedereen die begrijpt dat systeem helemaal. Zeker mensen die digitaal misschien iets minder meekomen. Die vinden dat lastig. Vergeten daardoor ook om de tol te betalen. En ja, die lopen dan onterecht, zegt de ombudsman, het risico op boetes. Dus dat moet allemaal wat duidelijker worden. Cardiologen schrappen handelingen die ze al jaren doen, maar die niet helemaal nodig zijn. Onnodige administratie, minder controle, dingen die ze deden omdat het nou zo eenmaal hoorde, maar die je toch kunt schrappen. Dat gaat dus gebeuren. Volgens het AD scheelt het schrappen van onnodige dingen veel tijd en geld. En dan verhaal in Krabbendijke. Oh ja, dat is eigenlijk wel een heel lief verhaal. De brandweer is gistermiddag uitgerukt voor een dier in de problemen aan de Oosterschelderstraat in Krabbendijke. Een jong vogeltje zat in de spouwmuur, was daar terechtgekomen. Nou, de brandweer heeft een ventilatieroostertje weggehaald. En ja hoor, daar was het diertje. Kom maar naar buiten.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
1: Door Almegens met het NOS Journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig.
2: De jongeren zijn ook juist vaak degene die huren. Er zijn juist vaak degene met wisselende inkomsten. En ook vaak degene met een laag inkomen. Dus je ziet dat juist bij hen zich ook heel veel concentreert.
1: Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt omdat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. In Montreal, in Canada, zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Het zijn een politieagent, een burger en een verdachte. 2 anderen raakten gewond. Het gebeurde in een wijk van Montreal met veel Joodse winkels en restaurants. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken waar mensen kunnen afkoelen. Op die plekken is water, en er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om locaties als een theaterkerk of buurthuis, melden de GGD en de gemeente. Toegang is gratis en mensen mogen ook huisdieren meenemen. Oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer alle tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. Hij maakte daar zijn 17e en 18e doelpunt, zag commentator Suze van Kleef.
3: Almada doet een overstapje, gunt die bal aan zijn aanvoerder, aan Lionel Messi, die vanaf rand 16 feilloos inschiet tegen draad met dat magische linkerbeen.
1: Argentinië won van Oostenrijk met 2-0. Frankrijk-Irak werd 3-0. En Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer, opnieuw veel zon vandaag. Het warmt snel op. Vanmiddag wordt het 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. En vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Dorald, dankjewel. Omroep Zeeland met de AWB-meldingen over de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda-Noord en Dordrecht 23 minuten vertraging. A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk-Havens en Klaverpolder 10 minuten.
5: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-beveland-in-de-middeleeuwen.nl.
6: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
7: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van AWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
9: AWB en gaan!
10: Oma!
11: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
12: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches sounding looking like me.
15: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With
12: OG's. Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
16: Ja, ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
17: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
16: Nu bij Dirk, Nescafé ijskoffie. 89 cent, dat is een ijskoude aanbieding.
17: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
18: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen. Omroep
4: Zeeland. Goedemorgen op deze dinsdag. Vrij veel bewolking, plaatselijk een bui. Maar in de loop van de dag had het vrij zonnig geworden. En 28 tot 32 graden. Welkom bij Zeeland wordt wakker. Met nieuws over de Paulinapolder, waar mogelijk een kerncentrale komt. Mensen die er grond hebben en er vanaf willen, moeten dat eerst aan het Rijk aanbieden, hebben ze gehoord op een besloten bijeenkomst. Verder in het nieuws, de rechtszaak tegen de drie directeuren van Bulk Terminal Zeeland begint. Het beeld is dat hun bedrijf een dekmantel was om drugsmokkel mogelijk te maken. En te weinig leraren, dus zijn er creatieve plannen om toch voldoende mensen voor de klas te houden. Over een half uur een verslag van een meedenkbijeenkomst. En dan horen we een paar van die creatieve ideeën. Hier in Zeeland wordt wakker.

0: Such a shame van Talk Talk op Omroep Zeeland. Ja, mensen die grond hebben in de Paulinapolder bij Terneuzen, die moeten dat, als ze dat willen verkopen, eerst aanbieden aan het Rijk. Want die heeft grond nodig om eventueel kerncentrales daar te kunnen neerzetten. Dat is aan bewoners van de Paulinapolder verteld op een besloten bijeenkomst, waar wij dus niet bij mochten zijn. Maar Sandra Dieleman, die daar woont, wel. Sandra, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco.
0: En wie waren er dan verder bijvoorbeeld nog?
1: Nou, daar waren dus ook de mensen van de overheid die ons verteld hebben wat of bijvoorbeeld het nationaal voorkeursrecht inhoudt. Want normaal gezien een voorkeursrecht, dat is voor 3 jaar. Maar als het een nationaal voorkeursrecht is, dan mogen ze het verlengen tot 16 jaar. Dus dat is de helft van je werkzame leven dat de overheid een claim op je bezitting kan leggen.
0: Want dat betekent dus, als jij het wil verkopen, je moet per se naar de overheid en dat 16 jaar lang.
1: Ja, dat klopt. Want het is eerst 3 jaar, maar dan mogen ze het weer 3 jaar verlengen en daarna nog een keer 5 jaar en daarna nog een keer 5 jaar.
0: Hoe viel dat bij de mensen die daar aanwezig waren, net als jij, mensen die daar wonen en werken?
1: Nou, de mensen waren heel boos. Want ja, ik ken iemand in het gebied en die is bezig met een makelaar, want die wil haar huis verkopen. Maar ja, dat moet ze nu dus wel aanbieden eerst aan de overheid. Dus dan is er maar 1 koper. En als de overheid dan zegt, ik wil het niet kopen, je mag het verkopen, maar ja, wie gaat er dan je huis kopen als er een voorkeursrecht op ligt?
0: Ja, dus dat betekent nogal wat voor de toekomstmogelijkheden van de mensen die daar wonen en werken, dus ook voor jou.
1: Dat geeft een heleboel onzekerheid. En weet je wat ik het schandaligste vond? De mensen die in het gebied wonen waar het nationaal voorkeursrecht is opgelegd, die kunnen alle eigendomsgegevens inzien van hun naaste buren. Dus ze kunnen de doopnamen zien of je land in volledige eigendom is, of het belast is met het recht van erfpacht. Dus de privacy is niet gewaarborgd. Maar ja, normaal gezien kost het geld als je gegevens opvraagt bij het kadaster.
0: Ja, dus je gegevens liggen eigenlijk een beetje op straat. Dat is jouw punt.
1: Nou ja, je weet nu van je naaste buren of het in volledige eigendom is of niet. En ik bedoel, de sprekers die waren geschrokken van het feit dat iedereen deze gegevens gekregen had. Want dat was niet de bedoeling, zijn ze.
0: Ja. Met welk gevoel kwam je gisteravond dan thuis? Want eigenlijk wordt er gezegd van, nou, het gaat zo gebeuren. Wil je huis verkopen, dan moet je het eerst aan ons, of de grond verkopen, moet je eerst bij ons langskomen. En dan heb je eigenlijk ook weinig keus. Welk gevoel gaf dat jou?
1: Nou ja, je wordt daar boos van. Ik bedoel, hoe ze met mensen omgaan. Ja, ik heb ook gezegd tegen de mensen van de overheid van, het voelt niet of we in een democratie leven. Het lijkt meer op communisme.
0: Ja. Sandra, dit moet jij ook maar weer verwerken, terwijl er al zoveel op jullie afkomt. Dank je wel dat je dat hier in elk geval wilde vertellen, wat er gisteravond dus is verteld op die besloten bijeenkomst voor mensen uit de Paulinapolder.

0: Raccoon en Bring Me My Horse. En ik dacht, ja, het zal wel weer hartstikke zonnig worden vandaag. Maar nee, er komt zelfs regen aan. Jules Gernaert, goedemorgen.
1: Remco, goedemorgen.
0: Legt natuurlijk helemaal aan mij, want het is wel verwacht. Wat komt er op ons af?
1: Nou, er komt op ons af een buiengebied via het westen. Dus vanaf zee, vanaf de Theemsmonding. Er is al enkele bui geweest. Er is al vrij veel bewolking geweest afgelopen dag. Dat was ook een beetje de bedoeling met een enkele bui. Maar het buiengebied op zee is toch flink ontwikkeld. Ligt ook met dat onweer nu op de Belgische kust. Tussen Nieuwpoort en Duinkerke. Duinkerke is uiteraard Frankrijk. Maar wij krijgen er ook wel iets van mee. Vooral dan West-Vlaanderen, misschien ook Walcheren. In ieder geval Zuid-Vlaanderen zal in de komende uren wel af en toe wat regen krijgen zonder onweer. Ja, dat zijn van die dingen die voorkomen in zo'n wat warmere periode allemaal. Op weg naar een soort van warmte- of schuine streep hittegolf die we de komende dagen gaan krijgen. En denk ik van, nou, komt het allemaal nog wel? Nou, dat waarschijnlijk wel, want de bewolking die er bij die storing is, zal gaandeweg de ochtend en zeker zo rond de middag toch vrij vlot gaan oplossen. En vanmiddag is het dan vrij zonnig met eerst een paar wolkenvelden. En het is dan ook wel droog. Met een maximumtemperatuur die er toch wel mag zijn, 28 tot 32 graden, maar aan de kust ligt wat zeewind. Verder is er een zwakke tot matige wind uit oost tot noordoost vandaag. Windkracht 2 tot 3 vanmiddag.
0: Kijken we ook nog even naar vanavond en morgen. Vannacht is het dan weer warm?
1: Ja, warmer ook dan afgelopen nacht. Minimumtemperaturen al vrij hoog. Afgelopen nacht rond 19 graden. Komende nacht 20, 21 graden. Echt een warme nacht met weinig wind. Wel vrij helder. Ik denk geen nieuwe storing. Dus ook geen buien morgenochtend die voor een verrassing kunnen zorgen. En morgen is een echt warme dag met dus veel zon, een paar wolkenvelden en een maximumtemperatuur van 32 tot lokaal 35 graden in de namiddag, morgenmiddag. Maar aan de kust is er al vrij snel een zeewind en daar treedt een duidelijke verkoeling op in de middag.
0: Jules Gernaert, dankjewel. Het is opkomend tij met hoogwater in Vlissingen, 14 over half 10. Laagwater 3 voor 4 en watertemperatuur ook flink hoog hoor. De zee 20 graden, de Oosterschelde bij Neeltje Jans 20. Aan de andere kant bij de Oesterdam, daar zie ik 24 graden. Gevelingenmeer ook 24 graden en de warmste van allemaal. Het Veerse Meer bij de Piet, daar is het op dit moment 25 graden. Op de weg dan, de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda West en Dordrecht. Hou rekening met 27 minuten vertraging. A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen Numansdorp en Barendrecht 10 minuten.

0: Susanne Freek. En niemand. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen, blijkt uit nieuwe berekening van het NIBUD. Dat is de organisatie die zich bezighoudt met ons huishoudboekje. Vooral jongvolwassenen tussen de 18 en de 30 hebben er moeite mee.
1: De jongeren zijn ook juist vaak degene die huren. Er zijn juist vaak degene met wisselende inkomsten. En ook vaak degene met een laag inkomen. Dus je ziet dat juist bij hen zich ook heel veel concentreert. Nou, als we wat breder kijken, dan zien we dat veel mensen ook te maken hebben met hoge lasten. Die ze eigenlijk heel moeilijk kunnen beïnvloeden.
0: En het gaat dan vooral om de uitgaven voor kinderen, vervoer en boodschappen die flink hoger zijn. Die kosten kunnen sterk wisselen, daardoor zijn ze ook onvoorspelbaar. En ook met spaargeld kunnen huishoudens die klappen vaak niet opvangen. WK-wedstrijd is net afgelopen. Algerije heeft op het WK-voetbal een belangrijke zege geboekt op Jordanië. Het werd 2-1. Bij de explosie in een aardgasterminal in Qatar zijn zeker 13 mensen omgekomen en 66 gewond geraakt. De minister van Energie zegt dat het om een ongeluk gaat, geen sprake van aanval of sabotage. De explosie ontstond bij werkzaamheden in de fabriek, zegt correspondent David Poort.
2: Er is in ieder geval een enorme hoeveelheid gas gewoon ontsnapt. En dat is waarschijnlijk tot ontsteking gebracht door een van die vele flares die daar branden om dat gas af te fakkelen. En dat heeft dus een explosie veroorzaakt die zo krachtig was dat er een drukgolf is ontstaan die 80 kilometer verderop in Doha nog gevoeld werd.
0: En de mensen in die aardgasterminal waren juist bezig om dat complex klaar te maken voor een heropening. In maart raakte het terrein flink beschadigd bij een Iraanse luchtaanval. En een flinke lading post komt straks aan in de Tweede Kamer. Het is een actie van Kerkasiel Kampen die op deze manier aandacht wil vragen voor de meer dan 400 kinderen die in ons land geworteld zijn, maar nog geen verblijfsvergunning hebben, dus mogelijk toch weg moeten. 67 postzakken met kaarten worden straks bezorgd in Den Haag, zegt de initiatiefnemer bij Hart voor Nederland.
3: In totaal zijn het 120.000 kaarten. Ik kwam een tekst tegen van een mevrouw, denk van 96 jaar, die de oorlog heeft meegemaakt. En die daarin schrijft, ik ben er met de 96 en we hebben gezegd van dit nooit meer, dat we mensen uitzetten. Dus laat alsjeblieft die kinderen hier blijven. Ja, dat zijn natuurlijk hele bijzondere kaarten.
0: Het kerkasiel Kampen voert zelf al bijna 2 jaar actie voor een Oezbeeks gezin dat 12 jaar in ons land woont, maar geen verblijfsvergunning krijgt. In die kerk is een non-stop kerkdienst bezig, al bijna 2 jaar dus in Kampen. Daarmee wordt voorkomen dat die mensen het land worden uitgezet. Nieuws uit binnen-buitenland op Omroep Zeeland.

0: Goedemorgen. Omroep Zeeland.
1: Wanneer filmmaker Wouter Rutgers ontdekt dat zijn opa een schalkhaarder was, begint een persoonlijke zoektocht naar de waarheid. Een meeslepend verhaal over familie, geschiedenis en de impact van keuzes in oorlogstijd. Zondag in Zeedok, om 16:30.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
3: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
4: Dag Jaap.
5: Hi.
4: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
5: Ja, we hebben echt veel nodig.
4: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
5: Klopt.
6: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwolle Makelaars, experts in discreet succes.
0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
7: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 19:30. Mensen met grond in de Paulinapolder moeten dat eerst aan het Rijk aanbieden als ze dat willen verkopen. Het Rijk heeft de grond nodig voor de mogelijke bouw van een kerncentrale. Hoorden bewoners op een besloten bijeenkomst, zoals Sandra Dieleman.
8: Je wordt daar boos van. Ik bedoel, hoe ze met mensen omgaan. Ja, ik heb ook gezegd tegen de mensen van de overheid van het voelt niet of we in een democratie leven. Het lijkt meer op communisme.
7: Paulinapolder bij Terneuzen is samen met de Eemshaven in Groningen nog in beeld als locaties voor nieuwe kerncentrales. Andere voorkeurlocaties zijn afgevallen. De rechtszaak tegen de drie directeuren van Bulk Terminal Zeeland begint. Ze worden ervan verdacht dat ze drugscriminelen hebben geholpen en het beeld is dat hun bedrijf in Vlissingen-Oost een dekmantel was om drugsmokkel mogelijk te maken. 2 jaar geleden viel de politie binnen bij dat overslagbedrijf. Voor de rechtszaak zijn 9 dagen uitgetrokken. De BBB wil dat de 27-jarige Berend Bonen hun lijsttrekker is bij de statenverkiezingen in maart. Bonen is boer en nu al statenlid voor de BBB en zijn kandidatuur moet jongeren trekken. Leden van de partij besluiten zaterdag of ze de voordracht ook steunen. En het beschilderen van het wisselhuisje bij het station van Capelle Biezelingen begint vandaag. Op alle 4 de muren komen afbeeldingen van Jip en Janneke. Het is een idee van inwoner Robin Valentijn die de geld voor inzamelde. En hij legt uit waarom die met dat idee kwam.
9: De bedoeling is dat als iedereen die langs fietst, dat hij een glimlach krijgt. Maar als je het mooi is en mooi maakt en je houdt van je omgeving en je wordt er vrolijk van, dan hou je het ook netjes.
7: Kunstschilder Gajan de Munk, die denkt een dag of 3 misschien iets meer nodig te hebben om dat grijze gebouwtje te voorzien van die kleurige muurschilderingen. En het weer, vrij veel bewolking, plaatselijk een bui. In de loop van de dag wordt het vrij zonnig met een zwakke tot matige oost-noordoostenwind. Vanmiddag kan aan de kust ook een zeewindje ontstaan en het wordt 28 tot 32 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. De AWB meldt op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda-West en Zonzeel 5 minuten vertraging. Nog de A16 naar Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht 9 minuten. A29, dat is een lange, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen Numansdorp en de Heidenoordtunnel 10 kilometer.

0: zo'n ongeluk gebeurt, daar doe je dan een uur extra over. En nog eentje van het Vlaams verkeerscentrum, de E34... vanaf Antwerpen in de richting Knokke. Bij het knooppunt Beveren in de richting Knokke heb je op dit moment vertraging.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt...

0: Alex Warren en de Fever Dream. Wat zijn de dingen die jou zoal bezighouden? Ik hoor ze graag door een appje op 0118 499-999. Maar wat is eigenlijk de toekomst van het Zeeuwse onderwijs en dan vooral het basisonderwijs? Nou, er is een bijeenkomst over gehouden van de onderwijsopleidingen van MBO en HBO in Zeeland. En ook schoolbesturen waren daarbij. Het woord dat onze verslaggever Marieke Kerklaan daar vaak hoorde is samenwerking om het tekort aan banen op te lossen.
1: Aan een hoge tafel zitten 1, 2, 3, 5 dames. En daarop een groot wit papier met ruitjes en daar een groot hart op. En daaromheen erkenning voor het vak, bereikbaarheid, steun en vertrouwen delen, betrokkenheid, groei en ontwikkeling, samenwerken, saamhorigheid en passie. Ik loop eventjes naar de andere kant van de tafel. Kunt u zich even voorstellen?
2: Ja hoor, Nelly van der Velde. Ik ben schoolopleider bij Onze Wijs en directeur van de Parelburg. En ik sta nog een dag voor de klas bij kleuters, de Wilhof.
1: Dus u bent een, om het een beetje onerbiedig te zeggen, een oude rot in het onderwijsveld?
2: Ik zit 49 jaar in het onderwijs, dus ja.
1: Hoe belangrijk vindt u zo'n dag als deze, waarin dus wordt teruggeblikt op het afgelopen jaar, maar ook vooruit wordt gekeken naar de toekomst van onderwijs?
2: Nou, ik denk heel belangrijk. En we zijn er samen met z'n allen voor het kind. En je wil dat het kind zo goed mogelijk begeleid wordt en onderwijs krijgt. En wij helpen daar dan mee, door in ieder geval nieuwe mensen op te leiden. Maar ook samen te werken met de HZ en met Scalda. En ik denk dat het alleen maar heel goed is. En die samenhorigheid is er heel veel in Zeeland, ja.
1: Ja, dat hoor je wel meer, hè? Hoe komt dat, denkt u?
2: Nou, misschien ook omdat het iets kleinschaliger is als in de Randstad. Toch velen die elkaar wel kennen, op de een of andere manier. En ja, je weet elkaar ook makkelijker dan te vinden, ja.
1: Onderwijs in Zeeland, natuurlijk in Nederland, maar zeker ook in Zeeland, staat voor grote uitdagingen. Het personeelstekort. Ja, hoe ziet u die toekomst met 49 jaar ervaring?
2: Ja, ik zou zeggen, zo lang mogelijk blijven werken als je er nog plezier in hebt. Zolang de passie er is en je wil er zijn voor het kind. Ja, ga je gang, zou ik zeggen. Ja.
1: En wat denkt u, zeg maar?
2: Je hart.
1: Ja, wat u ook al heeft getekend. Dankbaar zijn voor. Ja.
2: En ook, ze hopen natuurlijk dat er zoveel mogelijk mensen, maar dat is nu wel zo, dat de HZ groeiende is. En dat er zoveel mogelijk jonge mensen ook die passie hebben die wij met z'n allen voelen. Om kinderen goed te begeleiden en onderwijs te geven.
0: Meer samenwerken dus om het tekort aan onderwijzers op te lossen. Nou, we hebben er een paar verhalen over gemaakt de afgelopen dagen. Die vind je natuurlijk op onze website omroepzeeland.nl en in de Omroep Zeeland app. Het is 9 over half 9. Goedemorgen.

Jason Abras en Hello You Beautiful Things. Flink wat verkeersinformatie in de meldingen van de ANWB. De A4 Rotterdam richting Antwerpen tussen knooppunt Zoomland en knooppunt Markiezaat 8 kilometer, 6 minuten vertraging. A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht, kwartier. A17 Roosendaal richting Dordrecht tussen Moerdijk Havens en Klaverpolder 5 minuten. En dan de langste van allemaal, A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam tussen knooppunt Hellegatsplein en de Heinenoordtunnel, 13 kilometer files, een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, de linker rijstrook is dicht. ANWB raad je aan om te rijden via Dordrecht. En dan nog naar het Vlaamse verkeerscentrum. De E34 van Antwerpen in de richting Knokke, direct na Antwerpen bij het knooppunt Beveren. Daar heb je wat oponthoud. Zijn er dingen onderweg die jij ziet, die ik toch vooral moet weten voor de verkeersinformatie? Laat het dan maar weten via de WhatsApp 0118 499 999. Maar natuurlijk alleen als het veilig kan.

0: Ronan Keating en Life is a Rollercoaster. Dinsdag 23 juni is het. Als je over de Damme-route van hier naar Rotterdam rijdt, of de andere kant op, dan kom je uiteindelijk ook via de Blankenburg-verbinding bij Vlaardingen-Rozenburg. Dat is die tunnel die er sinds een tijdje ligt. Je kunt daar zo doorheen, maar je moet wel tol betalen. Dat kun je automatisch laten afschrijven of achteraf regelen. Zelf moet je dat dan doen via een bepaalde website. E-tol heet die website. Maar de ombudsman die vindt dat een beetje onduidelijk. Hij heeft klachten van mensen die het systeem niet helemaal snappen. Zeker mensen die digitaal iets minder vaardig zijn, die begrijpen soms niet, ja, wat moet je dan nu? Moet je nu wel of niet iets? En hoe dan? Nou, die mensen die lopen onterecht het risico op boetes, vindt de ombudsman. Kortom, de beheerders van die Blankenburg-verbinding, het Rijk, moet daarmee aan de slag. Dan bij ons, de Zwinstreek is met een nieuwe campagne begonnen om meer toeristen te trekken. En die campagne die zet vooral in op gastronomie, dus lekker eten. Eerder al werden onder meer de natuur en de geschiedenis van de Zwinstreek benadrukt, nu dus dat lekkere eten. Het landschapspark Zwinstreek omvat onder meer Sluis, bij ons in Zeeland, en steden en gebieden in België, Maldegem, Knokke-Heist en Brugge. Ik noem er maar eventjes een paar. En cardiologen die schrappen handelingen die ze al jaren doen, maar helemaal niet nodig blijken te zijn. Onnodige administratie, minder controle als je het allemaal niet doet, dan scheelt dat geld en tijd. Volgens het AD is er ondertussen een lijst die cardiologen hebben opgesteld van dingen die helemaal niet nodig zijn. En die lijst die gaat nog groeien de komende jaren. Na 2 jaar begint vandaag dan toch echt de rechtszaak tegen de directeuren van Bulk Terminal Zeeland. Ze staan terecht omdat ze betrokken zouden zijn bij drugsmokkel. Grote zaak, verslaggever Rick Bolt, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waarvan worden ze ook alweer verdacht?
1: Ja, de OM zegt dat ze eigenlijk hebben meegeholpen met drugsmokkel. En dat bestond er dan vooral uit dat ze hun diensten en de toegang tot hun bedrijf aanboden aan criminelen om zo ongezien de drugs het land binnen te krijgen. Het OM schetst dan bijvoorbeeld een beeld waarin ze advies geven over welke lading het best gebruikt kan worden, maar ook hoe ze zich moeten aanmelden bij de havens om toch binnen te komen. En op die manier hebben ze dus meegeholpen met die drugsmokkel. Dat speelde allemaal van 2018 tot 2024, want op dat moment valt de politie met een grote politiemacht binnen bij het bedrijf en arresteert de 3 directeuren. En later komt er ook nog een 4e verdachte bij, een man uit Litouwen, en hij zou geld hebben witgewassen.
0: En wie zijn die criminelen dan?
1: Ja, dat zijn toch echt wel de grote namen geweest. Zo wordt er bijvoorbeeld de naam van Floor B aangekoppeld. Dat is een Vlaamse drugscrimineel. Die staat eigenlijk in het rijtje ook bij Tachi, zeg maar. En ook noemen opsporingsambtenaren de naam van Bolle Jos wel. Dus ja, dat is ook alweer zo'n grote naam. En die wisten allemaal dus de weg te vinden naar dat bedrijf in de haven van Vlissingen.
0: Ja, een hele grote zaak is dit, hè. Nu dan eindelijk die inhoudelijke behandeling. Waar kijk jij dan vooral naar uit?
1: Ik ben wel echt benieuwd naar het verhaal van die directeuren zelf. We hebben heel veel gehoord van het Openbaar Ministerie, van de advocaten. Er zijn al 8 voorbereidende zittingen geweest. Die hebben we allemaal gehoord, zeg maar. Alleen we hebben de directeuren zelf hebben we nog nauwelijks gehoord. Dus ja, ik ben wel benieuwd wat zij zeggen over die verdenkingen. En dan bijvoorbeeld vooral een van de directeuren, René G., die is er 1 keer geweest. Ja, die hebben we dus echt, nou, we weten nauwelijks wat van hem. Dus ik ben heel benieuwd wat zijn verhaal gaat zijn.
0: Maar waarom hebben we ze eigenlijk niet gehoord?
1: Het was vooral, de voorbereidende zittingen zijn dan vooral het steekspel tussen het OM en de advocaten. En dan later, op het moment, dan gaan ze echt het dossier in. En dan hoor je dus wat de rechtbank van hen wil weten.
0: Ja, en dan horen wij dan dus ook, want ja, waarom hebben ze gedaan wat ze hebben gedaan? Wat wisten ze ervan? Afijn, dat horen we allemaal. Hoe gaat het eruit zien, Rick?
1: Nou, in totaal zijn er 9 dagen uitgetrokken door de rechtbank. Vandaag begint het dan met dat dossier voorhouden. Dus de rechtbank gaat echt in gesprek met die verdachten van wat er in het dossier zit en hoe zij het zien. Dan de week erop is het de beurt aan het Openbaar Ministerie als eerste. Zij gaan vertellen welke verdenkingen zij zien en welke straf daar dan vervolgens bij hoort. En daarna is het de beurt aan de advocaten. En die gaan dan vertellen wat hun verweer is en waarom het verhaal van het Openbaar Ministerie dus niet zou kloppen.
0: En de uitspraak?
1: Ja, dat is even kijken nog. Normaal gesproken is dat binnen 2 weken, maar dit is wel echt een grote zaak. En dan zie je toch vaak dat daar wat meer de tijd voor wordt genomen.
0: Verwacht jij ook heel veel aandacht voor deze zaak? Want in Zeeland is er wel heel veel aandacht voor. Maar hoe zit dat verder? Want het is echt gigantisch toch wel dit.
1: Ja, het is lastig te zeggen. Bij de eerste zitting, toen was er wel echt veel aandacht. Toen was er landelijke media ook. Ja, het is toch, ondertussen is het alweer 2 jaar geleden. Dus ik ben wel benieuwd hoeveel mensen dan nu nog steeds de gang naar de rechtbank weten te vinden.
0: Dankjewel, Rick Bolts. Jij gaat dat voor ons volgen, in elk geval vandaag. Straks in Zeeland het Wakker ga ik bellen met de Dolomina's, want vanavond laten zij een film zien over victim blaming. Dat wil zoveel zeggen bijvoorbeeld dat je tegen een vrouw die is aangerand zegt: ja, dan had je daar maar niet moeten lopen, of dan had je je maar niet zo uitdagend moeten kleden. De Dolomina's zeggen: de slachtoffers zijn nooit de daders. De daders zijn de daders. Straks hun betoog in Zeeland wordt wakker. Tot aan het nieuws, Marco Borsato en zij.

0: Goedemorgen. Omroep Zeeland. Het Zeeuwse nieuws op je telefoon? Download nu de Omroep Zeeland-app. Omroep Zeeland komt dichtbij.
1: Megabed heet niet voor niets...

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
3: Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
2: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
10: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
12: Omroep Zeeland. Door Almegens met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt doordat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. In Den Hoorn bij Delft heeft brand gewoed in een bedrijfspand. Het gebouw is bijna helemaal verwoest. Brandweer rukte vannacht uit met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Inmiddels is het vuur onder controle. Er kon worden voorkomen dat het oversloeg op andere panden. Radio-dj's Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten vertrekken naar Radio 10. Ze maken nu nog de ochtendshow Jan-Willem start op bij Radio 2. Op Radio 10 volgen ze Gordon en Vrouwtje de Bot op. En Roodbeen wordt ook radiodirecteur bij de zender.
13: Als me dit dan gevraagd wordt, het begon aan alle kanten te kriebelen. Dus toen gingen wij praten en toen zei jij, ja, bij mij kriebelt het eigenlijk ook. Dus volgens mij moeten we dit gewoon doen. En toen zei ik, Jeroen, meen je dat echt? En toen zei jij,
14: ja.
12: Roodbeen en Kijk in de Vechten waren 8 jaar lang te horen op Radio 2. En ze wonnen 2 keer de Gouden Radioring voor beste programma. Debutant Jordanië is uitgeschakeld op het WK voetbal na een 2-1 verlies tegen Algerije. En eerder op de avond won Frankrijk met 3-0 van Irak. Kylian Mbappé scoorde 2 keer. Onder meer door een grote blunder bij Irak.
15: Ongelooflijk wat er hier gebeurt. Een horror misverstand achterin bij Irak. Levert Mbappé zijn volgende WK-doelpunt op.
12: De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. Uitslagen van de andere wedstrijden van gisteravond. Argentinië won met 2-0 van Oostenrijk en Noorwegen-Senegal eindigde in 3-2. Het weer, opnieuw veel zon vandaag, het warmt snel op. Het wordt 27 graden in het noorden en mogelijk 32 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
14: Dorald, dankjewel. Omroep Zeeland met een blik op de weg over de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda West en Dordrecht 18 minuten vertraging. A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Stamperschat en Zevenbergen 5 minuten. Nog de A17 naar Dordrecht tussen Zevenbergen-Klaverpolder 17 minuten. En de A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam tussen Hellegatsplein en de Heinenoordtunnel 10 kilometer, 32 minuten vertraging, komt door een ongeluk. Weg is net vrijgemaakt. Dan nog naar het Vlaams verkeerscentrum, de ring rond Gent, de rechterkanaaloever. In beide richtingen heb je op een paar plekken vertraging op dit moment.
16: Hey ondernemer, je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
17: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
18: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
19: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
20: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
21: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
22: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
23: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
24: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
25: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
24: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
26: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
27: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
28: Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen.
29: Omroep Zeeland.
14: Goedemorgen. Als je naar het westen kijkt, dan zie je een donkere lucht aankomen. Want we krijgen wat buien. Vrij veel bewolking. Later op de dag juist vrij veel zon. En het wordt 28 tot 32 graden op deze dinsdag. Goedemorgen. Welkom bij Zeeland wordt wakker. Filmvertoning is er in Middelburg vanavond van de Dolomina's. En daarmee willen zij duidelijk maken dat slachtoffers van vervelend gedrag nooit de dader zijn. Victimblaming moet stoppen. Straks de uitleg erbij. En verder in het nieuws. Mensen die in de Paulinapolder een huis of grond hebben, moeten dat nu eerst aan het Rijk aanbieden als ze het willen verkopen. Het Rijk heeft namelijk grond nodig voor nieuwe kerncentrales die daar misschien komen. Het is de zoveelste klap voor de bewoners. De rechtszaak tegen de drie directeuren van Bulk Terminal Zeeland begint. Het beeld is dat hun bedrijf een dekmantel was om drugsmokkel mogelijk te maken en dat grijze wisselhuizen bij het station van Capelle Biezelingen. Nu nog grijs. Maar na deze week een echte Jip en Janneke plek. Het beschilderen begint vandaag. Dan gaan we straks maar eens even over bellen. En Zeeland wordt wakker in de loop van dit uur. Van harte welkom. Appen kan altijd, hè. 018-499-999.

0: Dat is Niall Horan en de Dinner Party. Poosje geleden, de For Freedoms Awards uitreiking in Middelburg. En de Française Gisèle Pelicot, die kreeg ook zo'n For Freedoms Awards. De vrouw die in Frankrijk en daarbuiten het boegbeeld werd van de strijd tegen vrouwenmishandeling. Zij werd seksueel misbruikt, ze werd gedrogeerd. En ondertussen namen mannen die verkrachten haar. Nou, zo kunnen we wel gewoon zeggen. Toen zij die award in ontvangst nam, was er veel applaus in het abdijcomplex in Middelburg. Maar wat is er daarna eigenlijk gebeurd? De Dolomina's Zeeland die houden vanavond een filmavond, juist ook over dat onderwerp, victim blaming. En hun boodschap, de dader is de dader, niet het slachtoffer. Die is geen dader. Mayre Kemp, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waarom houden jullie deze bijeenkomst over victim blaming?
1: Omdat het aandacht besteden aan victim blaming heel belangrijk is. Omdat het blootlegt hoe onze samenleving vaak meer vragen stelt aan slachtoffers dan aan daders.
0: Zoals welke vragen dan?
1: Vaak wordt er bijvoorbeeld, wat je ziet bij social media posts, wordt er gevraagd wat ze die avond droeg. Waarom ze zo laat over straat ging. Ja, en wat ze wel niet zou hebben gedaan om dit naar zich toe te roepen. Je ziet heel vaak dat soort vragen, in plaats van dat de vragen aan de dader worden gesteld. Waarom denk jij dat je het recht had op iemands lichaam?
0: Hoe komt dat? Dat we vragen aan de slachtoffer stellen en eigenlijk aan hen een soort verantwoording vragen?
1: Ja, ik denk dat dat gewoon een soort cultuur in onze samenleving is waar, ja, het geweld gebagitaliseerd wordt en de daders minder ter verantwoording worden geroepen. En ik denk dat het daarom heel erg belangrijk is om deze mechanismen zichtbaar te maken en te bekritiseren.
0: Want dat is wat Gisèle Pelicot ook deed. Hè. Zij maakt dat mechanisme zichtbaar. Haar For Freedoms Awards is eigenlijk ook voor jullie een aanleiding om met deze bijeenkomst te komen.
1: Ja, zeker. Ja. En een andere aanleiding is ook dat het de Stop Blaming Her Week is. Dus dan valt dat heel mooi samen. Maar ja, we zien Gisèle Pelicot wel als een heel mooi boegbeeld eigenlijk voor deze week. Want zij zegt natuurlijk, de schaamte moet aan de andere kant zitten en niet bij de slachtoffer.
0: Want wat zouden we de daders moeten vragen?
1: Ja, ik denk dat de eerste vraag is van, goh, waarom denk jij dat jij het recht had op iemands lichaam? En eigenlijk gewoon daar de schaamte leggen van, maar waarom doe je dat, in plaats van dat bij de slachtoffer te doen.
0: Dat victim blaming, hè? Want je meldt zelf al dat je het bijvoorbeeld bij social media posts ziet. Hoor je er zelf ook vaak over in je eigen omgeving bijvoorbeeld?
1: Ik ken wel een paar vriendinnen die hier helaas mee te maken hebben gehad. Maar ook vanuit hulpverleningsinstanties dat je toch wel merkt dat daar ook nog een stukje victim blaming zit.
0: Kun je een ervaring, geven die je hebt gehoord?
1: Een vriendinnetje van mij die ging aangifte doen. En eigenlijk was een van de eerste vragen waarom ze niet gewoon nee had gezegd. Terwijl dat als je in dat hele proces zit van dat je net verkracht bent, dan is dat echt een hele erge vraag eigenlijk om te stellen. Want je legt de schaamte en de schuld dat zij verkracht is dan bij haar. Terwijl dat zij heeft het helemaal niet naar zichzelf toegeroepen.
0: Hoe gaat het nu met dat vriendinnetje?
1: Ja, nu wel goed gelukkig.
0: Dat is fijn te horen. Ja. Vanavond dan die bijeenkomst over victim blaming. Wat verwacht je? Want er is die film is te zien, maar verwacht je ook veel discussie?
1: Ik hoop dat er wel, een discussie weet ik niet, maar ik hoop dat we gewoon een heel mooi gesprek gaan hebben. Dat is het eigenlijk.
0: Vanavond om 19:30 dan begint het bij het CBK Zeeland. Dat is het Centrum Beeldende Kunst aan de Balans in Middelburg. Kunnen mensen zo binnenwandelen? Moeten ze zich aanmelden? Hoe doen jullie dat, Marja?
1: Ze kunnen zich aanmelden via onze e-mail. Dat is dolomina'szeeland@gmail.com. Of via onze Instagram. Daar kan je ook van alles van de Stop Blaming Her avond vinden.
0: Weet de Dolomina's Zeeland te vinden. En dan kun je er dus bij zijn. Mayre Kemp, dank je wel voor de uitleg over jullie avond over victim blaming.

0: Cher, Walking in Memphis, kreeg nog een appje. Waar is die bijeenkomst met de filmavond van de Dolomina's? Nou, dat is bij het CBK Zeeland. Het Centrum Beeldende Kunst aan de Balans in Middelburg begint om 19:30. Ze hebben graag even dat je aanmeldt. Zoek even naar de Dolomina's via sociale media of via hun website en e-mailadres. En dan kun je daarbij zijn bij die bijeenkomst vanavond in Middelburg. Jules Gernaert, goedemorgen.
1: Remco, goedemorgen.
0: Het nieuws van vanmorgen is dat er regen op ons afkomt. Wat is de laatste stand van zaken?
1: Nou, er valt wat regen in vooral Zuid-Vlaanderen. Dat is een soort van buiengebied wat vanaf Engeland is gekomen. Beetje gepromoveerd tot een regengebiedje. De meeste regen ervan is er over België, West-Vlaanderen en ook in noordelijk Frankrijk. Nou, van Calais ook daar ook een paar onweersbuien. Midden-Zeeland krijgt een spatje misschien, maar schouw en toren blijven meest droog met een paar opklaringen. Maar er is vrij veel bewolking om mee te beginnen. Zo'n storing ontstaat dan eigenlijk op de grens van hele warme lucht die vanuit Normandië probeerde naar Engeland te komen. Daar ontstonden dan wat buien met een bovenstroom, een beetje om een bochtje heen. Komt het dan in de rots, maar dat mag je verder vergeten, zo gezegd. Maar dat is het mechanisme. Het mechanisme daarvan is ook dat het dan weer oplost. Gaandeweg de ochtend rond het middaguur, en dat zullen we ook krijgen. Dus later vanochtend, en zeker in het begin van de middag, wat meer opklaringen. Gaandeweg de middag wordt het dan vrij zonnig en nog behoorlijk warm. Met maximum temperaturen van 28 tot lokaal 32 graden vanmiddag. Maar aan zee komt er wel wat zeewind, dus daar is dan weer wat verkoeling. Het is allemaal heel complex deze dagen. En er staat verder een zwak tot matig windje vanmiddag uit oost tot noordoost.
0: En morgen is dan de code oranje dag met hitte.
1: Ja, met hitte nou. De eerste echt warme dag krijgen wij met veel zon. Zwakke veranderlijke wind. Dan voel je hem aankomen. Dan komt ook wat zeewind. Maxima morgenmiddag van zo'n 32 tot 35 graden landinwaarts. 35, misschien in de zak van Zuid-Beveland. Zuid-Vlaanderen ook, maar in de kuststrook. Vrij brede kuststrook. Komt ook snel wat zeewind. En heb je daar 's middags temperaturen van 25 tot 30 graden.
0: Ik kreeg net een berichtje van Jacqueline uit Vlissingen. We hebben net een spatje gehad, laat ze weten.
1: Alsjeblieft, ja. KNMI station op de sluis bij Vlissingen. Geeft ook wat regen, evenals het KNMI-punt bij Westdorp in Zuid-Vlaanderen geeft wat lichte regen.
0: Kijk, mooi zijn we helemaal bij. Jules Gernaert, dankjewel. Kijk ik even naar het opkomend tij. Hoogwater in Vlissingen om 21:45. Laagwater om 3:45. En dan de watertemperatuur. De zee, 20 graden op dit moment. De Oosterschelde bij Neeltje Jans ook 20. Aan de andere kant van de Oosterschelde richting de verdronken stad Rijmerswaal. Die er nog steeds is onder de grond. 24 graden, Gevelingenmeer 24 graden... en het Veersemeer bij de Piet. Houd daar rekening met 25 graden.

0: Shawn Mendes, If I Can't Have You. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen, blijkt uit een berekening van het NIBUD. Dat is het voorlichtingsinstituut dat alles weet over ons huishoudboekje. Vooral jongvolwassenen hebben het moeilijk. Het zijn mensen tussen de 18 en de 30 jaar oud.
1: De jongeren zijn ook juist vaak degene die huren. Ze zijn juist vaak degene met wisselende inkomsten. En ook vaak degene met een laag inkomen. Dus je ziet dat juist bij hen zich ook heel veel concentreert. En als we wat breder kijken, dan zien we dat veel mensen ook te maken hebben met hoge lasten. Die ze eigenlijk heel moeilijk kunnen beïnvloeden.
0: Het gaat dan vooral om de uitgaven voor kinderen, vervoer en boodschappen die flink hoger zijn. Die kosten kunnen sterk wisselen en daardoor zijn ze onvoorspelbaar. En ook met spaargeld kunnen huishoudens die klappen vaak niet opvangen. Een aantal leden van de Taliban is deze week voor overleg in Brussel. En dat gebeurt op uitnodiging van de Europese Commissie, die met de Taliban in gesprek wil over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Maar het is niet zo dat de rode lopen voor de Taliban worden uitgelegd. De Europese Commissie benadrukt dat het alleen technische gesprekken zijn, zegt correspondent Kisia Hekster.
2: De gesprekken zijn ook niet in een EU-gebouw, maar waarschijnlijk in een hotel. Allemaal anders dus dan een normaal bezoek van een delegatie aan de EU. En dat is allemaal omdat de Europese Commissie probeert te voorkomen dat het erop lijkt dat ze door deze gesprekken de Taliban zouden erkennen.
0: En een grote lading post komt vandaag aan in de Tweede Kamer. Het is een actie van Kerkasiel Kampen die daarmee aandacht vraagt voor de meer dan 400 kinderen die in Nederland geworteld zijn, maar geen verblijfsvergunning hebben. Dus mogelijk moeten ze naar het land waar hun ouders bijvoorbeeld vandaan komen, maar waar ze zelf helemaal niks mee hebben. 57 postzakken met kaarten worden straks bezorgd in Den Haag, zegt de initiatiefnemer bij Hart van Nederland.
3: In totaal zijn het 120.000 kaarten. Ik kwam een tekst tegen van een mevrouw, denk van 96 jaar, die de oorlog heeft meegemaakt. En die daarin schrijft, ik ben er met de 96. En we hebben gezegd van dit nooit meer, dat we mensen uitzetten. Dus laat alsjeblieft die kinderen hier blijven. Ja, dat zijn natuurlijk hele bijzondere kaarten.
0: Het Kerkasiel Kampen voert zelf al bijna 2 jaar actie voor een Oezbeeks gezin dat al 12 jaar in Nederland woont, maar geen verblijfsvergunning krijgt, weg moet dus. Door een non-stop kerkdienst te houden in Kampen voorkomen ze dat zij het land worden uitgezet. Ook Zeeuwen gaan er wel eens heen om bij die kerkdienst te zijn. Verschillende kerkgemeenschappen die verzorgen dat dan ook een stukje van die kerkdienst. Het is 4 minuten voor 8:30. Dit is Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland.
1: Wanneer filmmaker Wouter Rutgers ontdekt dat zijn opa een schalkhaarder was, begint een persoonlijke zoektocht naar de waarheid. Een meeslepend verhaal over familie, geschiedenis en de impact van keuzes in oorlogstijd. Zondag in Zeedok, om 16:30.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
7: Goedemorgen, straks even meeplonzen bij de Zwemvierdaagse in Sint Maartensdijk. Nu eerst een overzicht van het nieuws op Omroep Zeeland van 8:30. Mensen die in de Paulinapolder een huis of grond hebben, moeten dat nu eerst aan het Rijk aanbieden als ze dat willen verkopen. Alleen als die het niet wil, kunnen ze het aan iemand anders verkopen. Het Rijk heeft de grond nodig voor een nieuwe kerncentrale die daar mogelijk komt. Het is wel de zoveelste klap voor bewoners, zegt Sandra Dieleman.
8: Je wordt daar boos van. Ik bedoel, hoe ze met mensen omgaan. Ja, ik heb ook gezegd tegen de mensen van de overheid van het voelt niet of we in een democratie leven. Het lijkt meer op communisme.
7: De Paulinapolder bij Terneuzen is samen met de Eemshaven in Groningen nog in beeld als locaties voor nieuwe kerncentrales. Andere voorkeurlocaties zijn afgevallen. De rechtszaak tegen de drie directeuren van Bulk Terminal Zeeland begint zo. Ze worden ervan verdacht dat ze drugscriminelen hebben geholpen. Het beeld is dat hun bedrijf in Vlissingen-Oost een dekmantel was om drugsmokkel mogelijk te maken. 2 jaar geleden viel de politie binnen bij dat overslagbedrijf en voor de rechtszaak zijn 9 dagen uitgetrokken. De BBB wil dat de 27-jarige Berend Bone hun lijsttrekker is bij de statenverkiezingen in maart. Bone is boer, nu al statenlid voor de BBB en zijn kandidatuur moet jongeren trekken. Leden van de partij besluiten zaterdag of ze de voordracht steunen. De GasUnie en het ministerie van Economische Zaken hebben de routes vastgesteld voor het waterstofnetwerk. Een gasleiding die van Zelzaten via Zeeuws-Vlaanderen naar Moerdijk loopt, wordt omgebouwd tot een waterstofleiding. En vanaf Woensdrecht naar Vlissingen komt een nieuwe leiding. Waterstof wordt gezien als een belangrijke stap in het verduurzamen van de industrie en ook nodig voor de energietransitie. En het weer dan. Vrij veel bewolking. Vooral in Zeeuws-Vlaanderen valt verspreid nog wat regen. In de loop van de middag is het overal vrij zonnig met een zwakke op matige oost-noordoostenwind. Vanmiddag ook een windje van zee en het wordt 28 tot 32 graden. In de verkeersinformatie meldingen over de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-West en Dordrecht 19 minuten vertraging. ANWB meldt verder A17 Roosendaal richting Dordrecht tussen Standaarbuiten en Klaverpolder 30 minuten. A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen Willemstad en de Heijnen-Noordtunnel 8 minuten. Vlaams verkeerscentrum dan nog. Er zijn wat problemen rondom Zelzaten. Dat is dan bij de E34 en de aansluiting met de weg richting Gent.

0: de linkerkanaaloever heb ik het dan over, de R4. En ook in de richting van Knokke op de E34 vertraging ter hoogte van Maldegem.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: Bruno Mars en I Just Might. Ja, wat regenbuitjes zo her en der. Jacqueline laat weten, druppelt in Vlissingen. Connie heeft 3 druppels geteld in Goes. En Petra laat weten vanuit Zuid-Dorpen, een beetje regen, niet veel. Het was net een mug die pieste.
1: Dit is Omroep Zeeland.
0: Vanaf morgen, dan is het echt heet met code oranje in Zeeland. Maar ook nu is een verfrissende duik natuurlijk wel lekker. Bijvoorbeeld in het zwembad in Sint Maartensdijk, waar de zwemvierdaagse is begonnen. Daar was Omroep Zeeland's Nacho Hiddes.
2: De kinderen komen binnen in het zwembad en dan moeten ze zich aanmelden bij de tafel waar ze een stempel krijgen. En als ze hebben gesponsord, dan krijgen ze ook een appeltje mee.
3: Mag ik ook mijn kaartje?
4: Deze is voor jou.
3: Jullie?
5: Ja, die mag een appeltje. Jij mag een appeltje meenemen.
2: De kinderen die plonsen het zwembad in. In totaal zijn er 4 banen afgezet. En de badmeester die geeft aan in welke baan de kinderen mogen gaan zwemmen, zodat het niet te druk wordt per baan.
6: Hallo, wat moeten we hier doen?
7: Ja, zwemmen. In welke baan gaan jullie? Even kijken. 1, 2, 4.
6: Maar waar willen jullie een wedstrijdje doen?
7: Jullie mogen in baan 2 er nog bij.
2: De eerste deelnemers komen net het water uit. Meneer, hoeveel baantjes heeft u gezwommen?
8: Ik heb er deze keer 30 gezwommen. En mijn zoon heeft er 15 gezwommen. Maar ik vind het leuk om te doen. En we zijn al een aantal jaren dat we meedoen. Een paar keer prijzen mogen winnen en dat willen we weer proberen.
2: Op welke manier wint u een prijs dan?
8: De prijs kun je winnen door zoveel mogelijk sponsorgeld op te halen. En dat is voor ons een sport om dat ook te doen.
2: En hoeveel sponsorgeld heeft u inmiddels nu opgehaald?
8: Levi doet het vooral ook zelf. En hij is vanmiddag begonnen langs de deuren te gaan. En inmiddels heeft hij al ruim €85 opgehaald.
2: Dan kom ik ook nog even bij een andere deelnemer. Hoe was het voor jou om mee te doen aan de zwemvierdaagse?
9: Leuk. Leuk.
2: En waarom deed je mee?
9: Omdat ik het leuk vind omdat ik het nog nooit had gedaan.
2: Waarom dacht je nu dit jaar, ik ga het nu wel een keertje doen?
9: Dit jaar wordt het vandaag, het werd superheet, dus toen dacht ik dat is wel leuk.
2: Ja, het is wel lekker om wat verkoeling te zoeken, hè?
9: Ja.
2: Hoe ging het? Hoeveel baantjes heb je gezwommen?
9: 10.
2: José van Dalen, hoofd van de gemeentelijke zwembaden in Tholen. De zwemvierdaagse is van start gegaan hier. Hoeveel deelnemers hebben zich hiervoor aangemeld?
10: Op allebei de zwembaden inmiddels 100. Maar ik denk met het mooie weer dat het echt nog wel gaat stijgen. Zeker. En ik hoop, vorig jaar hadden we de 135. Hoop ik dit jaar toch eigenlijk ook wel weer te evenaren.
2: Dus zit er ook een goed doel aangekoppeld?
10: Klopt. Het goede doel dit jaar is ook weer plaatselijk. Net zoals vorig jaar. Vorig jaar hadden we kinderen van de voedselbank Tholen. Dit jaar hebben we gekozen voor de ouderen op Tholen. En dat wil zeggen voor mensen die in de verzorgingshuizen zitten, zoals de Maartenshof, Ten Anker, Buitenhof en Vrienden van de Schutzen. Daar proberen we zoveel mogelijk geld voor binnen te krijgen. En dat gaat dan naar de welzijnsactiviteiten of bijvoorbeeld voor de Vrienden van de Schutzen.

Bruce Springsteen over zijn hometown. Straks ga ik eens even bellen met de mensen die vandaag bezig gaan met het ombouwen, nou eigenlijk het omschilderen van dat grijze wisselhuisje bij het station van Capelle Biezelingen. Nu nog grijs en saai, maar dat wordt een soort, nou ja, noem het maar een Jip en Janneke monumentje. Op de weg is dit de situatie. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht. 22 minuten vertraging. A17 Roosendaal-Dordrecht. Tussen Zevenbergen Klaverpolder 20. A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen Numansdorp en Barendrecht. 8 minuten vertraging. Dan nog de E34 van Antwerpen in de richting Knokke. Hou rekening met vertraging te hoogte van Maldegem.

0: Nielsson is dit en ijskoud. 9:12. Het is helemaal niet ijskoud. Het is eigenlijk best wel lekker warm. En morgen wordt het helemaal warm. Ja, en dat is een mooie dag, denk ik dan, om eens te gaan schilderen. Toch in elk geval in Capelle. Bij het station Capelle Biezelingen, daar heb je nu nog dat grijze wisselhuisje staan. Maar dat wordt vrolijk beschilderd in Jip en Janneke-stijl. Je hebt er al veel over gehoord. Er is geld voor ingezameld door Robin Valentijn. En vandaag gaat het dan eindelijk beginnen. Robin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Jij bent daar nu bij dat nog grijze huisje dan, denk ik.
1: Ja, ik sta er tegenaan te kijken en om een beetje te poetsen. En dan gaat het, het gaat mooi worden.
0: Te poetsen? Wat moet er gepoetst worden dan?
1: Ah, er zit nog een klimop op gezeten, dus stof eraf en nog even, gewoon even met de borstel erover, de stof er een beetje af. Dan hecht de verf beter.
0: Ja, ik zou ook de kunstenaar aan de lijn hebben, Gajan de Munk, maar die zei, je kunt me bellen, maar als ik niet opneem, ben ik verf aan het kopen. Hij neemt niet op, dus ik denk dat hij verf aan het kopen is.
1: Laat me komen, die potten.
0: Ja. Want wat gaan jullie de komende dagen doen daar?
1: Nou, we gaan de grondlaag erop. En primer misschien en dan een grondlaag. Alles afplakken, want natuurlijk alle bordjes die erop zitten, lampen, de bliksembeveiliging, moet allemaal netjes intact blijven. Alles afplakken en dan gewoon rollen.
0: Ja.
1: En dan eerst mezelf natuurlijk. Want meestal ben ik altijd eerst de klos met een paar spetters en dan de rest. Ja.
0: Oké, je bent zelf ook een kunstwerk straks.
1: Ja, precies.
0: Ja. En uiteindelijk dan die Jip en Janneke figuren die jij samen met Gajan erop gaan schilderen. Welke heb je dan uitgekozen?
1: De treintafereeltjes. Dus dat ze met de trein spelen, dat ze conducteurtjes spelen. En nog een beetje met takkie erbij en zo. En dat soort dingen. Echt een beetje met spoor te maken.
0: Eerder in de uitzending vanmorgen belde ik je ook. En toen zei je van ja, ik hoop dat mensen het daar dan in de buurt schoon gaan houden. Want dat wil je uiteindelijk met jouw gekleurde huisje.
1: Ja, klopt. Als het prettige omgeving is, die houden de mensen ook netjes. En is het een beetje luguber en vies en er ligt rommel en beklad, dat is allemaal, dan gooi je het veel makkelijker weg.
0: Ja.
1: Dus het is echt wel, mooi maken is belangrijk. Ja.
0: Nou, vandaag gaat het dan gebeuren, het schilderen. Wanneer zijn jullie klaar? Wanneer staan alle Jip en Janneke taferelen op dat grijze wisselhuisje?
1: Ik denk, dus het streven is wel om voor het weekend, vrijdag, zaterdag, dan klaar te wezen.
0: Ja.
1: Ligt ook een beetje aan de kunstenaar, hè? Want dat is de kunstenaar. Dus het is altijd, als het te warm wordt voor de verf, zou ook nog zomaar kunnen.
0: Oh, ja.
1: Dan moeten we natuurlijk s'avonds aan de slag. Of we gaan ook met de schemer gaan we wat doen.
0: S'nachts?
1: Dan komen we ook met de projector werken. Voor de beeldtenis erop te schijnen en om dan over te schilderen. Dus het is, ja, ik ga er heel wat van leren, denk ik. Ik ben benieuwd. Maar ik hoop toch eind van de week een heel eind klaar te zijn.
0: Hoop je eigenlijk ook dat veel mensen even komen kijken als jullie daar bezig zijn?
1: Ja, iedereen is welkom. Kom alsjeblieft even kijken. En je mag koffie meenemen, je mag wat lekkers meenemen, je mag foto's maken. En gewoon even kijken, want het is van iedereen, het is van ons allemaal. Iedereen heeft er al heel veel mee betaald. En het is een beetje voor ons allemaal. Dus kom maar lekker kijken.
0: Robin, dat heb ik gehoord. Je mag iets lekkers meenemen.
1: Zeker. Verwen ons maar.
0: Verwen ons maar, zegt hij ook nog. Geweldig. Robin, succes in elk geval. Gajan is verf aan het kopen. Jullie gaan daar aan de slag. Eet smakelijk in elk geval en succes. Het wisselhuisje bij het station Capelle Biezelingen. Vanaf vandaag zijn ze daar dus bezig.

En Marie en Unhealthy gaan met je aardbeien sloffen of een lekker stukje cake naar het wisselhuisje. Ik heb hele biezelingen, daar houden ze van je als je dat komt doen. Zeeland tot wakker is voorbij, morgen de nieuwe. En straks lekker luisteren naar Elsa. En goeiemorgen Zeeland.

0: Goedemorgen. Omroep Zeeland.
1: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
2: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
3: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
4: 24 juni, demodag van raamfietsen.
2: Comfort and More, Pagotweg 2F, Middelburg.
5: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
10: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
9: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
12: Dooral Megens met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. En dat was 2 jaar geleden nog 32%. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. En dat is zorgelijk, zegt het Nibud.
13: Moeilijker rondkomen, meer geld zorgen, meer betalingsproblemen ook. Vaker de rekeningen niet kunnen betalen, vaker rood staan. Over die hele linie zien we inderdaad toch een negatieve ontwikkeling ten opzichte van 2 jaar geleden.
12: Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. België heeft 5 leden van de Taliban een visum gegeven voor een bezoek aan Brussel. De delegatie is uitgenodigd door de Europese Commissie om te praten over uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De commissie benadrukt dat het alleen technische gesprekken zijn, zegt correspondent Kisha Hekster.
14: Die gesprekken worden dan gevoerd door ambtenaren. De gesprekken zijn ook niet in een EU-gebouw, maar waarschijnlijk in een hotel en niet in de stad. Allemaal anders dus dan een normaal bezoek van een delegatie aan de EU.
12: Het bezoek is omstreden vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. Tieme Heringa wordt vandaag de jongste wethouder ooit in Nederland. Heringa is 20 jaar oud en neemt in de gemeente Dantumadiel in Friesland de portefeuille onderwijs, cultuur en jongeren onder zijn hoede. In het dagelijks leven studeert Heringa rechten in Groningen. Op zijn 19e was hij lijsttrekker voor de Friese Nationale Partij. Tot zijn verrassing kwam zijn partij in Dantumadiel in de coalitie. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken. Dat zijn plaatsen waar mensen kunnen afkoelen. Op die plekken is er water en er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om locaties als een theater, kerk of buurthuis. Zo melden de GGD en de gemeente Amsterdam. Het weer, vandaag opnieuw veel zon. Het warmt snel op. Vanmiddag wordt het 27 graden in het noorden en zo'n 32 graden in het zuidoosten. En vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS-journaal.
15: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
16: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
17: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv... of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverteringzeeland.nl.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Automoret in Terneuzen of Vlissingen.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
20: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
19: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
20: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
21: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
22: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
23: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
24: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
25: Omroep Zeeland.
26: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elsa.

0: Matthew Wilder en Break My Stride. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. We zijn er weer tot 12 uur op je radio. Wat zit jij nou toch in die microfoon te ploffen?
1: Ik zit er, ja, hij stond nog niet voor mijn neus. Hij stond nog heel ver weg. Ik denk, okay. Ze zijn het weer niet gewend dat ik hier zit.
0: Goed, nou, we zijn er weer tot 12 uur op je radio. Veerle, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Gisteren hadden wij een radiopresentatorendagje. Noem ik het maar. Dus ja, we zaten een hele dag in Middelburg. Maar ik ben blij dat ik hier weer zit, toch?
1: Ja, ik ook wel.
0: En als ik naar buiten kijk, dan is het heel gek. Dan kun je je niet voorstellen dat het heel warm wordt. Want ik vind het de lucht hier een beetje.
1: Ja, het is heel grauw. Ja. Je zou denken, het kan ook een herfstdag zijn. Maar
0: ben
1: er zijn
0: ook in de
1: bomen
0: regen naar hier gekomen. Dus ja. Maar goed, ik heb wel, had ik al een berichtje, even kijken, van het SBO Sluiskil. Want het SBO Sluiskil heeft besloten dat alle activiteiten van woensdag 24, dus morgen, tot en met vrijdag 26 juni stil liggen in verband met de extreme hittemelding. Nou, dat is speciaal voor Sluiskil. Maar ik denk dat er wel meer dingen afgelast zullen worden. Vooral als je buiten ergens stil moet staan.
1: Ja, dat denk ik
0: dat
1: ook.
0: Dat het gewoon te warm is.
1: Als je ergens, evenementen werd ook wel.
0: Ja, en of als je ergens in publiek moet zitten kijken of zo, dat het gewoon te erg is. En voor de rest denk ik, je er niet druk om maken. Dat scheelt ook al de helft, toch? Wij gaan er een gezellige ochtend van maken. En je kunt meedoen via het reactienummer 0118 499999. Bellen, appen, het mag allemaal.
2: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: En Davina Michel en Skyward. Laten we eens even kijken wat er allemaal gebeurt op 23 juni. Oh, dat is de dag dat ons loon binnenkomt. Toch? Even tussendoor.
1: Ik dacht dat het bij mij is dat de 24e. Oh. Maar misschien krijg jij een speciale behandeling.
0: Nee, vast niet. Vast niet. Goed, laten we maar eens even kijken wat er allemaal gebeurde in de geschiedenis.
1: Op de 23e juni in 1948 voerden de Sovjets de Oost-Duitse mark in. Nadat in de westelijke bezettingszones van Duitsland na de oorlog de D-mark was ingevoerd, voerde de Sovjet-Unie op 23 juni een eigen munt in voor de Sovjet-bezettingszone en Berlijn. De westelijke machten besloten dat die munt, die in Oost-Duitsland bekend werd als de Ostmark, in West-Berlijn niet geldig was. En de Sovjet-Unie reageerde hierop door alle toegangswegen naar Berlijn af te sluiten. West-Berlijn kon vanaf dat moment niet meer via water, spoor of weg bevoorraad worden. En de Britse en Amerikaanse mogendheden zetten hierop de Berlijnse luchtbrug op. Hè, waarbij via de lucht stukken Berlijn werden bevoorraad. Dit kon omdat Moskou geen zeggenschap had over het luchtruim boven Oost-Duitsland. En soms landde er elke 45 seconden wel een vliegtuig met hulpgoederen voor de 2 miljoen inwoners van West-Berlijn. Dit werd 12 mei 1949 weer opgeheven. Maar er was nogal een gevolgje van die invoering van die munt.
0: Het was eigenlijk gewoon het begin van alle ellende. Hè. De muur stond er toen nog niet. Maar het heeft toch jaren geduurd voordat alles weer is zoals het nu is.
1: In 1868, op 23 juni, verkreeg Christopher Scholz de octrooi op de eerste schrijfmachine. In 1894 werd vandaag het Internationaal Olympisch Comité opgericht in de Sorbonne in Parijs, op initiatief van baron Pierre de Coubertin. En in 1983 was vandaag de geboorte van de eerste Belgische reageerbuisbaby. In 2006 opende Parijs het nieuwe museum Quai de Branly zijn deuren. En in 2011 werd Geert Wilders vandaag vrijgesproken in de rechtszaak tegen hem over de mogelijke belediging van de islam.

0: Jason Mraz en de Freedom Song. En deze Amerikaanse singer-songwriter is jarig vandaag. 49 kaarsjes blaast hij uit.
1: En Frances McDormand is jarig. Voor haar rol in de film Fargo, geregisseerd door haar echtgenoot Joel Kuhn, kreeg ze een Oscar in 1997. En in 2018 won ze haar tweede Oscar voor haar rol in Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.
0: Oh, dat was echt een hele mooie, leuke film.
1: Daar heb ik jou al vaak over gehoord.
0: En Fargo zit ik te bedenken, die heb ik ook gezien. Maar dan kan ik me niet zo goed herinneren wat zij daar dan voor rol in had. Maar goed.
1: Het is ook al lang geleden.
0: Ja, tijd om hem nog eens te bekijken, denk ik.
1: Zij wordt 69 vandaag. Berend Boudewijn is jarig. Nederlandse acteur en regisseur wordt 90 vandaag. En Zinedine Zidane, de Franse voetballer, wordt vandaag 54.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Huey Lewis en de News and Stuck With You. Wij spelen zo meteen ons spelletje Wat Is Het? Maar eerst natuurlijk het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Remco, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Elsa. In de rechtbank in Breda begint rond deze tijd de zaak tegen de drie directeuren van Bulk Terminal Zeeland. Ze zouden drugscriminelen hebben geholpen. En het beeld is dat hun overslagbedrijf in Vlissingen-Oost een dekmantel was om drugsmokkel mogelijk te maken. Voor de rechtszaak zijn 9 dagen uitgetrokken. Mensen in de Paulinapolder die hun huis of grond willen verkopen, moeten dat eerst aanbieden aan het Rijk. En pas als die het niet wil hebben, kunnen ze het aan een ander verkopen. Het Rijk wil daarmee zeker zijn dat er voldoende grond is voor de mogelijke komst van een kerncentrale in de Paulinapolder bij Terneuzen. Bewoner Sandra Dieleman ziet het als de zoveelste klap.
3: Je wordt daar boos van. Ik bedoel, hoe ze met mensen omgaan. Ja, ik heb ook gezegd tegen de mensen van de overheid van het voelt niet of we in een democratie leven. Het lijkt meer op communisme.
2: De Paulinapolder bij Terneuzen is samen met de Eemshaven in Groningen nog in beeld als locaties voor nieuwe kerncentrales. Andere voorkeurlocaties zijn afgevallen. De politie zoekt dieven die dure Lego-dozen stalen uit speelgoedwinkels in Vlissingen, Middelburg en 2 Brabantse plaatsen. De ene man leidde het personeel af en de ander liep de winkel uit, is te zien op camerabeelden die de politie naar buiten heeft gebracht. Dat gebeurde, die diefstallen, op vrijdag 13 maart. En het beschilderen van het wisselhuisje bij het station van Capelle Biezelingen begint vandaag. Op de 4 muren komen afbeeldingen van Jip en Janneke die met de trein hebben te maken. Het is een idee van Robin Valentijn die er geld voor inzamelde. Hij hoopt ook dat mensen komen kijken.
4: Ja, iedereen is welkom. Kom alsjeblieft even kijken. En je mag koffie meenemen, je mag wat lekkers meenemen, je mag foto's maken. En gewoon even kijken, want het is van iedereen, het is van ons allemaal.
2: En Robin Valentijn doet dat samen met kunstschilder Gajan de Munk. Voor het weekend willen ze klaar zijn. En het weer dan, vrij veel bewolking. Vooral in Zeeuws-Vlaanderen valt verspreid nog wat regen. In de loop van de middag wordt het zonnig met een zwakke tot matige oost-noordoostenwind. Vanmiddag kan er ook een windje van zee ontstaan en het wordt 28 tot 32 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Tom Jones en It's Not Unusual. Wij spelen het spelletje Wat Is het? Met een vraag over het Zeeuwse nieuws. Wat wil je weten?
1: Ja, wat wordt er op het wisselhuisje bij het station van Capelle Biezelingen geschilderd?
0: 0118-499-99. Je hebt het Remco net horen vertellen, maar toch, mocht je het even kwijt zijn.
1: Wat wordt er op het wisselhuisje bij het station van Capelle Biezelingen geschilderd?

0: Wij zitten midden in het spelletje wat eerst. Wat wordt er op het wisselhuisje bij het station van Capelle Biezelingen geschilderd? Robin, goedemorgen.
1: Ja, hoi.
0: Robin, waar bel je vandaan?
1: Ik bel uit Zeeland. En uit een... Capelle. Uit Capelle.
0: Je belt vanuit Capelle?
1: Ja, en je bent Janneke, wordt erop opgeschreven.
0: Oké, we dachten even, we hebben nou toch niet de kunstenaar aan de lijn?
2: Of de...
1: Ben je kunstenaar? Ja, je bent kunstenaar.
2: Maar nee. Degene van het idee, die heet ook Robin, toch?
1: Ja, dat weet ik. Dat heb ik al 7 keer al vanochtend al gehoord.
2: Oh, het is toch toevallig.
0: Okay. Nou, wie weet levert het je nog een paar sokken op zaterdag in de verloting bij Elias. Dus blijf even aan de lijn. Inderdaad, Jip en Janneke. Ja, dat heeft natuurlijk alles weer te maken met Annie M.G. Schmid. Die in Capelle geboren is. MUZIEK

0: Alize en moi Lolita. Word jij de nieuwe vuurtorenwachter van de vuurtoren van Breskens? Veerle, jij vond het eigenlijk wel iets voor mij?
1: Ja, ik vind dat heel leuk klinken. Ik zie jou daar al een beetje zo rondstiefelen bij die vuurtoren.
0: Maar ik heb wel hoogtevrezen.
1: Ja,
0: en je moet dan zo'n trapje op,
1: niet.
0: Tenminste. Jan van Loenhout, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe hoog is die vuurtoren? Ja, niet zo heel hoog, hè?
2: Nee, dat valt geweldig mee. Hij is vanaf de grond gemeten 22,4 meter. En het zijn in totaal, dacht ik, 93 treden voor je helemaal boven bent. Dus dat is eigenlijk wel goed te doen.
0: Ja, maar je hoeft niet elke dag naar boven, toch?
2: Nee, zeker niet. Eigenlijk de meeste bezoekers die blijven ook... De bezoekers gaan uiteraard naar boven, maar de vrijwilligers die blijven gewoon beneden. Het is de bedoeling dat de vrijwilligers de gasten ontvangen bij de gastenontvangst beneden. De mensen een beetje wegwijs maken, vertellen over de geschiedenis van de toren. En dan mag de bezoeker zelf naar boven en daar van het uitzicht gaan genieten.
0: Ja. Heeft er ooit echt een vuurtorenwachter gewoond?
2: Ja, zeker. De toren is gewoon onderdeel geweest van het vuurtorensysteem in Nederland. En tot 2011 is de toren ook in gebruik geweest. Toen al automatisch overigens, maar vele jaren lang hebben daar vuurtorenwachters gewoond. Dat waren er altijd 7, een hoofdvuurtorenwachter en 6 andere vuurtorenwachters, want hij moest 24/7 bemand zijn. Dus achter de vuurtoren, achter de dijk, stonden ook een aantal speciale woningen voor de vuurtorenwachters.
0: Oh, weet je, ik zit nu te kijken naar die vuurtoren, ik denk, ja, dan ben je toch klein behuisd als je daarin moet wonen, maar ze woonden er dus niet in.
2: Nee. Toen was ook de dijk nog niet zo hoog natuurlijk, toen stond hij nog bovenop de dijk. Na de deltaverhoging is de dijk een stukje omhoog gegaan en de toren staat nu halverwege. En uiteraard moesten daardoor die huisjes verdwijnen, wat wel jammer is. Maar daar hebben we nog wel foto's van, hoe het vroeger was. En al vele jaren lang is de toren natuurlijk volledig geautomatiseerd.
0: Ja, want vroeger moesten ze dus wel al die traptreden telkens op als het slecht weer was.
2: Ja. En je moest inderdaad vanuit de huis toch telkens weer naar de vuurtoren toe om daar je diensten te draaien.
0: Ja. Jan, wat jammer dan dat die huisjes weg zijn, want dan had je helemaal een mooi soort museum gehad, hè?
2: Ja, nu moeten we doen met de toren zelf, want dat is ook een museum uiteraard. Geen officieel museum, maar inofficieel. Maar we hebben wel een hele mooie tentoonstelling van nautische objecten in de toren. En we bieden ook ieder jaar de mogelijkheid aan lokale kunstenaars om daar hun werk tentoon te stellen. En doen we dit jaar ook weer.
0: En hoe druk is het qua bezoekers?
2: Ja, in totaal, we zijn maar heel weinig open. Eigenlijk alleen maar in het weekend en eigenlijk maar 7 maanden per jaar. Maar toch halen we zo'n 10.000 bezoekers.
0: Dan zou ik denken, gaan we wat vaker open.
2: Ja, dat zouden we heel graag...
0: Oh, daar heb je die nieuwe vrijwilligers voor nodig.
2: Juist. We zijn ervan overtuigd dat als wij veel vaker open zouden kunnen, zoals bijvoorbeeld het Visserijmuseum in Breskens zelf, in het dorp, dan zouden wij veel meer bezoekers trekken. Maar we zijn meestal dicht, omdat we gewoon de mensen niet hebben.
0: Nou, als je nou denkt, dat is wat voor mij. Ik vind het leuk om in die vuurtoren bezoekers te ontvangen. Laat het even weten. 0118-4999-99. Geven wij je gegevens weer door aan Jan.

0: Grande en Never Been Better om 9:55. Graag tot zo.
1: Bezoek onze winkel, BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Dag Jaap.
4: Hi.
3: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
4: Ja, we hebben echt veel nodig.
3: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Klopt.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
9: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
8: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
10: Omroep Zeeland.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
10: Omroep Zeeland.
12: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De ombudsman krijgt veel klachten over de digitale tolheffing in de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen. Het is voor veel automobilisten niet duidelijk dat ze tol moeten betalen. En mensen die niet digitaal vaardig zijn, kunnen niet eens betalen. Ze krijgen een betalingsherinnering die €9 extra kost. De ombudsman schrijft aan minister Karremans dat die herinnering gratis moet zijn. De Israëlische premier Netanyahu heeft nogmaals gezegd dat Israëlische troepen in het zuiden van Libanon blijven. Dat is in strijd met de afspraken die de VS en Iran hebben gemaakt bij hun staakt het vuren. Daarin staat ook dat de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Maar volgens Netanyahu is de bezetting van Zuid-Libanon nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de Israëlische acties in Libanon en heeft daarom besloten de straat van Hormuz weer te sluiten. Kort na haar verdwijning hebben de ontvoerders van de Amerikaanse Nancy Guthrie aan de familie een mail gestuurd waarin staat dat ze is overleden, meldt CNN. De 84-jarige vrouw is de moeder van NBC-presentatrice Savannah Guthrie. Op verzoek van de politie werd de mail stilgehouden. Nancy Guthrie is nog niet gevonden. De Vlaamse omroep VRT heeft zeker 20 sites en chatgroepen ontdekt waar stiekem genomen naaktfoto's worden gedeeld. Belgische mannen maakten de beelden van hun vrouwen, terwijl ze dat niet doorhadden, bijvoorbeeld tijdens het aankleden of douchen. Volgens de omroep worden er online afspraken gemaakt tussen mannen om foto's uit te wisselen. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wat stapelwolken elkaar af. Met veel zon loopt de temperatuur vanmiddag op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Dag Jaap.
4: Hi.
3: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
4: Ja, we hebben echt veel nodig.
3: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Klopt.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden.
13: Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
14: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
13: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
15: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
16: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
17: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
18: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukkelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
19: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers, of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
20: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
19: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
21: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
22: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Sam Vendren, Olivia Dean en Ramien. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. We zijn er tot 12 uur op je radio. Meekijken kan natuurlijk ook online of via je tv. En ja, nou ja, ik noem het reactienummer nog maar een keer, want wij vinden het leuk als je iets van je laat horen. 0118-4999-99. Je mag bellen, je mag ook appen.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Fleetwood Mac en Don't Stop. Veerle, weet jij nog dat jij je haar hier in de studio af hebt laten knippen voor het goede doel?
1: Ja, dat weet ik nog hartstikke goed. Ja. Ja, dat was best bijzonder.
0: En wat was dat goede doel ook alweer?
1: Ik denk Stichting Haarwens. Het was een goed doel alleen voor pruiken voor kinderen, herinner ik me. Want toen had ik nog niet zoveel grijze haren.
0: Nou, Bodie is 12, die heeft ook heel lang haar gehad. En die besloot het ook af te knippen. Bodie, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik bel jou nu op school, denk ik, hè?
2: Ja.
0: Ja. Bodie, waarom wilde jij je haar doneren?
2: Mijn haar was al best wel lang en ik dacht misschien is het wel leuk voor kinderen die geen haar hebben. Dan dacht ik misschien om te doneren.
0: Ja, en hoe lang ben je dan uiteindelijk niet naar de kapper geweest?
2: Meer dan 3 jaar.
0: 3 jaar. En hoe lang was jouw haar dan?
2: 51 centimeter.
0: 51 centimeter, want het moet een bepaalde lengte hebben, hè?
2: Ja.
0: En vond je het op een gegeven moment lang genoeg? Of was je toen ineens je lange haar beu?
2: Het was wel lang genoeg.
0: En jij dacht, nou, dit is het moment dat ik naar de kapper ga?
2: Ja.
0: En hoe ging dat dan bij de kapper? Knipten ze alles er in 1 knip af?
2: Nee, ze gingen deel voor deel afknippen.
0: Want ik weet nog, Veerle, bij jou hebben ze er een vlecht van gemaakt toen, toch?
1: Ja, maar ik zit foto's te kijken en ik denk dat Bodie veel voller haar heeft. Dus dat misschien in stukken moest, omdat anders de schaar het niet aan kon. Klopt dat? Je hebt best wel dik haar, denk ik.
2: Ja.
0: Maar ze heeft het dus niet eerst in vlechten gedaan en dan afgeknipt?
2: Nee.
0: Nee, nee, nee. En nu heb je lekker frisse oren met deze hitte?
2: Ja.
0: Wat heeft ze ermee gedaan? Of heb jij het ook mee naar huis moeten nemen?
2: Ook mee naar huis moeten meenemen.
0: En dan in een envelop?
2: Gewoon in een vuilniszak.
0: Oh ja. Hey, en Bodie, ga jij het nog eens laten groeien of is 1 keer wel genoeg?
2: 1 keer is wel genoeg.
0: En wie hoop je nou dat jouw haar krijgt?
2: Weet ik niet.
0: Maakt je niet uit?
2: Nee, maakt me niet uit.
0: Nee. En welke reacties kreeg je? Op school, herkenden ze je nog wel?
2: Ja.
0: Oh, dat wel. Maar je ziet er wel ineens heel anders uit, hè?
2: Ja.
0: Ja. Ik kan me voorstellen dat het vooral als je je haar moet wassen, dat het nu een heel stuk makkelijker is.
2: Dat is waar.
0: Ja. Nou, Bodie, ik denk dat jij terug moet naar de klas, maar hartstikke goed gedaan. Ja. Bodie, 12 jaar dus. En hij heeft zijn haar gedoneerd aan mensen die door ziekte hun haar zijn verloren.

0: Ed Sheeran en Old Phone. Nou, ik heb natuurlijk jullie allemaal eindeloos verveeld met mijn trompetgeluid. Vanaf vorig jaar toen ik op het Nieuw Talentorkest in Breskes ging. Maar let op, want als je denkt, ik vind het toch ook wel leuk om misschien een instrument te leren bespelen. In Vlissingen komt er nou ook eentje. Marianne, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Elsa.
0: De Koninklijke Harmonie Ons Genoegen in Vlissingen?
1: Je moet zeggen Muziekvereniging Vlissingen.
0: Oh, Muziekvereniging Vlissingen. Maar dat is jouw clubpie.
1: Ja, en de Koninklijke Harmonie is een onderdeel daarvan.
0: Mm-hmm.
1: En daarnaast hebben we ook nog de Delta Band. En de talentorkesten.
0: Aha. En jij bent zelf, jij speelt klarinet.
1: Dat klopt.
0: En hoe lang doe je dat al?
1: 60 jaar.
0: Dus jij hebt echt van kleins af aan dat geleerd?
1: Ja.
2: Wauw, 60 jaar.
0: Ja.
2: Dat is echt heel lang. Dan moet je het wel leuk vinden.
1: Zeker. Muziek maken is ontzettend leuk.
0: En dan zul jij ondertussen ook wel je partijtje mee kunnen blazen, toch?
1: Ja, maar ik ben geen supertalent. Ik blaas mijn partijtje inderdaad gewoon mee.
0: Oh ja, maar dat is al leuk genoeg, hè?
1: Zeker.
0: In Vlissingen gaat nu een nieuw talentorkest van start. Jij praat er nu met mij over omdat je bestuurslid bent. Maar ga jij zelf ook meedoen?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Het is niet dat je denkt, ik ga een ander instrument nog eens proberen?
1: Nee. Ik heb mijn handen vol aan de organisatie en het regelen. Dan heb ik er weinig tijd voor. Ik ben wel buddy bij de talentorkesten.
0: Oh ja. Want dat is ook heel belangrijk, hè? En buddy, dat is dus als je zelf nieuw bent, dan speelt er iemand naast je mee die al gevorderd is. En daar kun je dan iets aan vragen over als je nog geen noten kunt lezen of als je iets van het instrument wil weten, hè?
1: Dat klopt.
0: Marianne, op hoeveel aanmeldingen hoop je voor dit nieuw talentorkest?
1: Ja, ik wil er toch wel ruim 50 hebben, want dat blijven er gemiddeld zo'n 30 van over, die dan doorgaan met muziek. En we hebben ervaring, we hebben in 2021 voor het eerste talentorkest gedaan. Daar zijn 35 mensen van overgebleven. En in 2023 weer een nieuw talentorkest. Maar toen samen met 6 Walcherse muziekverenigingen. En daar zijn ook weer een 40-tal mensen van over. En die 2 zijn nu samen 1 groot orkest geworden.
0: Ja.
1: En dan hebben we weer ruimte voor een nieuw talentorkest.
0: Oh ja. En er zijn nog talenten genoeg, hè?
1: Ja.
0: Tenminste, ik denk Vlissingen is groot, maar je hoeft niet in Vlissingen zelf te wonen, hè?
1: Nee, hoor, je mag ook uit de andere plaatsen. Je moet alleen naar Vlissingen je transport regelen. Dat is dan zo, ja.
0: En je krijgt dan dus in 10 weken les. En dan speel je met z'n allen toch een soort concertje. En dan klinkt dat al heel wat, hè?
1: Ja. Het is op zich erg leuk. Als je de eerste dag hoort, dan hebben sommige mensen nogal moeite om er zelfs geluid uit te krijgen. Maar de tweede week gaat het al een stuk beter. En aan het eind kunnen ze inderdaad, dat weet je zelf ook, hè, kun je een paar liedjes spelen.
0: Ja, het is eigenlijk onvoorstelbaar, want als je gewoon op muziekles gaat, dan duurt het echt een paar jaar voordat je toch ook het een en ander kunt spelen. En dat is niet zo dat je dan meteen in 10 weken dat niveau hebt van anders 3 jaar.
1: Nee. Maar
0: het is gewoon leuk en het stimuleert heel erg als je al gewoon een concertje kunt geven.
1: Ja, en het feit dat je al in orkestvorm gelijk begint met z'n allen. Je begint allemaal met moeite, zeg maar. Maar er is ook heel veel sociaal contact. Mensen vinden elkaar ook op het andere gebied. Dus dat is erg leuk.
0: En je leert ook meteen naar anderen te luisteren, hè?
1: Ja. Dat is heel belangrijk.
0: Want als je alleen les hebt, dan hoor je alleen jezelf. Maar in dit geval moet het wel precies allemaal op zijn plek vallen.
1: Ja, het moet samen. En het moet ook nog. En soms heb je een ander melodietje dan je buren. Dus dan moet je wel opletten, ja.
0: Marianne, wanneer gaan jullie van start?
1: We gaan van start met het Nieuw Talentorkest op zaterdag 24 oktober. En dat zijn sessies van 10 tot 12. Guus en Anne Wiep, dat zijn de initiatiefnemers uit Friesland, die dat 10 jaar geleden hebben bedacht, dit concept, die zullen er ook zijn om het in te zeepen. En we hebben ook muziekmaatjes aan zee. Dat is hetzelfde concept, maar dan voor kinderen vanaf een jaar of 8.
0: Oké, en waar kun je meer informatie vinden?
1: We hebben folders, we hebben een website. Je kan ook bellen of mailen.
0: En wat is jullie website?
1: Website, dat weet ik nooit goed, Elze.
0: Nou, blijf maar even aan de lijn. Als je denkt, ik wil wel meer informatie, dan stuur je even een appje aan 0118-499-999. Stuur ik je door naar Marianne.
3: Muziek uit Zeeland.
0: Stuur ik je door naar Marianne.

0: En ook dit is Zeeuws, JP de Klerk en deze zomer. En ondertussen is Mirjam aangeschoven voor het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Mirjam, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De zaak tegen de drie directeuren van Bulk Terminal Zeeland is begonnen. Ze worden verdacht van drugssmokkel en zouden daarbij hebben samengewerkt met grote drugsbazen. De drie verdachten zijn aanwezig bij de rechtbank in Breda. Het gaat om een 61-jarige man uit Burghaamstede, zijn jongere broer van 58 uit Nisse en een 45-jarige man uit Capelle. Er zijn 9 dagen uitgetrokken voor de rechtszaak. Van vandaag tot met vrijdag gaat de rechtbank in gesprek met de verdachten over de verdenkingen. Mensen in de Paulinapolder die hun huis of grond willen verkopen moeten dat eerst aanbieden aan het Rijk. Pas als die het niet wil hebben, kunnen ze het aan een ander verkopen. Het Rijk wil daarmee zeker zijn dat er voldoende grond is voor de mogelijke komst van kerncentrales. Bewoner Sandra Dieleman ziet dat als de zoveelste klap.
3: Je wordt daar boos van. Ik bedoel, hoe ze met mensen omgaan. Ja, ik heb ook gezegd tegen de mensen van de overheid van het voelt niet of we in een democratie leven. Het lijkt meer op communisme.
2: De Paulinapolder naast Douw is samen met de Eemshaven in Groningen nog in beeld als locatie voor nieuwe kerncentrales. Andere plekken zijn afgevallen. De politie zoekt dieven die in maart dure Lego-dozen stalen uit speelgoedwinkels in Vlissingen, Middelburg en 2 Brabantse plaatsen. De ene man leidde het personeel af en de ander liep de winkel uit, is te zien op camerabeelden die de politie heeft verspreid. Het beschilderen van het wisselhuisje bij het station van Capelle Biezelingen begint vandaag. Op de 4 muren komen afbeeldingen van Jip en Janneke die met de trein te maken hebben. Het is een idee van Robin Valentijn die daar geld voor inzamelde. Hij hoopt dat mensen komen kijken.
4: Ja, iedereen is welkom. Kom alsjeblieft even kijken. En je mag koffie meenemen, je mag wat lekkers meenemen, je mag foto's maken. En gewoon even kijken, want het is van iedereen, het is van ons allemaal.
2: Valentijn doet dat samen met kunstschilder Gajan de Munk. Voor het weekend willen ze klaar zijn. Het weer, vrij veel bewolking op dit moment. En vooral in Zeeuws-Vlaanderen valt verspreid wat regen. Vanmiddag wordt het vrij zonnig met een zwakke tot matige noordoostenwind. Aan de kust vanmiddag een lichte zeewind. Het is nu een graad of 21. Het wordt vandaag uiteindelijk 28 tot 32 graden. Tot zover. Meer nieuws vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Jack Johnson and the good people. Ja, de gasprijzen en de prijzen voor elektriciteit stijgen en stijgen maar. En daarom praten wij elke week over energiebesparing. En dat doen we met Theo van der Sluis, manager bij Zeewind. Want hij weet alles van duurzame energie en alles over het verduurzamen van huizen. Ja, Theo, de kachels staan nu overal wel uit, hè?
1: Die staat wel uit, maar precies. We hebben een andere kachel erbij. En die komt van buiten, dat is zeg maar de zon en de warmte.
0: Ja, en jij wil het vandaag hebben over koelen zonder airco.
1: Ja, correct.
0: Want de airco wordt steeds gewoner.
1: Ja, steeds meer mensen schaffen een airco aan. En zo'n airco die vreet natuurlijk energie. Dat kost zomaar 180 euro per jaar als je die aanzet. En dat is ook energie.
0: En dan het ding zelf moet je natuurlijk ook nog bekostigen.
1: Precies. Dus dat kost ook nog een aanschafwaarde en installatiekosten.
0: Maar dan heb je het wel lekker cool als het morgen of overmorgen 6 of 37 graden wordt.
1: Ja, dat klopt. Dan kan je bijna gelijk je huis koel maken. Maar er zijn ook andere manieren om je huis koel te houden. Ik ben eigenlijk net een beetje laat deze week met die tips. Want eigenlijk hadden we daar vorige week al mee moeten beginnen. Maar ik had ook even niet gezien dat het al zo heet zou worden. Maar we krijgen vast nog wel warme periodes van de zomer. Dus ik dacht, dan gaan we toch maar even deze tips geven.
0: Nou, even hier het rondje. Veerle, heb jij een airco?
2: Nee, ik heb geen airco.
0: Nou, ik ook niet.
2: En ik vind soms ook, maar ik vind dat we nu wel een beetje op hol slaan. Ik snap wel dat het heel heet is. En bijvoorbeeld bij oudere mensen hebben daar veel meer last van. Maar ik vind het ook wel heftig als we allemaal in de airco gaan. We wonen niet in Zuid-Spanje. Ik weet het niet wat ik daarvan vind.
0: Nou, ik weet.
2: Ik weet eigenlijk wel.
0: Maar ik wou net zeggen, ik hoor wat je ervan vindt.
2: Ja, maar toen dacht ik, dan zit ik hier weer mijn mening uit te smeren.
0: Maar vertel maar.
2: Ja, dat ding, dat staat ook weer warmte te genereren natuurlijk. Dus ik denk, we gaan dan koelen en ondertussen warmen we eigenlijk de boel verder op.
0: Ja. Theo, het is een open deur als ik het aan jou vraag, denk ik. Ja. Jij hebt geen airco.
1: Zeker niet, nee, geen airco in huis. Nee.
0: Goed, hoe koel jij zonder airco?
1: Nou, er zijn een paar stappen die we kunnen nemen. De warmte buiten houden, de koelte naar binnen halen en slim ventilatorgebruik. Een ventilator gebruikt namelijk veel minder stroom dan een airco, kom ik zo wel even op. Warmte buiten houden is gewoon, als je ze hebt, de rolluiken overdag dicht. En ik snap dat het niet zo vrij staat en het is heel donker in huis. Maar daar hou je echt de warmte mee naar mee buiten.
0: Gordijnen
1: kan je dicht doen.
0: En als je allebei hebt, rolluiken en gordijnen, ja, heeft dat dan nut om de gordijnen ook nog
1: zeker,
0: dicht te doen?
1: Zeker, want hoe meer laag je hebt, hoe beter de isolatie.
0: Ja. Wij hebben aan één raam, wat altijd in de zon staat, een rolgordijn.
1: Ja.
0: Dat is al een hele week dicht.
1: Ja.
0: Maar het gekke is, als je daar even aan voelt, hè, dus tussen het rolgordijn en het glas, dat is zo verschrikkelijk warm.
1: Ja, en daar wil ik gelijk even een opmerking over maken. Want bij trippelglas kan dat gevaarlijk zijn. Die warmte die kan dan niet goed weg. Dus dan moet je eigenlijk even met je glasinstallatiebureau vragen van, joh, kan er een rolgordijn voor? Is dat slim?
0: En als je het s'avonds even optrekt? Of is dat niet genoeg, denk je?
1: Want s'avonds moet je koelen.
2: Maar wacht even, dat trippelglas, want dat werkt dan als een soort vergrootglas om brand?
1: Nee,
2: dat is het gevaar.
1: Dat is dunner glas en speciaal glas. En als je daar stijf een rolluik aan de binnenkant tegenaan doet, dan wordt die warmte, dat wordt zo warm dat het eigenlijk niet goed is.
0: Oh ja, het is bij ons dubbelglas.
1: Oké,
0: het kan nog.
1: Meestal zeggen ze bij trippelglas dat het kan barsten.
0: Okay.
1: Dus daar moet je even goed navraag over doen. Een zonnescherm, of zoals ze vroeger zeiden, een markies, laten zakken als je die hebt. Of,
0: ja, markies is eigenlijk zo'n half bol rond.
1: Ja,
0: en een zonnescherm is gewoon
1: lang,
0: een recht.
1: Ja, inderdaad, ja, correct. Daar heb je ook heel lang, heb je daar profijt van als je die neemt in plaats van een airco. En dan wel aan de zuidkant. En de noordkant heeft weinig zin, maar aan de zuidkant dat ophangen of dicht doen heeft natuurlijk het meeste zin, want daar staat langs de zon op. Nou, hou je ramen gewoon dicht heel de dag, zeg maar, gedurende de warme periodes.
0: En de deur.
1: En de deur, hè, dus dat is het beste. En dan, snoei niet al die bomen helemaal kaal. Want een boom is een natuurlijke warmte tegenhouder. Dus het veroorzaakt wel veel bladeren in de dakgoot, dat realiseer ik me. Maar dat is echt een van de beste manieren om zonlicht tegen te houden en warmte. En dan krijg je dus schaduw op je huis. Dus alle soorten beplanting die groot wordt naast je huis, die de zon tegenhoudt, is voor mij altijd nummer 1 om de warmte buiten te houden. Maar stel, het is toch warm binnen. Ja, hoe ga je dan verkoelen zonder airco?
0: Nou, wij hebben hier, hoe noem je zo'n ding?
1: Een blower, een ventilatortje?
0: Ja, een ventilator, ja.
1: Oh, ja, ventilator.
0: Die zo ronddraait. Ja. Maar ik had dus wel, ik heb hem nu op de grond gezet.
1: Ja.
0: Omdat ik het vervelend vind als die op mijn hoofd zit.
1: Snap ik.
0: Maar ik dacht, wat is eigenlijk de beste plek? Laag of juist hoog?
1: Nee, ja, eigenlijk zou je hem een beetje schuin naar boven moeten doen. Want warmte gaat omhoog. Zeg maar, dus het bouwt zich vanaf je plafond langzaam naar beneden
0: op. Ik heb nu wel lekker koele voeten.
1: Ja, nou ja, dat helpt natuurlijk ook.
2: Fijn voor iedereen.
1: Ja, precies. Je kan ook bijvoorbeeld water met zo'n waterspuitbusje op je polsen water spuiten. Dat verkoelt ook heel snel al. Of wat ze in bejaardenhuizen doen, je voeten even in een bak water. Dat helpt nu natuurlijk ook. Maar als je die warmte eenmaal hebt, zet dan 's nachts de ramen open en het liefst tegenover elkaar. Het mooiste zou zijn beneden een raam open en boven een raam open. Maar ik kan me voorstellen dat niet iedereen dat aandurft. Want ja, dan staat er wel een raam beneden open, maar dan trekt het echt van onder naar boven door. Als je dat niet wil, zet dan gewoon in 2 kamers op de eerste verdieping de ramen tegen elkaar over.
0: We hebben een hond, dus wij zetten gewoon de voordeur open.
1: Oh ja, dat kan ook.
0: Die hond houdt het wel tegen, maar dan zet ik er wel iets. Want anders dan kan het soms dat de deur ineens dicht klapt.
1: Oh ja, ja, precies. Dat moet je ook niet hebben.
2: En dan zit die hond er straks tussen.
1: Ja.
0: Dat zou kunnen.
1: Ja. Oh. Nee, dat moeten we niet hebben. Ja, als je hem s'nachts niet wil openzetten omdat je toch bang bent dat er wat kan gebeuren s'nachts, doe het dan 's ochtends vroeg, rond 6 uur. Laat lekker doorwaaien. En,
2: ja, dat doen wij steeds. En dat is echt heerlijk.
0: Daar heb je de hele dag profijt van.
1: Ja. Heb je
0: de
1: hele dag profijt van.
0: Nou, heb je vragen of goede tips, dan horen wij ze natuurlijk graag. Je kunt reageren via 0118-4999-99. Theo, dan praten we zo meteen verder.
1: Ja.

0: en Take On Me. En wij praten over energie, zuinig, koelen zonder airco. Er komt een tip binnen van Govert, zie ik.
1: Ja, hij zegt, wij hebben 2 airco's. 1 woonkamer en 1 slaapkamer. En die airco's houden de gasrekening laag. Want met de airco kan je verwarmen en koelen.
2: Correct. Met een airco die je dan als verwarming gebruikt, hou je de gasrekening laag. Dus voor de winter is dat eigenlijk best wel een goede oplossing.
0: Als je zonnepanelen hebt, want anders dan kost het je toch gewoon elektriciteit.
2: Correct, alleen in de winter helaas doen die zonnepanelen het niet.
0: Precies. Dus
2: dan heb je wel je hogere elektriciteitsrekening. Maar je kan ook een warmtepomp nemen, die kost ook best wel wat stroom. Dus dat is wel een manier om gas te besparen. In de zomer, als je geen zonnepanelen hebt, ja, dan vind ik het, zoals jij ook zegt, dan is het eigenlijk zonde. Want dan ga je eigenlijk stroom van het net halen om je huis te verkoelen. Als je wel zonnepanelen hebt, dan is het wel beter. Alleen je verwarmt wel weer de omgeving ermee.
1: Ja. Ik had zelf nog een vraagje. Wat je wel eens hoort of leest, dat je koelelementen of ijs voor of achter je ventilator legt. En dan blaast je dus ook echt koude lucht.
2: Ja, er zijn meerdere oplossingen eigenlijk voor. Je kan een bak water voor de ventilator zetten. Zodat die eigenlijk dan zeg maar ook deeltjes vocht meeneemt de ruimte in. Dat verkoelt. Je kan er een fles die je in de vriezer hebt gezet, al ijskoud is, ervoor zetten. Maar ook koelelementen inderdaad. En je hebt tegenwoordig hele grote ventilatoren. Die komen eigenlijk vanuit Dubai.
0: Daar weten ze wel hoe warm het kan worden. Hè?
2: Ja, ik ben er geweest. Het is echt heel warm daar. En daar hebben ze hele grote ventilatoren die constant ook water sprayen, maar zo fijn, zeg maar, dat je het wel voelt, maar je wordt er niet heel nat van.
0: Lijkt me heerlijk nu.
1: Krijg je dan geen schimmelhuis?
2: Nee, want het is warm genoeg en je moet natuurlijk wel blijven ventileren. Dus dat zou ik sowieso 's nachts en in de vroege ochtend blijven doen. En het moet natuurlijk niet zo nat worden dat het behang van de muur komt.
1: Nee.
2: Maar dat helpt wel. Maar ook met zo'n fles ijswater krijg je ook vocht. Want het doet condens genereren.
1: Ja, dat is waar.
2: Dus dat werkt eigenlijk precies hetzelfde. Maar dat is een hele goedkope oplossing. Dus heb je een grote ventilator, heb je een ventilator, zet er een bak water voor ofwel een bevroren fles water. En dan wordt het ook koel. Dat is eigenlijk ook een airco-soort.
0: En ik heb heel goed naar jou geluisterd een paar weken geleden over diepvriezen die je vol moet doen. Dat ze dan minder gebruiken dan een lege diepvriezer. Ik heb hem helemaal vol met ijsjes gestopt.
2: Kijk, dat is lekker.
0: Theo, dankjewel. En tot volgende week. Vol moet doen. Dat ze dan minder gebruiken dan een lege diepvriezer. Ik heb hem helemaal vol met ijsjes gestopt.
2: Kijk, dat is lekker.
0: Theo, dankjewel. En tot volgende week.

0: Adele, een rumor has it. Het is 11:03. Graag tot zo.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
1: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook van traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
13: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
14: Wat een geweldige actie.

0: We zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
1: Oké, we gaan.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Israëlische troepen blijven in Zuid-Libanon, heeft premier Netanyahu nog eens gezegd. Volgens hem is dat nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. De VS en Iran hebben bij hun staakt het vuren afgesproken dat ook de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de Israëlische acties. De ombudsman krijgt veel klachten over de digitale tolheffing in de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen. Het is voor veel automobilisten niet duidelijk dat ze tol moeten betalen. En mensen die niet digitaal vaardig zijn, kunnen niet eens betalen. Ze krijgen een betalingsherinnering die 9 euro extra kost. De ombudsman schrijft aan minister Karremans dat die herinnering gratis moet zijn. Tieme Heringa wordt vandaag de jongste wethouder ooit in Nederland. Heringa is 20 jaar en neemt in de gemeente Dantumadiel in Friesland de portefeuille onderwijs, cultuur en jongeren onder zijn hoede. In het dagelijks leven studeert Heringa rechten in Groningen. Op zijn 19e was hij lijsttrekker voor de Friese Nationale Partij. Tot zijn verrassing kwam zijn partij in Dantumadiel in de coalitie. De 20-jarige Heringa zegt dat hij als wethouder jongeren meer wil betrekken bij de lokale politiek. Een camper die vorige week in een natuurgebied in Drenthe door een vlonderpad zakte, staat daar nog steeds. Het blijkt lastig om de wagen daar weg te halen. De camper nam afgelopen donderdag een verkeerde afslag in natuurgebied Grollauerveen en kwam op het houten fiets- en wandelpad terecht. Een hele rij planken brak doormidden en de camper bleef schuin hangen op een moeilijk bereikbare plek. Er wordt nog gekeken hoe de wagen veilig kan worden weggehaald. Het bij wandelaars populaire pad is voorlopig dicht. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wat wolkenvelden elkaar af. Met veel zon loopt de temperatuur vanmiddag op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
5: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
4: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
6: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
7: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
8: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
9: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
10: Vergeet je niet in te smeren.
9: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
11: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
12: ANWB en gaan.
11: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: CNCO en de reggaeton Lento. Goedemorgen. Welkom bij het laatste uur van Goedemorgen Zeeland. Met daarin natuurlijk Check de Plek. We spelen straks ons spelletje waarbij we een plek in Zeeland zoeken aan de hand van één aanwijzing.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

Hoe leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Wow! Leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien. Ga naar omroepzeeland.nl voor jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk!

0: Ace of Base en The Sign. Woon je in Sas van Gent of omstreken? Nou, let dan even op, want Sjouni is haar Fred kwijt. Fred Floki. Sjouni, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Wat is er gebeurd?
1: Ja, eigenlijk gewoon van een heel stom verhaal is nu eigenlijk een beetje paniek. Maar het is met vorige week dinsdag het afval buiten te zetten. Ik heb waarschijnlijk tussen de afvalzak en het bord toch weggeglipt. En dan zijn we hem sindsdien eigenlijk kwijt.
0: En ze zijn natuurlijk razendsnel.
1: Ze zijn heel snel, dat had ik eigenlijk ook niet verwacht.
0: Ja, ja, ja. Want normaal zit hij bij jou in huis of zit hij in een hok?
1: Enkel 's avonds voor te slapen eigenlijk gaat hij in het hok, want anders breekt hij heel de boel af binnen. Maar anders is hij eigenlijk overal vrij om rondlopen, ook in de tuin. Hij zit eigenlijk altijd buiten. Dus hij kan ook de schutting en zo, dus ook hoog genoeg. Dus hij kan er niet uit. Alleen ja, als je net eventjes niet oplet.
0: Ja, dan is hij dus weg inderdaad.
1: Dan is hij weg.
0: En
1: ja.
0: Jij hebt overal gezocht en je hebt hem ook een paar keer gezien, hè?
1: Ja, gelukkig wel. Dat gaf wel een rustmomentje om eerlijk te zijn.
0: Ja, ik kan me voorstellen, want dan weet je in elk geval dat hij nog in leven is.
1: Ja, juist. Alleen nu is het al een paar dagen stil. Dus nu begint weer de onrust naar boven te komen. Dus heb ik het eventjes moeilijk vandaag.
0: Ja, en kan een Fred goed overleven? Want het zijn natuurlijk roofdieren, dus een muis kan die denk ik wel vangen, hè?
1: Ja, een muisje sowieso wel. Alleen, dit is mijn eerste Fred, die heb ik nu een jaar. Dus ik wist ook nog niet heel veel over de instinct en zo af. Maar blijkbaar een tamme Fred overleeft het niet zo heel erg lang in de wilde natuur. Ja. En zeker niet als hij niet gewend is om te jagen.
0: En hij is natuurlijk ook niet van plan om zomaar zelf terug naar huis te komen.
1: Volgens mij niet, nee.
0: Nee. Nee, want het is het verder een leuke Fred?
1: Ja, jawel. Die is heel speels. Die bijten doet hij wel, maar het is voor te spelen. Is niet gemeend. En voor de rest is hij eigenlijk heel sociaal. Dus hij kan ook zomaar op je afkomen en dan wil hij gewoon aandacht.
0: Ja.
1: Alleen is hij helaas geschrokken nu.
0: Nou, dacht ik dat een Fred wit was, maar dat is niet waar. Die van jou is een andere kleur.
1: Ja, dat is een wildkleur.
0: Dus is die helemaal één kleur of is die meerkleurig?
1: Floki zelf heeft 3-4 kleuren in zijn vacht zitten.
0: Ja, van een soort beige naar donkerbruin.
1: Ja, het is beige, geelachtig, wit in zijn snoetje. Zijn neus is dan keiroze. En dan een puntje van zijn staart is zwart. Dus.
0: Als je denkt, hey, daar loopt hij, moet je hem dan proberen te vangen? Of wat moet je doen?
1: De tips die ik heb gehad van mensen die ook fretten hebben, is eigenlijk zoveel mogelijk rondlopen met het piepgeluidje dat hij gewend is van speeltjes. Zijn naam luistert hij goed naar, dus ook dat blijven roepen. En dan met een soort bouillonmixje loop je rond voor een spoor te leggen. Maar een Fred is eigenlijk praktisch blind, heb ik begrepen. Dus die ziet van zijn eigen lengte, dat keer 3. En daarna ziet hij geen detail meer.
0: Oh ja, maar hij heeft wel een goede neus.
1: Hij heeft een hele goede neus, ja, want ze ruiken in stereovorm.
0: Dus dat bouillonspoor, nou, dan denkt hij vast dat het ruikt lekker.
1: Ja, want zo heb ik hem 4 kilometer terug naar huis kunnen lokken.
0: Aha. 4 kilometer, maar net niet die laatste meters.
1: Nee, de laatste 200 meter wil hij niet.
0: Nou, woon je in Sas van Gent en denk je, hey, ik zie een Fred, laat het even weten. 0118-4999-99. Dan alarmeren wij jou meteen, Sjouni.
1: Toppie, dankjewel.
0: En heel veel sterkte ermee, want het is altijd akelig als je je huisdier kwijt bent. Dus
1: ja,
0: Fred Floki loopt ergens in Sas van Gent. Bruin, donkerbruin, lichtbruin en een zwarte staart.

Brian Adams en Tina Turner en It's Only Love. En wij kregen een telefoontje van Anita, want er is een bril kwijt. Een herenbril, gisterochtend vroeg. En die zou kunnen liggen op het traject Baljuwlaan in Middelburg naar de Drentstraat in Arnhem-Muiden. Het gaat om een kunststofbril voor mannen met glazen op nogal een grote sterkte. Met een bruin montuur, dus heb je iets gevonden? Laat het even weten. 0118 499999.

0: En ook dit is Zeeuws, Vos en Zeeland. Wij spelen zo meteen ons spelletje Check de Plek. Maar eerst het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Mirjam, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De zaak tegen de drie directeuren van Bulk Terminal Zeeland is begonnen. Ze worden verdacht van drugssmokkel en zouden daarbij hebben samengewerkt met grote drugsbazen. De drie verdachten zijn aanwezig bij de rechtbank in Breda. Het gaat om een 61-jarige man uit Burghaamstede, zijn jongere broer van 58 uit Nisse en een 45-jarige man uit Capelle. Er zijn 9 dagen uitgetrokken voor de rechtszaak. Van vandaag tot en met vrijdag gaat de rechtbank in gesprek met de verdachten over de verdenkingen. Mensen in de Paulinapolder die hun huis of grond willen verkopen, moeten dat eerst aanbieden aan het Rijk. Pas als die het niet willen hebben, kunnen ze het aan een ander verkopen. Het Rijk wil daarmee zeker zijn dat er voldoende grond is voor de mogelijke komst van kerncentrales. Bewoner Sandra Dieleman ziet dat als de zoveelste klap.
3: Je wordt daar boos van. Ik bedoel, hoe ze met mensen omgaan. Ja, ik heb ook gezegd tegen de mensen van de overheid van het voelt niet of we in een democratie leven. Het lijkt meer op communisme.
2: De Paulinapolder bij Biervliet is samen met de Eemshaven in Groningen nog in beeld als locatie voor nieuwe kerncentrales. Andere plekken zijn afgevallen. De politie zoekt dieven die in maart dure Lego-dozen stalen uit speelgoedwinkels in Vlissingen, Middelburg en 2 Brabantse plaatsen. De ene man leidde het personeel af en de ander liep met de dozen de winkel uit, is te zien op camerabeelden die de politie heeft verspreid. Muziekfestival Concert at Sea neemt extra maatregelen tegen de hitte. Overmorgen begint het 3-daagse festival op de Brouwersdam. Bezoekers krijgen gratis drinkwater en zonnebrandcrème. En bij de 2 grootste podia worden watersponsen uitgedeeld om jezelf te verkoelen. Verder komen er extra schaduwplekken op het strandgedeelte. Nou, moeiteloos over naar het weer. De bewolking lost vanuit het noorden en westen langzaam op. En gaandeweg de middag wordt het zonnig. Het is 21 tot 23 graden op dit moment. Dat loopt nog op naar 28 tot 32 graden. Daarbij staat een zwakke tot matige wind uit oost tot noordoost. Aan de kust komt later vanmiddag een lichte zeewind te staan. Tot zover. Meer nieuws in de app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwsjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Sneller en laat het licht nog even aan. En wij spelen ons spelletje Check de Plek. En we zoeken daarbij een plek in Zeeland aan de hand van één aanwijzing. Een stad of een dorp of een gehucht of een buurtschap of een plek waar helemaal niemand woont. Het kan allemaal, maar je krijgt sowieso maar één aanwijzing. Nou, tenzij niemand het raadt, dan willen we nog wel eens een tipje geven. Maar het komt eigenlijk niet zo vaak voor, hè?
1: Nee, meestal wordt het wel geraden.
0: Zeeuwen zijn best wel slim. Toch? 0118-499999. Je mag bellen, je mag appen, maar de telefoon gaat altijd voor. Veerle, het is aan jou.
1: Het schip vaart er met bibbers door.
0: 0118-499999.
1: Het schip vaart er met bibbers door.

0: Imagine Dragons en on top of the world. En wij zitten midden in ons spelletje Check the Plek. Het schip vaart er met bibbers door. Tanny, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Helza.
0: Jij was razendsnel.
1: Ik dacht er heel aan het bad.
0: Oeh. Oh, vanwege die bibbers.
1: Ja.
0: Bibbers en rillen van Rilland, ja. Maar ja, mijn enig jurylid is onverbiddelijk. Het is niet goed, Tanny.
1: Oké.
0: Dan gaan we naar de volgende, maar daar kon ik de naam niet van verstaan. Omroep Zeeland, goedemorgen. Nee, kan mij blijkbaar ook niet verstaan. Nou, dan gaan we gewoon naar...
2: Met Laron.
0: Oh, ja, hallo.
2: Oh, ik was, hallo.
0: Nee, jij was het niet. Jij was de derde.
2: Oh,
0: dus,
2: was het niet.
0: Ja, de tweede reageert niet, dus helaas.
2: Oh.
0: Maar jij mag het vertellen, als je tenminste iets anders hebt dan Rilland.
2: Ja, ik denk sluiskeel.
0: Leg eens uit.
2: Ja, keel bibberen en door de sluis varen.
0: Mijn enig jurylid zit nu te knikken, maar dat hoor jij natuurlijk niet.
2: Nee, dat zie ik.
0: Dus het is goed.
2: Oh, leuk.
0: En je hebt meteen al de uitleg er ook bij gegeven. Hè? Dus inderdaad, ja. Sluiskeel, dat betekent dat we jou vrijdag bellen als een van de finalisten.
2: Ja, prima.
0: Blijf even aan de lijn.
2: Ja.

0: Bruno Mars en Risk It All. En ondertussen is collega Michiel aangeschoven voor Zegt U Het Maar.
1: Ja, goedemorgen. We hebben het daarover vandaag. Over de parlementaire enquêtecommissie. Die bespreekt natuurlijk de coronacrisis en hoe dat is aangepakt. Commissaris van de Koning, Hugo de Jonge, is nog niet aan de beurt geweest. Staat wel op de planning om aan de beurt te zijn. En dan te praten over dat kabinetsbeleid. Toenertijd is dat allemaal goed gegaan. Maar is het eigenlijk onzinnig om terug te blikken op de coronapandemie? Of is het juist belangrijk om te onderzoeken wat we de volgende keer misschien wel beter kunnen doen? De stelling van vandaag, het is onzinnig om terug te blikken op de coronaperiode. Reageren, dat kun je alvast doen via ons WhatsApp-kanaal. En het is daar precies 50-50 procent. Mensen zijn het er nog niet helemaal over eens. Maar het is interessant.
0: Vanmiddag, okay.
1: Dus om 6:30.
0: Kan nog alle kanten op.
1: Precies.
2: Tot 12 uur, Goedemorgen Zeeland. Met Elsa van Hermel.

0: Lionel Richie en Dancing on the Ceiling. Goedemorgen Zeeland, is er morgen weer. Maar blijf natuurlijk lekker bij Omroep Zeeland. En voor zometeen heel veel plezier met Michiel.
1: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
2: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren, dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
3: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
2: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
3: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
7: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
9: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar nee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
10: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Door het hele land worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Wandel- en sportevenementen worden afgelast en sommige winkels passen hun openingstijden aan. In een aantal gemeenten wordt het afval vroeger opgehaald. Een scholenkoepel in Assen sluit vrijdag zijn 13 scholen en kinderopvanglocaties, omdat dan de hoogste temperaturen worden verwacht. Ook in België wordt over extra maatregelen gedacht. Het Nationaal Crisisteam is bij elkaar geroepen om daarover te beslissen. Daarbij komen ook de warme nachten ter sprake. Volgens de weerman van de VRT zakt de temperatuur niet onder de 25 graden. Het digitale tolsysteem van de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen is voor te veel mensen niet begrijpelijk of niet toegankelijk. Dat moet beter, schrijft de Nationale Ombudsman aan minister Karremans. Veel automobilisten weten niet dat ze achteraf moeten betalen en riskeren een boete. Ook moet het volgens de ombudsman mogelijk zijn om op een niet-digitale manier te betalen. De Vlaamse omroep VRT heeft zeker 20 sites en chatgroepen ontdekt waar mannen naaktfoto's delen van hun vrouw. Die foto's hebben ze stiekem genomen, bijvoorbeeld tijdens het douchen of slapen. In de groepen worden de beelden door andere mannen becommentarieerd. Volgens de VRT voelen de slachtoffers, als ze naar de politie stappen, zich niet altijd gehoord. Heineken krijgt voor het eerst een topman van buiten. Het is de Braziliaan Rafael Oliveira, die tot voor kort het moederbedrijf van Douwe Egberts leidde. Heineken koos tot nu toe altijd voor mensen die al langer bij de brouwerij werken. Maar belangrijke aandeelhouders vroegen nu om iemand van buitenaf. Er zou een frisse blik nodig zijn vanwege de dalende verkoopcijfers. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden tot 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen nog hogere temperaturen tot lokaal 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Goedemiddag, het is 12 uur geweest. Dit is Omroep Zeeland met verkeersinformatie van de ANWB. Meldingen zijn er op de N57, Middelburg richting de Brouwersdam. Daar is de weg afgesloten in beide richtingen tussen Vrouwenpolder en Kamperland door een ongeluk. Daarom is de weg dus dicht. Er wordt geadviseerd om de rechter parallelrijbaan te gebruiken. En hou daar rekening met vertragingen.
16: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
17: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd... even in de magnetron en zo op tafel.
18: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
19: Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
20: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
21: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans... En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
20: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
24: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
25: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
26: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
27: Omroep Zeeland.
13: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoort.
27: Omroep Zeeland.
15: Een waterstofnetwerk waardoor het voor de industrie mogelijk is... om over te stappen op waterstof in plaats van gas. In Zeeland worden er nieuwe leidingen aangelegd. Waar dat is, je hoort dat zo in Zeeland nu. Op vakantie gaan en je dan ook nog laten dialyseren. Het kan weer in Kamperland. En 40 leerlingen van het Lodewijk College in Terneuzen... die volgden het afgelopen half jaar vrijwillig de Lodewijk Academy... als voorbereiding op een bijzondere studiereis naar Georgië. Volgende week, dan vertrekken ze eindelijk. En daarom schrijven we zo meteen leerlingen Anne en Sky... en ook docent Dirk Roodzand aan in de Zeeuwse Kamer. Bijna 6:06, een hele goede middag. De trajecten voor een nieuw leidingstelsel voor waterstof zijn bekend. Tussen Vlissingen en Bergen op Zoom wordt een nieuwe leiding aangelegd. Een bestaande aardgasleiding tussen Zeilzaten en Bergen op Zoom die wordt aangepast. Het waterstofnetwerk moet het voor de industrie mogelijk maken... om over te stappen op waterstof in plaats van gas, waar ze nu op draaien. Ik praat erover met projectmanager Arend Rook van GasUnie. Goedemiddag.
28: Goedemiddag.
15: Die route van de nieuwe leiding vanuit Vlissingen naar Bergen op Zoom... die is getekend. Maar het lijkt alsof het hetzelfde traject is... als eigenlijk de nieuwe hoogspanningsmasten. Waarom is dit het voorkeurstraject?
28: Je ziet misschien sowieso eerst even een nuance. We gaan inderdaad van Vlissingen naar... wij noemen het eigenlijk meestal Woensdrecht... of knooppunt Markiezaat, als je nog wat verder inzoomt. Mm-hmm. Dat is de nieuwbouwleiding waar het om gaat. En we hebben daarnaast ook nog een ombouwleiding. Die loopt helemaal door van Moerdijk naar Zelzaat. Dat is eigenlijk de totale scope van het project. En zo'n tracé komt vaak tot stand omdat er stroken in Nederland zijn aangewezen voor dit soort infrastructurele projecten. En daar zijn wij ook aan toebedeeld eigenlijk. En ik vermoed het project van de hoogspanningsmast net zo goed.
0: Ja, wat zouden Zeeuwse mensen daarvan kunnen gaan merken? Of zien ze er straks bijvoorbeeld iets van?
28: Ja, het verschilt een beetje. Dus we hebben eigenlijk twee delen kun je onderscheiden in dat project. We hebben dus een ombouwleiding, dat is een bestaande gasleiding waar wij in de toekomst waterstof toch gaan vervoeren. Daar worden her en der op punten eigenlijk in het tracé worden ombouwwerkzaamheden aan uitgevoerd. Dat zijn graafwerkzaamheden, er worden leidingen aangesloten, leidingen afgesloten. Dat zijn over een tracé van 80 kilometer tot ongeveer 14 locaties. En daarnaast hebben we een nieuwbouwleiding. Dat is eigenlijk de leiding waar u op doelt. Dus de leiding die op Woensdrecht start en die eindigt in het Sloegebied. Dat gaat om ongeveer 50 kilometer leiding. En daar zal wel wat meer werk zichtbaar zijn. Hè, omdat we natuurlijk best veel graafwerkzaamheden zullen uitvoeren in het landschap. Maar ook HDD's, dat zijn gestuurde boringen, zullen uitvoeren om die leiding helemaal aan te sluiten.
0: Ja.
28: Dus dat zal zichtbaarder zijn.
0: Ja. Waarom moet de Zeeuwse industrie eigenlijk worden aangesloten op het waterstofnetwerk?
28: Het doel is natuurlijk om we willen allemaal naar een duurzamere toekomst. De Gasunie vindt dat ook heel belangrijk. En vanuit die gedachte hebben wij opdracht gekregen vanuit het ministerie om zo'n waterstofnet aan te sluiten. En het doel is eigenlijk om de grote industrieclusters, waar Vlissingen, Sloe er eentje van is, om die op elkaar aan te sluiten. Dus vandaar eigenlijk het belang voor Vlissingen.
0: Ja, er wordt gesproken ook over de mogelijke waterstoffabriek in Zeeuws-Vlaanderen in Vlissingen. Betekent dit dat die er nu ook daadwerkelijk gaan komen?
28: Ja, dat is denkbaar. Het zou moeten helpen. Hè. Kijk, uiteindelijk is Gasunie of High Network, zoals de waterstoftak heet, is verantwoordelijk voor het net, eigenlijk het transportnet. En we zijn niet van de fabrieken en dergelijke. Dat is uiteindelijk aan de markt. Maar ik kan me voorstellen dat helpt de marktontwikkeling verder op gang te brengen op het moment dat net beschikbaar is.
0: Ja, en die nieuwe waterstofleiding door Midden-Zeeland, is die ook al zeker dat die er komt? Of moeten er nog stappen worden gezet in het traject?
28: Ja, er moeten zeker nog stappen worden gezet. Dus eigenlijk wat er nu is gebeurd, is dat voorkeurstracé is bepaald door het ministerie. Dus we weten dat er is een soort dikke lijn eigenlijk in het landschap aangewezen waar het tracé komt te liggen waarschijnlijk in de toekomst. We moeten nog de projectprocedure en de MER-fase 2, zo heet dat in jargon, moeten we nog door. Dus dat besluit, het echte definitieve besluit moet nog worden genomen. Maar goed, we bereiden ons wel voor op de aanleg van.
0: Ja, en dat als die aanleg, als dat dan daadwerkelijk allemaal gaat gebeuren en komen, wanneer moet die nieuwe leiding er dan liggen?
28: Onder voorbehoud van, hè, er zijn natuurlijk best een hoop uitdagingen die we nog moeten overwinnen. Maar is de planning nu dat we grofweg 2029 en 2030 aan het werk zijn? Dus eind 30 zou die echt wel in de grond moeten liggen.
0: Oké, projectmanager Arend Rook van de Gasunie, dank voor dit moment.
28: Ja, graag gedaan.
0: Nou, al jaren kunnen mensen met nierproblemen tijdens hun vakantie terecht bij vakantiepark Noordzee Residence, de Banjaard in Kamperland. Een unieke faciliteit voor mensen die meermaals per week moeten dialyseren. Maar de boel was verouderd, is nu weer helemaal opgeknapt en uitgebreid. Mieneke Winkels is excuus, het moest een keer fout gaan. Mieneke Winkels, teamleider dialyse bij het ADRZ. Was het nodig dat die boel moest worden opgeknapt?
1: Jazeker, het was binnen sterk verouderd. Dus we hebben nu mooie nieuwe vloeren, alles geschilderd, nieuwe keuken. Dus alles heeft weer een mooie update gekregen.
0: Ja, want hoe lang was daar alles dan al aanwezig en in die oude staat?
1: Vanaf het jaar 2000.
0: Ja, dat is wel een flinke
1: dus
0: tijd.
1: Dat is zeg maar 26 jaar. Ja,
0: ja. Precies. Ja. En dan is er ook nog een uitbreiding van 6 naar 8 dialyseplaatsen. Is de vraag zo hoog?
1: Ja, er is een hoge vraag. En we werken daar altijd met 2 verpleegkundigen, dus dan kunnen we ook sowieso 8 patiënten helpen. Dus vandaar dat we uitgebreid zijn naar 8 stoelen.
0: Ja. Wat voor mensen maken er voornamelijk gebruik van?
1: Veel patiënten uit Duitsland, maar ook wel veel Nederlanders en Belgen. Dus echt mensen die dialyse behoeftig zijn en 3 keer in de week hun behandeling moeten krijgen. En zonder deze methode niet op vakantie kunnen.
0: Ja, wat zijn er, dat jullie weten, de andere faciliteiten die dit hebben op zo'n vakantiepark?
1: Nee, er heeft vroeger wel iets in Weert gezeten, maar dat is er volgens mij niet meer. Ook op een vakantiepark. En Van de Cape Helius heeft ook iets gezeten. Maar volgens mij bestaat dat ook niet meer.
0: Okay.
1: Ja, er is nog één vakantie. En Rokanje is een vakantiedialysecentrum.
0: Oké, die is er ook nog.
1: Ja.
0: En met de reacties die jullie hierop krijgen, wat is dat vooral?
1: Ja, positief. Mensen zijn natuurlijk heel blij dat ze op vakantie kunnen. Hè, want zonder deze faciliteiten kunnen ze niet op vakantie. Dus mensen zijn heel blij. We hebben een mooie boekingssite waarmee ze, waarop ze kunnen aangeven wanneer ze willen komen. En kunnen ze daar hun dialyseplaatsen reserveren, zeg maar.
0: Okay.
1: En daarmee bieden wij dat mensen weg kunnen. Dus dat geeft positieve reacties natuurlijk.
0: Ja, en dan is vanmiddag de feestelijke opening. Ik vind het altijd een beetje dubbel met dit soort dingetjes. Hè? Want het gaat dan wel om dialyse, maar het is ook vakantie. Wat kunnen we verwachten van die opening?
1: We hebben het dialyse-team is er. We hebben patiënten uitgenodigd. En de gemeente, de wethouder komt. En de raad van bestuur is er natuurlijk. Dus, en de gedeputeerden. En die zullen allemaal een korte speech houden. En daarna zullen we het pand officieel openen.
0: Oké, gaat dus vanmiddag gebeuren bij de Banjaard in Kamperland. Bieneke Winkels, teamleider dialyse bij het ADRZ. Dank eventjes voor dit moment. En veel plezier vanmiddag. Succes.
1: Ja, dankjewel.

0: Lars en So Young. Dit is Omroep Zeeland. Het is 11:15 geweest. Laten we eens kijken naar het weer. Doen we met Sjoe Gernaert vandaag. Sjoe, goedemiddag.
1: En Michiel, goedemiddag.
0: In een warme periode zitten we. En de Zeeuwse hittegolf, kunnen we daar eigenlijk al van spreken?
1: De Zeeuwse hittegolf, ja. Nou goed, maar goed, ik zal proberen wat te helpen. Dan zou het in Zeeuws-Vlaanderen tegen de Belgische grens aan vandaag 30 graden moeten worden. Dat lijkt dan wel te gaan lukken. Gisteren mislukte dat zo gezegd, maar de serie van 25 graden dagen die is natuurlijk wel bereikt. En er zitten al 32 graden dagen tussen. En wat dat betreft zou je kunnen zeggen van een lokale of regionale hittegolf als het al bestaat. Maar aan zee komen we daar nog even niet naartoe.
0: Oké, duidelijk. Dan verder vanmiddag, want het begon redelijk bewolkt, hè?
1: Ja, inderdaad. Er kwamen buien uit Engeland de Noordzee op met de bewolking die daarbij aanhing. En dat gaf ook wat lichte regen, vooral in Zuid-Vlaanderen. Een paar spekjes ook op Walcheren, ook in de zak van Zuid-Beveland. Dat is verdwenen. En het begint nu van het noord- en westuit redelijk op te klaren. En dat proces gaat ook door. Die storing trekt verder weg naar Midden-België en ook oplossend dus. Dus het wordt toch wel vrij zonnig tot zonnig gaandeweg de middag. En het is nu toch wel heerlijk weer, zou ik willen zeggen. 22 tot 24 graden bij een kabbelend oostelijk windje. Windkracht 2 tot 3. Nou, de wind zal wat gaan draaien in de loop van de middag als het warmer wordt. Wat 7 dus wat erop steekt. En de maximumtemperaturen komen uit op 28 tot 32 graden. Dat mag er zijn. Daar hebben ze die 30 graden te pakken in het binnenland en zeker in Zeeuws-Vlaanderen. Nou, morgen is een ander verhaal, een warmer verhaal ook, want vannacht is het al behoorlijk warm. Met minimumtemperaturen rond de 20 graden. Het is vrij helder. Komt geen nieuwe bewolking van zee of zelfs een paar buien. En morgen beginnen dan heel snel met een temperatuurstijging. Het zal vlot 30 graden worden, denk ik. Zo rond koffietijd of tegen het middaguur aan. En de maxima lopen het een van 31 tot 35 graden. Dat is toch vrij serieus allemaal. En dan smiddags krijg je aan de kust wel weer wat zeden voor een klein beetje verkoeling. Maar morgen is echt een behoorlijk warme dag.
0: De dagen daarna?
1: Ja, ook weer in het verhaal, een beetje de situatie met dan weer wel wat wind, dan weer zeewind. Dus vooral zullen de temperatuurverschillen 's middags tussen de kustzone en het binnenland behoorlijk hoog zijn. Maar 35 graden is wel weer mogelijk landinwaarts. Zowel op donderdag als op vrijdag. Donderdag staat er een matige en bij zee af en toe een vrij krachtige noordoostenwind. Het geeft natuurlijk wel van het water enige verkoeling. Ook wel in Zuid-Vlaanderen, bij de Westerschelde uiteraard. Dus je moet er denken aan namiddagtemperatuur, om het zo te zeggen, tussen de 25 en de 35 graden. Dat is toch wel iets wat je mee moet nemen in het achterhoofd. En vrijdag begint het ook behoorlijk warm. Later is er wat meer zeewind, maar ook landinwaarts is het toch heet, zo gezegd. Maar er is wel kans op een enkele regen- en onweersbui op vrijdag. En in het weekend lijkt dan die afkoeling, moet zo te zeggen, iets steviger door te gaan.
0: Oké, duidelijk. Sjoe Gernaert, dankjewel. Even kijken op de weg met een melding van de Westerschelde-tunnel. Vanwege een pechgeval net na de Oostbuis in de richting van Borselen is daar één rijstrook afgesloten. Er geldt een snelheidsmaatregel. Er staat een file met een lengte van 8 kilometer nu. Je vertraging is daar iets meer dan 5 minuten.

0: Shakira Burna Boy en Die Die. Zometeen maar eens kijken naar dat WK voetbal. Eerst naar het kabinet. Ze hopen deze week stikstofmaatregelen te nemen en daarmee op termijn die crisis echt aan te pakken. Maar de volgende crisis ligt al op de loer, waarschuwen verschillende belangengroepen. De waterkwaliteit die is zo slecht dat dit opnieuw de bouw kan stilleggen in Nederland. Deze verslaggever van de NOS legt uit wat er mis is.
1: Die foto's waren ook totaal niet anoniem.
0: Dit is het verkeerde geluid. Even kijken, de waterkwaliteit dus inderdaad. Wat is er nou mis met dat water? Je hoort het.
2: Door het uitrijden van mest dat in het water terechtkomt. PFAS wordt geloosd door de chemische industrie. Er zitten microplastics in het water. Andere chemicaliën als verfresten, medicijnresten. En dat alles bij elkaar zorgt ervoor dat we eigenlijk al jaren niet voldoen aan de kwaliteitseisen die Europa heeft gesteld aan onze wateren.
0: Het opschonen en onderzoeken van het water kan ook flink wat gaan kosten. Ja, een Argentijnse superster Lionel Messi die scoorde gisteravond opnieuw 2 keer tegen Oostenrijk. En daarmee is hij nu WK-topscorer aller tijden. Later op de avond gaf de Franse vedette Kylian Mbappé ook zijn visitekaartje af. Frankrijk die won namelijk met 3-0 van Irak. En Mbappé die maakte er 2, zoals deze.
3: Dankzij Olise en daar is hij. Daar is hij. 1-0 Mbappé, 14e minuut. En Irak doet wat het kan. Maar hiertegen is toch geen kruid gewassen. Kylian Mbappé.
0: De tweede helft die begon 2 uur later in Philadelphia. Het onweerde zo hard in de buurt van het stadion. Later vandaag, dat WK, Portugal en Oezbekistan treffen elkaar. Op het programma staat dan ook nog Engeland-Ghana. Als je erg veel moeite hebt met de warmte en met het slapen vannacht, Panama-Kroatië en Colombia tegen Congo. Dan ook nog allemaal op dat WK.

0: Anyway, het is bijna 12:30. In de Zeeuwse Kamer reizen we toch al een beetje denkbeeldig af naar Georgië. 40 leerlingen van het Lodewijk College in Terneuzen die gaan dat de komende week doen. Waarom ze dat precies gaan doen en wat ze ervan verwachten, hoor je zo meteen in de Zeeuwse Kamer. En Mirjam van Wouw is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25.
1: Voel je thuis.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden.

0: uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
2: Het is half 1, het Zeeuwse nieuws krijg je van Mirjam van Wouwen. Mirjam, goedemiddag.
3: Goedemiddag. De 45-jarige man uit Koewacht, die gisteren werd overreden door een tractor op het strand in Vlissingen, ligt zwaargewond in het ziekenhuis. De bestuurder van de tractor is verdachte in de zaak, maar is niet aangehouden. De politie onderzoekt onder meer camerabeelden om te achterhalen wat er precies is gebeurd. De tractor was met werkzaamheden bezig op het strand. De man lag vermoedelijk in een tentje vlakbij grote prullenbakken. Tijdens de rechtszaak tegen de directeuren van Bulk Terminal Zeeland komen veel criminele namen langs. Vandaag worden de verdenkingen tegen de drie verdachten besproken. Het bedrijf in Vlissingen-Oost zou een dekmantel zijn voor grootschalige drugsmokkel. Een deel van de verdenkingen komt uit berichten van versleutelde telefoons. In 2021 werden die ontsleuteld door de politie. Een van de drie directeuren, René G., wil daar niet op reageren tijdens de zitting en beroept zich op zijn zwijgrecht. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat is van kracht in de provincie. Dat betekent dat automobilisten met pech zo snel mogelijk geholpen worden en dus niet in de warmte langs de kant van de weg moeten wachten. Het asfalt is momenteel 35 graden in Zeeland. Dat kan oplopen tot boven de 50 graden op hete dagen. En ook muziekfestival Concert at Sea neemt extra maatregelen tegen de hitte. Overmorgen begint het driedaagse festival op de Brouwersdam. Bezoekers krijgen gratis drinkwater en zonnebrandcrème. Bij de twee grootste podia worden watersponsen uitgedeeld om jezelf te verkoelen. En verder komen er extra schaduwplekken op het strandgedeelte. Het weer, de bewolking lost op, daar komt de zon voor in de plaats. Het is nu 22 tot 24 graden, dat loopt nog op naar 28 tot 32 graden. En daarbij staat een zwakke tot matige wind uit oost tot noordoost. Aan de kust komt later vanmiddag een lichte zeewind te staan. Tot zover. Meer nieuws vind je in de app en op omroepzeeland.nl.
2: Dankjewel Mirjam. Eens kijken op de weg met nog steeds die melding rondom de Westerschelde-tunnel. Er zit pech geval net na de oostbuis in de richting van Borselen. Daarom is er in die oostbuis één rijstrook afgesloten. Daar geldt een snelheidsmaatregel. Houd daar ook rekening mee. 8 kilometer file staat er nu. Iets meer dan 10 minuten moet je optellen bij je reistijd.
1: Goedemiddag, Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoort.
4: Omroep Zeeland. 1, 2, 1, 2, 3.

0: Daar hoorde je Didn't I. Dit is Omroep Zeeland. Op je dinsdagmiddag tijd voor de Zeeuwse Kamer. Zo'n 40 leerlingen van het Lodewijk College in Terneuzen die volgden het afgelopen half jaar vrijwillig een speciaal programma, de zogenoemde Lodewijk Academy in Terneuzen. In aanloop naar een studiereis naar Georgië moesten ze opdrachten doen en waren er ontmoetingen met gastsprekers. En omdat volgende week die lang verwachte studiereis gaat beginnen, praten we daarover in de Zeeuwse Kamer met leerlingen Anne en Sky en met docent Dirk Roodsand. Welkom allemaal. Goed dat jullie er zijn.
1: Dankjewel.
0: Goedemiddag. Dirk, jij bent docent geschiedenis. Die Lodewijk Academy is in het leven geroepen speciaal voor leerlingen die de lat wat hoger wilden leggen, zo werd het omschreven. Kun jij kort uitleggen wat daarmee bedoeld wordt?
1: We willen dat de leerlingen eigenlijk iets hoger mikken en dat ze eigenlijk iets meer uit hun studie kunnen halen, ook op school. En daarom hebben we verschillende gastsprekers uitgenodigd. En de eerste was Sandra Roelofs. En dat geeft natuurlijk al een beetje weer de speciale bintenis natuurlijk met Georgië. En er zijn allerlei thema's voorbij gekomen. Hoor. Niet alleen Georgië, maar ook over democratie. Over de Duitsers, over de Vlaamse dialecten, over architectuur. Dus de leerlingen die moeten uitgedaagd worden, vonden we. En dat hebben we eigenlijk een beetje gevonden in die Lodewijk Academy.
0: Ja, waarom vind je dat zelf als docent dan zo belangrijk, dat die leerlingen zichzelf uitdagen?
1: Je moet vertrouwen op jezelf dat je meer kan dan je denkt dat je kan. En ik denk dat dat heel belangrijk is. En soms moet je ook gewoon in een gat springen. En eigenlijk hebben ze dat ook gedaan, want ze hebben vrijwillig zich aangemeld om mee te doen met de lezingen. En uiteindelijk met eigenlijk de kers op de taart, uiteindelijk de reis naar Georgië.
0: Ja.
1: En daar hebben ze ook een beetje op voorbereid. Van we gaan dat doen, maar eerst moet je eigenlijk het programma doorlopen. En dan krijg je ontzettend veel extra kennis mee. Het land zelf is natuurlijk al heel bijzonder. Het is niet een standaard vakantiebestemming. En ik denk dat wel belangrijk is. Maar nogmaals, de uitdaging, daar ging het eigenlijk in de eerste instantie om. En het zijn ook kinderen uit verschillende klassen. Hè? Dus we gaan niet met één groep. We gaan niet met vijf ateneum of zo naar daar. Het zijn leerlingen wel bovenbouw. Maar van verschillende klassen.
0: Ja, precies.
1: 4, 5, 6.
0: We hadden het net al over één spreken. Ook oud-militair Mart de Kruijf. Die kwam over vrede en veiligheid praten. Ja. Wat voor sprekers waren er nog meer?
1: Zoals gezegd, Sandra Roelofs natuurlijk. Want dat is een oud-leerling van onze school. Die heeft we heten nu Lodewijk College. Maar vroeger was dat het Zeldrust College, heeft ze gezeten. Ik zelf overigens ook. Maar zij is natuurlijk getrouwd geraakt met Saakashvili. En werd op die manier presidentvrouw. Wat ze 10 jaar geweest is. Dus kreeg internationaal ook wel aanzien natuurlijk. En onze rector heeft toen het contact weer hernieuwd. Eigenlijk om het zo maar te zeggen. En daar is eigenlijk dat hele project eigenlijk uit voortgekomen. Wat schitterend is natuurlijk. Daarnaast hadden we Jan Leijers, een bekende Vlaamse tv-maker, die interessante documentaires heeft gemaakt, ook over het buurland Armenië. Maar hij vertelde bij ons bijvoorbeeld over de Duitsers en hoe de Duitsers nu in Europa stonden. Zeer interessant. Later hebben we nog over de Zeeuws-Vlaamse dialecten Veronique de Trier gehad, die ontzettend goed vertelde over... we zeggen vaak bijvoorbeeld ook in Zeeland, om er even iets concreets te noemen, dat het Zeeuws bestaat. Maar dat is natuurlijk niet zo. Zeeuws bestaat niet. Er is niet echt één Zeeuwse taal. Waarom niet? Je zit natuurlijk met Zeeuws-Vlaanderen bijvoorbeeld. We spreken met bijvoorbeeld een OA-klank.
0: Ja.
1: Dat legt zij ook heel mooi uit. Maar ga je bijvoorbeeld naar de Beverlanden, daar praten ze toch weer een beetje raar. Hè? Dus, daar heb je de AE-klank.
0: Nee, het is weer anders, ja.
1: Dus je hebt allemaal eigenlijk losse dialecten die eigenlijk voortgekomen zijn uit de structuur natuurlijk van Zeeland. Allemaal eilanden. En dus hebben ze losse talen ook eigenlijk, die later wel een beetje aan elkaar verbonden zijn, maar toch zijn natuurlijk, en dat heeft zij heel goed uitgelegd. Nog weer later kregen we een brutalistische architectuur van Martijn Haan. En die heeft eigenlijk een beetje ons stadhuis in Terneuzen genomen als voorbeeld. En daar zijn we ook naartoe geweest. Dus dat was wel leuk voor de leerlingen ook, om daar eens een kijkje in te nemen. En hij heeft het heel goed uitgelegd, want veel mensen hebben ook wel een soort afkeer ervan. Dit is een beetje...
0: Ja, je vindt het of heel mooi of je vindt het helemaal niks. Er zit niks tussen.
1: Ja, absoluut. Klopt. Dus dat was schitterend. En we hebben ook nog een Een ruimtevaartingenieur gehad, Stijn Ilsen, ook uit Vlaanderen, over de toekomst van de ruimtevaart. Dat is eigenlijk een super interessant onderwerp en hij kon er heel veel over vertellen.
0: Maar sowieso interessante namen die je allemaal omschrijft, toch? Die hebben gesproken.
1: Ja.
0: Heel divers.
1: Ja, heel verschillend en heel divers. En Marten Kruijf was natuurlijk wel een bekendheid in Nederland natuurlijk.
0: Ja.
1: Bijna wekelijks op televisie komt en goed dingen kan uitleggen. Hij heeft natuurlijk zelf ook in Afghanistan gezeten, waar hij ook over heeft verteld. Maar ook wel persoonlijke dingen. Dus zij hebben allemaal meet and greets gehad met deze personen. En konden ze zelf hun eigen vragen stellen. Dat was ook onze opdracht. Van, nou, kom nou zelf met wat leuke vragen. Wat wil je nou te weten komen over deze persoon?
0: Maar het is best een aardige groep die straks richting Georgië gaat. En die dit programma hebben gevolgd. Sky en Anne onder andere daarin. In die groep. Sky, jij doet de HVO5. Waarom dacht jij bij zo'n programma en die extra uitdaging, dit ga ik doen?
2: Nou, ik vond vooral omdat binnen mijn profiel, ik doe NG, dus dan heb je scheikunde, natuurkunde en biologie. Dan vind ik het wel mooi dat je toch andere onderwerpen hier ziet. Bijvoorbeeld bij Duitsland. Geschiedenis heb ik al 3 jaar niet gehad. Dus dan vind ik het leuk om daar toch weer wat over te weten. En voor de rest is alleen ruimtevaart is een beetje, komt overeen met natuurkunde. Alleen voor de rest zijn het eigenlijk allemaal andere onderwerpen die ik niet op school leer.
0: Nee. En daarom dacht jij, dit is een interessante de extra uitdaging en die ga ik dan graag aan.
2: Ja, inderdaad.
0: Dan kun je ook nog op reis straks.
2: Ja.
0: Een mooi bijkomstig feitje inderdaad. Anne, jij VWO de 6, waarom dacht jij, dit ga ik doen?
3: Ik vind het wel heel leuk om jezelf eigenlijk je kennis te kunnen verbreden of te verdiepen. En ook iedereen heeft een beetje zijn eigen verhaal wat hij kan vertellen. Dus ik denk eigenlijk dat je van iedereen nog heel veel kan leren. En dan vind ik het best interessant om daar naar te luisteren. En een mooie extra uitdaging.
0: Ja. Even voor duidelijkheid, zitten jullie allebei in jullie examenjaar? Was dat afgelopen jaar of is dat volgend schooljaar?
3: Wij zijn nu allebei net geslaagd.
0: Kijk, dus, gefeliciteerd. Dat is mooi om mee te nemen nog eventjes. Hey, maar jullie moesten hier voorbereiden, als ik het goed zeg, op die lezingen van de gastsprekers en die meet and greet die de docent net uitlegt. Hoe deed je dat eigenlijk, die voorbereiding?
2: Ja, we moesten eigenlijk best wel vaak op school. Dan kregen we opdrachten van een aantal vragen die we konden beantwoorden over de onderwerpen. En bijvoorbeeld voor het brutalisme zijn we naar het stadhuis geweest en hebben we daar een mooie rondleiding gekregen. En dan zie je toch wel weer van die dingen die je eigenlijk mist als je gewoon naar het gebouw zelf kijkt.
0: Ja, en waar je nu ineens achter komt, dit wordt ermee bedoeld misschien.
2: Ja.
0: In welk kamp zit jij dan? Vind je het heel mooi, dat stadhuis, of zeg je nou?
2: Nou, voor die lezing vond ik het echt helemaal niks. Ik keek er niet graag naar, ik vond het echt vreselijk. Maar na die lezing vind ik het toch wel mooi wat voor details er eigenlijk allemaal in zitten. Want dan kom je toch al veel meer te weten als alleen die blokken die je van buiten ziet, zeg maar.
0: Ja. En jij, Anne?
3: Ja, ik had eigenlijk een beetje hetzelfde. Ik vond het ook echt, zo'n groot grijs blok, zeg maar. Ja, dat vond ik niet per se heel mooi. Maar als je, inderdaad, als je daar dan zelf rondloopt en je krijgt er meer uitleg bij, dan ga je toch wel meer waarderen en leer je daar ook nog iets nieuws over je eigen stad.
0: Ja, en naast dat je dan met die gastsprekers die meet and greets hebt, is dan die reis aanstaande. Dan mocht je ook inhoudelijk mee bepalen en de voorbereiden. Wat moest je daarvoor doen eigenlijk?
3: We hebben vooral een beetje zelf ook het land proberen te ontdekken en een beetje gekeken. En dan met de docenten, die hebben dan vooral bedacht, wat is nou leuk om te doen? Willen jullie meer cultuur of meer avontuur. Dus dat is samen eigenlijk tot één reis gekomen.
0: Ja. En wat verwacht jij nu van dat land?
2: Ja, het is, ik denk dat ik de natuur vooral heel mooi ga vinden. En we gaan ook een aantal museums bezoeken, zoals dat Stalin Museum. En dat vind ik ook wel interessant, omdat ik dan toch weer een beetje geschiedenis meekrijg, wat ik op school niet meekrijg.
0: Nee, interessant zeg.
2: Ja. Ja.
0: Hey, wat is hetgeen wat jullie het meest hebben geleerd tot nu toe in dit project, tijdens die Lodewijk Academy?
3: Ik denk dat er toch nog best veel in je eigen regio is wat je eigenlijk nog niet weet. Dus we hebben natuurlijk bijvoorbeeld over het Zeeuwse dialect. Daar heb ik echt nog heel veel nieuwe dingen over kunnen leren. En dan ook over het stadhuis. Dat er eigenlijk zo dichtbij nog zoveel dingen zijn die je eigenlijk nog helemaal niet weet.
0: Wat denk jij, Sky? Wat is hetgeen wat het meest is bijgebleven?
2: Zo, ja, ik denk toch wel die architectuur. Ik denk dat wel het meest bijgebleven, omdat dat wel iets is dat er gewoon zoveel meer achter zit als dat je eigenlijk denkt.
0: Ja, kan ik me voorstellen. We praten daarover in deze Zeeuwse Kamer, over die reis straks naar Georgië die eraan zit te komen voor leerlingen van het Lodewijk College in Terneuzen, die het afgelopen half jaar een speciaal lesprogramma daarover volgde. Anne en Sky hoorde je al dus over die ervaringen. En Dirk Roodsand is docent aan dat Lodewijk College. Ook al gespannen ergens voor de reis? Vooral zin in?
1: vooral zin in, maar ook wel een beetje gespannen natuurlijk. Je gaat toch met een redelijk grote groep leerlingen op reis. En we zijn er natuurlijk nog niet geweest. Dus dat is natuurlijk ook al iets. Want kijk, meestal heb je een reis, gaan we naar Parijs of gaan naar Rome. En dat heb je al een keer of 10 gedaan. Dus je weet een beetje wat je krijgt natuurlijk.
4: Ja.
1: Nu is het natuurlijk naar een relatief onbekend land. Onze rector is er wel geweest, maar ja, wij docenten nog niet. Dus voor ons is het een beetje een ontdekkingsreis. Maar goed, je probeert je natuurlijk wel goed voor te bereiden. Dus je gaat eens wat meer lezen over het land. Kijk, het heeft natuurlijk een eigen cultuur. Op die manier dat ze een eigen taal hebben. Maar dat niet alleen. Ze hebben niet alleen eigen taal, eigen spraak. Hè. Ze noemen hun land ook Sakartvelo in plaats van Georgië. Dus dat is ook al iets moois natuurlijk. Maar ook dat ze een eigen schrift hebben. En daarnaast hebben ze ook een eigen godsdienst. Ze hebben een eigen orthodoxe kerk. En dat is eigenlijk de oorsprong van het land eigenlijk een beetje geweest. Dat ze een van de eerste christelijke naties waren op deze aardbol. Hè. Armenië was het eerst in 301 na Christus. En daarna kwam eigenlijk Georgië heel snel. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje de oorsprong. Maar zo hebben we dat in sprongetjes eigenlijk een beetje doorgenomen. Ook de geschiedenis nagekeken. En ja, een van de beroemdste personen natuurlijk die voortgekomen is uit Georgië. En het is niet de fraaiste natuurlijk. Is natuurlijk Stalin. Dus Jozef Visionarevich Djugasvili, nogal een roemruchte naam.
4: Zeker.
1: Maar goed, we gaan dus naar zijn geboorteplaats en naar het museum daar kijken. Dus daar ben ik ook heel nieuwsgierig naar hoe ze daar over hem praten. Ik heb daar wel iets al over gelezen. Maar, ja.
4: Maar het zelf ervaren dan, en samen met de leerling, is weer heel iets anders
1: ja,
4: natuurlijk.
1: Ja, en dan de discussie aangaan ja. Natuurlijk van wat is het beeld natuurlijk van de geschiedenis. Want ja, ik ben geschiedenisdocent, dus ik vind natuurlijk geschiedenis een heel belangrijk vak. En niet omdat ik dat zeg, maar... Als Poetin bijvoorbeeld zegt, ja, de oorlogen worden niet gewonnen door de soldaten, maar door de docenten. Dat moet toch aan denken zetten. Hè? Het is ook vaak omstreden, hè? Geschiedenis, omdat men soms van staatswegen dat wil invullen. Daarnaast zijn er natuurlijk de afgelopen jaren natuurlijk ook ontwikkelingen geweest. Dat Rusland natuurlijk heel veel invloed heeft proberen te winnen in Georgië. En we hebben natuurlijk de revolutie gehad. Op dit moment is natuurlijk... wel wat rustiger, want daar waren natuurlijk ook wel vragen over, soms ook van ouders, van is het wel allemaal veilig? Daar hebben we naar gekeken natuurlijk. Als je kijkt naar de politieke situatie, is dat de laatste 2 jaar natuurlijk wel iets verbeterd. Waarom? We weten natuurlijk allemaal, de oorlog in de Oekraïne is uitgebroken. Uh-huh. Poetin heeft natuurlijk zijn troepen heel hard nodig in Oekraïne. En dus zijn er ook troepen weggetrokken die dicht bij Georgië lagen. En trouwens ook in Armenië. Want daar werden de soldaten ook weggehaald uit het gebied Nagorno-Karabakh of Artsakh. En dat heeft ertoe geleid dat die enclave toen is veroverd door Azerbeidzjan. Met de dramatische gevolg dat al die mensen naar Armenië terug moesten. Dus ja, dit zijn allemaal wel ontwikkelingen. Dus daarom ben ik geneigd te zeggen, nou, er is al niet zo heel groot gevaar aan zitten. Omdat die troepen juist in de Oekraïne zitten. Daarmee hoop ik dat het rustig blijft. We hebben daarnaast ook contact opgenomen met de Nederlandse ambassade. En een videocall gehad met ambassadrice Melina Arakelian. Ook een Armeense. Die kon ons wel geruststellen. Want die zei ook, ja, bij ons gaan wekelijks mensen op reis. Ook van de ambassade, maar ook toeristen komen hier. En we hebben eigenlijk...
4: Nou, gelukkig maar, toch?
1: Gehad. Ja, ja. Georgië zelf. Was wel eventjes dat ze even zenuwachtig werden. Zij is toen ook met het begin van die oorlog natuurlijk. Die we recent natuurlijk gehad hebben in het Midden-Oosten met Iran. Maar dat had geen betrekking op Georgië.
4: Nou hoorden we net al van Anne en van Sky wat zij het meest tot nu toe is bijgebleven van die Lodewijk Academy. En dan moet die reis nog volgen natuurlijk. Merken jullie als docenten eigenlijk al bij de groep leerlingen die deelnamen aan dat programma een soort van verandering?
1: Ja, ze zijn denk ik wat opener gaan staan ten opzichte van de kennis die ze eigenlijk nog niet hebben. Dus er is kijk, dat heb je nodig natuurlijk. Je moet eerst openstaan. Ik zei altijd, er moet verwondering zijn, ook in de klas. Dat je verwondert over, oh ja, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Hoe heet dan Georgië in het Georgisch? Hoe komen we bijvoorbeeld... De Marten Kruijf wat dingen ging uitleggen over de politiek. Maar dat je daar open voor staat van oké, zo had ik het eigenlijk nog niet bekeken. En daarmee worden je gedachten natuurlijk beïnvloed. En wordt je interesse ook wat breder. Ja. Ik denk dat ook belangrijk is, zeker als je gaat studeren bijvoorbeeld, wat jullie gaan doen. Dat je een open blik hebt. En je openstelt voor nieuwe informatie. En ik denk ook, ja, het zal in vele opzichten voor ons een ontdekkingsreis zijn. Kijk, het is ook een soort land wat, vind ik zelf, een beetje te vergelijken is met Armenië, waar ik dan wel geweest ben. Een grote hoofdstad waar heel veel mensen wonen, die vrij modern aandoet voor ons. Zeker in het centrum. Ook qua prijzen, zullen we zeggen, Europees zijn. Mm-hmm. En veel cultuur hebben, nationale musea enzovoort. Maar daarbuiten is het echt, ja, kun je soms schrikken van hoe ver het nog terug ligt in de tijd. Ja. Soms dat je dingen, oh, is dat op die manier? Wegen die soms een beetje verzakt zijn enzovoort. Dus dat wordt voor ons ook wel een beetje avontuurlijk, denk ik.
4: Tuurlijk. Nou viel haar naam eerder al, die van Sandra Roelofs. Geboren in Terneuzen, voormalige first lady van Georgië. Zij gaat mee op de reis?
1: Nee, want zij is gekomen. Ze heeft natuurlijk familie in Terneuzen nog.
4: Ja.
1: Vader woont nog in Terneuzen.
4: Ja.
1: Zij kwam toen voor de lezing, okay. Ook speciaal. Ze heeft lezing toegegeven. Ze woont gewoon in Tbilisi. En we gaan er ontmoeten als wij nu zondag vliegen.
4: Okay,
1: natuurlijk eerst op Tbilisi en ontmoeten we ze daar ook. En daarnaast.
4: En dan nemen ze jullie mee dus naar die bijzondere plekken daar?
1: Een deel wel, ja. Ja. Dus we gaan ook naar de ambassade en dus daar is de contact. Ze had niet altijd de tijd om heel de reis mee te doen, want wij vertrekken vanuit Tbilisi, doen een soort rondreis en keren weer terug ook in Tbilisi. Dat is eigenlijk een beetje het grove plaatje wat we dan gaan doen.
4: Ja.
1: En ja, er zijn ook schitterende plaatsen in de natuur. De Drie-eenheidskerk bijvoorbeeld, die ligt hoog in de bergen. Dus ja, sommigen vroegen ook, wat moeten we nou meenemen? Nou, allerlei kleding, dus het moet all season zijn. Want we zitten hoog in de bergen en we gaan soms ook bezoeken ook een grottenstad. Dus ja, dan zit je weer diep onder de grond. Dus ja, het kan een beetje allebei zijn.
4: Zijn de koffers al gepakt?
3: Nee, dat is nog heel enthousiast.
4: Dat moet nog gebeuren. Maar goed, het zit er aan te komen, die reis. Wat willen jullie per se zien, begin Piaskai?
2: Ik hoop echt ook dat we heel veel van de natuur gaan zien. Dat vind ik heel mooi.
4: Ja, die natuur. Jij, Anne?
3: Ja, ik denk ook wel gewoon niet alleen Tbilisi zelf, maar ook gewoon wat daar nou eigenlijk allemaal omheen is. Want ja, Tbilisi is dan nog wel het enige wat nog een beetje bekend is onder de mensen. Nou, gewoon een groot avontuur.
4: Ja, en zo'n Lodewijk Academy, als jullie zouden zeggen, oh, we mogen het nog een keertje doen, is voor herhaling vatbaar?
2: Ik vind van wel.
3: Ja, voor mij ook.
4: Waarom?
3: Ja, ik denk dat je leert gewoon nog steeds veel meer nieuwe dingen bij. En nou ja, algemene kennis is altijd goed, hè?
4: Ja, want meester Dirk, die zei het net al natuurlijk, dat studeren, hè, dat komt aan. Wat gaan jullie straks doen eigenlijk?
2: Ik ga fysiotherapie studeren.
4: Oké, en jij?
3: En ik ga geneeskunde studeren.
4: Interessant, zeg. Ja. Dan moet je loslaten als docent. Is dat ook weer lastig? Of
1: nou, ik heb me in het verleden wel eens een beetje vergeleken met de buschauffeur. Je haalt ze op in de brugklas en je neemt ze enkele haltes mee. Maar je ziet ook wel natuurlijk dat ze natuurlijk van hele jonge kinderen eigenlijk veranderen in bijna volwassenen alweer. Die je uitzwaait uiteindelijk als ze 18 zijn. Dus dat vind ik zelf fantastisch om te zien. Iedere keer weer. Ik heb het liefst klas 1 tot en met 6. Ja, ik ben straks 64. Maar dat vind ik nog steeds schitterend.
4: Ja. En straks dan nog één keer als buschauffeur één grote reis.
1: Ja. Ja, en met een bijzondere haltes denk ik zeker daar.
4: Dat absoluut.
1: Ik ben ook zeer benieuwd naar alle dingen die we gaan bezoeken. Ook onder andere een ondergrondse bakkerij. Nou, dat lijkt me geweldig.
4: Ja,
1: maar daarnaast ook gewoon de natuur inderdaad. Die groot zijn, overweldigend. Die zit midden in de Caucasus op een gegeven moment ook. Dus ja, dat, ik denk dat het een unieke gelegenheid is. En het is natuurlijk ook nogmaals niet zo'n land dat je snel zegt, we gaan er op vakantie of zo. Mensen komen er niet zo snel terecht. Of je moet een speciale binding hebben. Nou, wij hadden dat toevallig natuurlijk via Sandra Roelofs dan eigenlijk. En dat is ook eigenlijk een beetje de reden dat project eigenlijk op gang is gekomen.
4: Ja. En nu zitten hier twee leerlingen die zeggen, voor herhaling vatbaar.
1: Ja.
4: Dat maakt toch ook blij, neem ik aan?
1: Ja, ik hoop dat we dat kunnen doen. Maar ja, ik ben niet de baas op school natuurlijk. Maar als het aan mij zou leggen, zou ik zeggen, ja. Dat als je een project hebt, en ik heb dat ook al eens keer gehad met Polen, een heel bijzonder project. Dan moet je zeker in ere houden. Want toevallig is de docent met wie ik 15 jaar geleden een uitwisseling heb gedaan. Uit Lublin. Die kwam voor. Begin dit jaar, februari, is die nog op bezoek gekomen.
4: Kijk,
1: 1500 kilometer in de auto. Dus dat maakt toch wel bijzonder. Dus die bintenis blijft dan wel.
4: Ja,
1: dus
4: maar gaat dit volgend jaar gewoon door, die Lodewijk Academy?
1: Ja, dat kan ik nog niet zeggen.
4: Oh.
1: Dus ik heb het wel voorgesteld, maar ja, ik ben niet nogmaals niet de basisschool.
4: Maar dan gaat er nog een zomervakantie overheen en dan wordt er eens gekeken, goh, kunnen we dit nog eens doen?
1: Ja.
4: Maar eerst die reis.
1: Eerste reis, dus dat gaan we volledig van genieten. En ik weet ook zeker dat het wel goed komt.
4: En heb jij iets in de koffer liggen of nog niet?
1: Nou, ik heb wat boeken. Kijk, ik heb er eentje meegenomen. Een van de beroemdste schrijvers uit Georgië is Nino Haratsifili. Ja, achternamen zijn allemaal Ili in Georgië. Of Atze, Arvelatze, Shevanatze. Maar zij schrijft schitterende boeken over het land en over de sfeer die er hangt enzovoort. Dus ja, dat is bijna verplichte literatuur, zou ik zeggen.
4: Nou, precies. En deze heeft iedereen in de koffer straks?
3: Bij mij zit hij er nog niet in.
4: Oh. Zal ik niet hard zeggen dan, als de docent ernaast zit. Maar goed, jullie gaan bijna vertrekken. De 27e volgens mij, toch? 28e, oké, dan gaat het beginnen. Heel veel plezier, want dat was dan die afsluiting van de Lodewijk Academy. Maar een hele bijzondere afsluiting lijkt me. Sky, Anne, veel plezier erbij gewenst. En veel succes dan al met die vervolgstudie zometeen.
3: Ja, dankjewel.
4: En docent natuurlijk, Dirk Roodsand, ook geniet van deze reis. Maar dat moet als geschiedenisdocent moet dat goed komen, lijkt me.
1: Ja hoor, geen probleem. Nee. Graag gedaan.
4: Dank voor de komst hier naar de Zeeuwse Kamer. Zometeen dan hoor je Elias na 1 uur met de muziekmiddag. En ik spreek je dan om 4 uur weer. Bespreek het nieuws van vandaag. En ook zegt u het maar zometeen hier bij Omroep Zeeland. Hele fijne dinsdagmiddag.
5: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
6: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
7: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
8: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
9: 24 juni, demodag van Raamfietsen.
10: Comfort en More, Fagotweg 2F, Middelburg.
11: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
12: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
11: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
12: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
13: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
14: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
13: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
14: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
16: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
17: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
18: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
19: Rook?
18: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
19: Nee, rook. Uit de meterkast.
17: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
18: Zo, koffie?
17: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
20: Omroep Zeeland.
21: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
20: Omroep Zeeland.
22: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Zorginstelling YouZorg Noord in Assen moet de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking deels overdragen vanwege incidenten. De inspectie grijpt in omdat de organisatie geen goede en veilige zorg biedt. Een van de medewerkers zit vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. En dit jaar waren er meerdere incidenten waarbij cliënten gewond raakten. Door het hele land worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Wandel- en sportevenementen worden afgelast en sommige winkels passen hun openingstijden aan. In Gelderland varen de pontjes voor fietsers en voetgangers niet. Een scholenkoepel in Assen sluit vrijdag zijn 13 scholen en kinderopvanglocaties, omdat dan de hoogste temperaturen worden verwacht. Er is een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de voormalige Griekse eurocommissaris Avramopoulos. Die zou betrokken zijn geweest bij Qatargate, een corruptiezaak waarin Qatar en Marokko Europese politici zouden hebben omgekocht, wat de landen zelf ontkennen. Ook de Griekse oud-commissaris zegt onschuldig te zijn. De Tsjechische president Pavel stapt naar de rechter omdat hij over 2 weken mee wil naar de NAVO-top in Turkije. Volgens hem hoort dat bij zijn bevoegdheden. Maar de rechtspopulistische premier Babiš wil de president thuis laten omdat ze het niet eens zijn over het defensiebeleid. Het Tsjechische Constitutionele Hof moet nu beoordelen wie er gelijk heeft. Een camper die vorige week in een natuurgebied in Drenthe door een vlonderpad zakte, staat daar nog steeds. De wagen was per ongeluk het houten wandel- en fietspad opgereden. Een hele reeks planken brak door. Er wordt nog gekeken hoe de camper kan worden weggehaald. Hij staat op een moeilijk bereikbare plek en Staatsbosbeheer wil het vlonderpad niet nog verder beschadigen. Het weer, op steeds meer plaatsen zon. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden tot 32 in het zuidoosten. Morgen nog hogere temperaturen tot lokaal 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het is 1 uur geweest om op Zeeland. Verkeersinformatie van de ANWB. Melding van de Westerschelde-tunnel. Daar is nog steeds die tunneldosering aan de hand. Pechgeval net na de Oostbuis in de richting van Borselen. 1 rijstrook is daarom afgesloten. Er geldt een snelheidsbeperking. En vanwege die drukte is er bij de ingang van de Oostbuis tunneldosering op dit moment. Dat zorgt dan weer voor file. 9 kilometer staat daar. Ruim 10 minuten moet je daar optellen bij je reistijd.
0: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
23: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
24: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
25: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
24: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
26: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
27: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
28: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
29: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
30: Omroep Zeeland.
31: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

komt uit Engeland. Michael Rosenberg, zijn artiestennaam is Passenger. En dit was The Wrong Direction uit het najaar van 2012. We zijn begonnen met alweer een nieuwe muziekmiddag, dinsdagmiddag. Straks Aretha Franklin, Ilse de Lange, Bob Marley. Maar is Suzanne Freek, dit is Halverwege.

Aretha Franklin. Dit is de versie uit de film The Blues Brothers. Maar het liedje is al veel en veel ouder, uit 1968. En op die versie zong ook haar zus toen de tijd mee, Irma Franklin. De muziekmiddag van Omroep Zeeland met Shaboozey en Miles Smith. 2 voor de prijs van 1, Blink Twice.

Heerlijke reggae vanmiddag. Iron Lion Zion, Bob Marley en The Wailers. Ja, ik laat altijd een klein fragmentje horen van een liedje dat ik verderop in deze uitzending ga draaien. Dat is in ieder geval in het tweede half uur van deze show. Ja, en vandaag is het dit fragment. Komt-ie. Welke plaat zou dit kunnen zijn? Nou, misschien weet je het gelijk of moet je er wat langer over nadenken. Ik ga hem straks nog wel even een keertje laten horen. En blijf vooral luisteren voor het antwoord.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
2: 24 juni, demodag van raamfietsen.
1: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
3: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
5: Goedemiddag, het nieuws van 2:30. Ik ben Mirjam van Wouwen. De 40-jarige man uit Middelburg, die afgelopen vrijdag werd aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de dood van een 35-jarige man in de wijk Douwendalen, wordt verdacht van doodslag. Hij blijft 2 weken langer vastzitten. Dag, het nieuws van 2:30. Ik ben Mirjam van Wouwen. De 40-jarige man uit Middelburg, die afgelopen vrijdag werd aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de dood van een 35-jarige man in de wijk Douwendalen.

0: Het protocol van Rijkswaterstaat is van kracht in de provincie. Dat betekent dat automobilisten met pech op de snelweg zo snel mogelijk geholpen worden en dus niet lang in de warmte langs de kant van de weg moeten wachten. Volgens de ANWB zijn er door de hitte ook meer pechgevallen, ongeveer 10% meer, en worden daardoor ook meer wegenwachten ingezet. De 45-jarige man uit Koewacht, die gisteren werd overreden door een tractor op het strand in Vlissingen, ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De bestuurder van de tractor is verdachte in de zaak, maar is niet aangehouden. De politie onderzoekt onder meer camerabeelden om te achterhalen wat er precies is gebeurd. De tractor was met werkzaamheden bezig op het strand. De man lag in een tentje vlakbij grote prullenbakken. Het weer in de provincie, de bewolking lost op. Daar komt de zon voor in de plaats. Op dit moment is het 24 tot 26 graden. Dat loopt nog op naar 28 tot 32 graden. En daarbij staat een zwakke tot matige wind uit oost tot noordoost. Aan de kust komt later vanmiddag een lichte zeewind te staan. Tot zover. Meer nieuws vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den

0: George Michael met zijn eerste succes. Faith was dit van het gelijknamige album. Dat begint altijd zo mooi met dat orgeltje. Hè? Welk liedje is dit? Nou, één hint kan ik je geven. Het komt uit hetzelfde decennium als de plaat die ik net draaide van George Michael.
1: Muziek uit Zeeland.
0: Dit komt uit de film Alles is Liefde. De akoestische versie heb ik een keertje voor gekozen. Bluff.

Cameron Whitcomb was dit met Medusa. Mijn vraag aan jou de afgelopen minuten was: herken jij deze hit? En dat gaat om Ain't Nobody van Rufus en Chaka Khan. De band Rufus met liedzangeres Chaka Khan. Geschreven door de toetsenist Ain't Nobody. Ja, hij dreigt het te geven aan Michael Jackson, omdat de platenmaatschappij het niet zelf wilde uitbrengen. Maar die ging uiteindelijk toch overstag. En het werd een grote hit in 1983.

0: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
1: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
0: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
2: 24 juni, demodag van raamfietsen.
1: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
3: Megabed heet niet voor niets...

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
5: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
6: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
7: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
8: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
10: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat is uitgebreid naar 6 provincies. Het protocol houdt in dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een parkeerplaats of tankstation worden gebracht. Op het asfalt kan de temperatuur fors oplopen. Rond 12 uur was het hier en daar al 35 graden op de snelweg. Het protocol gold al in Limburg en Noord-Brabant. Sinds vanochtend zijn daar Gelderland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland bijgekomen. In delen van Frankrijk was het vanochtend al 40 graden. Vooral in het westen van het land, ten zuiden van Nantes, liep de temperatuur snel op. En vannacht beleefde Frankrijk al de warmste nacht sinds de metingen in 1947 begonnen. Het gemiddelde kwam uit op 21,6 graden. In Spanje was het vannacht nog warmer. Vanochtend vroeg was het in Madrid nog altijd zo'n 25 graden. Er is een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de voormalige Griekse eurocommissaris Avramopoulos. Die zou betrokken zijn geweest bij Qatargate, een corruptiezaak waarin Qatar en Marokko Europese politici zouden hebben omgekocht, wat de landen zelf ontkennen. Ook de Griekse oud-commissaris zegt onschuldig te zijn. De Tsjechische president Pavel stapt naar de rechter omdat hij over 2 weken mee wil naar de NAVO-top in Turkije. Volgens hem hoort dat bij zijn bevoegdheden. Maar de rechtspopulistische premier Babiš wil de president thuis laten omdat ze het niet eens zijn over het defensiebeleid. Het Tsjechische Constitutionele Hof moet nu beoordelen wie er gelijk heeft. Het weer, met veel zon loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Minimumtemperatuur vannacht 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen is het zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
11: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
12: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
13: Hey, ondernemer. Je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
12: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
14: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
15: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
16: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
17: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
16: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
17: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
18: Omroep Zeeland.
19: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Alvaro Soler en La Cintura. Gisteren draaide ik Duffy, daar vertelde ik nog een heel verhaal over. Vandaag is Duffy 42 jaar geworden. Jason Mraz, een singer-songwriter met altijd vrolijke, opgewekte muziek. Die hoor je ook met enige regelmaat bij Omroep Zeeland in de muziekmiddag. Hij is vandaag 49 geworden. En tot slot is het vandaag de geboortedag van June Carter Cash, de echtgenote van Johnny Cash. Zij overleed en een paar maanden later overleed ook Johnny Cash zelf.

Ring Ring van ABBA. Eens even kijken wat er al gebeurde in de muziekwereld op deze datum in het verleden. 23 juni. Elton John had zijn allereerste solo nummer 1 hit in Engeland. En dat was pas in 1990. De jaren daarvoor had hij tal van hits gehad, maar die waren niet op nummer 1 beland. Hij had nog wel een keer nummer 1 hit met Kiki Dee, Don't Go Breaking My Heart. Maar ja, dat was een duet en dat telt natuurlijk niet, hè. 36 jaar geleden dat The Sacrifice is uitgebracht. En de soundtrack van de film West Side Story bereikte de nummer 1 positie in 1962. Het zou 13 weken bovenaan de hitlijst blijven staan. En die film was natuurlijk toen de tijd ook een groot succes. En Paul McCartney en Wings speelden hun laatste concert van de Wings Over America Tour in 1976. 31 shows hadden ze gegeven en daar kwamen 600.000 mensen op af.

weet nog wel dat ik een keer naar een concert ging van Marco Borsato. Dat was in de Kuip. En dat was één groot verkeersinfarct daaromheen. En toen hadden we uiteindelijk onze auto geparkeerd ergens op een grasveldje bij een aantal flats. En toen stond ik buiten en toen hoorde ik Marco Borsato roepen: fijn dat jullie er bijna allemaal zijn. En toen duurde het vervolgens ook nog 3 kwartier om binnen te komen. Dus dat was eigenlijk best wel een rampzalige avond. Je hoeft niet naar huis vannacht. Op dat moment dacht ik, ik ga eigenlijk misschien wel naar huis. Ik vertelde net dat Jason Mraz vandaag jarig is. 49 jaar geworden. Ja, die mag dan toch ook niet ontbreken, hè? Hier is die, I'm Yours.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, het nieuws van 2:30. Ik ben Mirjam van Wouwen. De 40-jarige man uit Middelburg, die afgelopen vrijdag werd aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de dood van een 35-jarige man in de wijk Douwendalen, wordt verdacht van doodslag. Hij blijft 2 weken langer vastzitten. Volgens het Openbaar Ministerie is het onderzoek in volle gang en is de toedracht nog onduidelijk. Zo houdt het OM ook nog rekening met een verkeersongeval. 2 motorrijders zijn vanochtend gewond geraakt bij een ongeluk op de N57 bij de Veerse Gatdam. Rond 10:30 kwamen de 2 met elkaar in botsing, volgens HV Zeeland. Beiden zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De 45-jarige man uit Koewacht, die gisteren werd overreden door een tractor op het strand in Vlissingen, ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De bestuurder van de tractor is verdachte in de zaak, maar is niet aangehouden. De politie heeft een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De 45-jarige man uit Koewacht, die gisteren werd overreden door een tractor op het strand in Vlissingen, ligt zwaar gewond in het ziekenhuis.

0: De Eredivisieclub. Zijn contract bij NEC Nijmegen liep af. Afgelopen seizoen speelde zijn broer Dies bij Groningen op huurbasis. Die is nu weer terug naar Ajax. Het weer dan nog, het is zonnig en 24 tot 27 graden. Aan de kust een lichte zeewind. Verder staat er een zwakke tot matige wind uit oost tot noordoost. Vannacht is het helder. Het koelt niet verder af dan 20 graden. Tot zover. Meer nieuws vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias de

Tainted Love van Soft Cell. Soft Cell was een Brits duo en een van beide heren is helaas nog niet zo lang geleden overleden. Dat was de toetsenist David Ball en zanger was natuurlijk Mark Almond, die ook als soloartiest een aantal hits had in de jaren 80. Denk aan bijvoorbeeld Tears Run Rings en Something Got a Hold on My Heart. Miss Montreal Nielsen

Nadine. Vorige maand en deze maand gaf zij optredens in Amsterdam. Misschien heb je haar wel live gezien. So Easy to Fall in Love. En iemand die ook nog niet zo heel lang geleden in Nederland was voor een show. Dat is deze man, Paul Simon.

Solen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
3: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
8: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
7: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
8: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
9: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
10: Omroep Zeeland.
11: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het RIVM waarschuwt voor smog de komende dagen, met name in het midden en zuiden van het land. Vooral mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen kunnen er last van hebben. De smog komt doordat luchtvervuiling zich op zonnige dagen met weinig wind ophoopt, waardoor ozon ontstaat. De waarschuwing geldt in ieder geval voor morgen en donderdag en mogelijk ook vrijdag. Tegen een Groninger die ervan wordt verdacht dat hij zijn moeder heeft doodgestoken, heeft het OM alleen TBS geëist. Het onderzoek blijkt dat de man leidt aan schizofrenie, ook is hij verslaafd aan drugs. In september vorig jaar stak hij zijn moeder meer dan 200 keer voor de ogen van zijn jongere broer. Eerder stak hij volgens het OM al een willekeurig slachtoffer neer. In Jordanië is een voetbalfan om het leven gekomen op een plein waar naar het WK werd gekeken. 8 anderen raakten gewond. In de hoofdstad Amman ontstond gedrang doordat er veel mensen op de been waren om de wedstrijd tegen Algerije te zien. Een zorginstelling in Assen moet van de inspectie een deel van de zorg overdragen. Het gaat om YouZorg Noord, een kleine instelling voor begeleid wonen. Die biedt volgens de inspectie geen goede en veilige zorg. Een van de eigenaren zit vast omdat hij een cliënte zou hebben verkracht. Van de 5 teamleden is er maar 1 gediplomeerd. Verder is er weinig dagbesteding en toezicht. Bij verschillende incidenten zouden cliënten gewond zijn geraakt. De instelling in Assen moet nu cliënten met een zware indicatie overdragen en voor de rest de zorg verbeteren. Het weer. Met veel zon loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. De minimumtemperatuur vannacht is 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen is het zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
12: Woont u in Beverland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
2: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
13: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
8: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
14: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
15: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
8: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
16: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
17: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
18: Omroep Zeeland.
9: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

David Bowie, we gingen terug naar november 1975 met een liedje dat hij eigenlijk had geschreven voor Elvis Presley, maar die stuurde het terug en hij heeft er nog wel een briefje bij gedaan en dat briefje heeft David Bowie

Sophie B. Hawkins. Dit was een redelijke zomerhit in 1994. Misschien weet je dat nog wel en heb je herinneringen aan die zomer. Het was haar tweede hit. Die andere was Damn, I Wish I Was Your Lover. De muziekmiddag van Omroep Zeeland. Straks The Way It Is van Bruce Hornsby en The Range. Tenminste, twee artiesten die zeker hebben opgetreden bij Concert at Sea. Komend weekend is het weer zover.

The Way It Is van Bruce Hornsby uit 86. Het liedje zou eigenlijk op een B-kantje belanden van een singeltje. Maar in Engeland was er een DJ die pikte dat op en die heeft het heel veel gedraaid. En dat belandde dus ook op het bureau van het management van Bruce Hornsby. Toen hebben ze toch maar voor gekozen om dit prominent uit te brengen. En het werd een wereldhit, The Way It Is, bij Omroep Zeeland in de muziekmiddag. Straks het laatste Zeeuwse nieuws, blijf daarvoor luisteren. En dat kun je ook vinden op onze website omroepzeeland.nl en natuurlijk ook in de Omroep Zeeland app.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, het nieuws van 3:30. Ik ben Mirjam van Wouwen. De 40-jarige man uit Middelburg die afgelopen vrijdag werd aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de dood van een 35-jarige man in de wijk Douwendalen, wordt verdacht van doodslag. Hij blijft 2 weken langer vastzitten. Volgens het Openbaar Ministerie is het onderzoek in volle gang en is de toedracht nog onduidelijk. Zo houdt het OM ook nog rekening met een verkeersongeval. Commissaris van de Koning Hugo de Jonge gaat in juli en september getuigen voor de coronacommissie in Den Haag. Als oud-minister van Volksgezondheid moet hij verantwoording afleggen over de besluiten die hij nam tijdens de coronacrisis. De Jonge kijkt met een dubbel gevoel naar de verhoren. Hij is blij dat hij zijn verhaal kan doen, maar hij is ook wel wat zenuwachtig.
2: Ja, nou kijk, tuurlijk, je ziet er ook een beetje tegenop natuurlijk. Dat is ook zo. Het vergt heel veel voorbereiding en inderdaad de setting zal niet makkelijk zijn. Omdat er natuurlijk gewoon hele indringende vragen gesteld zullen worden. Maar toch vind ik, het hoort. Het is goed dat het gebeurt.
1: 10 juli is de eerste dag dat Hugo de Jonge voor de commissie verschijnt. De Schroebrug in Middelburg gaat tussen 12 uur 's middags en 10 uur 's avonds niet open voor boten. De gemeente is bang dat de brug door de warmte niet meer goed sluit als die open is geweest. Het materiaal van de brug is gevoeliger voor uitzetting door warmte dan andere bruggen. Hoeveel dagen dit zo blijft is nu nog niet duidelijk. Het wordt per dag besloten. En dan voor boten. De gemeente is bang dat de brug door de warmte niet meer goed sluit als die open is geweest. Het materiaal van de brug is gevoeliger voor uitzetting door warmte dan andere bruggen. Hoeveel dagen dit zo

0: Aan de kust een lichte zeewind, verder een zwakke tot matige wind uit oost tot noordoost. Vannacht is het helder, het koelt niet verder af dan 20 graden. Morgen is het dan voornamelijk zonnig en het warmt snel op naar 31 tot 35 graden. Tot zover. Meer nieuws vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander.

0: Tina Turner, een liedje dat een paar maanden eerder was uitgebracht door Bonnie Tyler, waar het de laatste tijd toch niet zo heel goed mee ging. Dit was The Best bij Omroep Zeeland, werd geschreven door Albert Hammond, en dat is toch niet de minste.
1: Muziek uit Zeeland.
0: Het is muziek van rapper Zykes, komende donderdag live op het strandpodium, zoals

0: Have a little faith van Son Meu. Zometeen is het weer 4 uur en dan begint Zeeland komt thuis met Michiel. Michiel, wat zit er straks in die uitzending?
1: Nou, het gaat over de bonnetjes van Martin Bos. Gisteren natuurlijk al groot in het nieuws. Veel fractiegeld wat er werd uitgegeven aan etentjes, die kosten die liggen er niet om. En die bonnetjes die vallen ook slecht bij collega-statenleden. Hun reactie zometeen in Zeeland komt thuis. En we hebben het over de parlementaire enquêtecommissie rondom de coronacrisis. Wat is het eigenlijk onzinnig om terug te blikken op de coronaperiode van inmiddels 6 jaar geleden? Of is het juist goed? Nou, via ons WhatsApp-kanaal kun je reageren op de stelling. En we praten er uitgebreid over verder. Zometeen om 5:30, dus inzicht u het maar.
0: Blijf luisteren naar Omroep Zeeland.

0: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
1: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren, dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
2: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
3: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
5: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
6: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
9: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
10: Omroep Zeeland.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
10: Omroep Zeeland.
12: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Waterschappen hebben maatregelen genomen tegen de droogte. In het westen van het land wordt zoet water aangevoerd om verzilting tegen te gaan. Bij verzilting neemt het zoutgehalte in het water en de bodem toe. Bij dijken worden extra inspecties gehouden om te kijken of er schade ontstaat door de hoge temperaturen. En in Brabant mag er geen water meer uit sloten, beken en rivieren worden gehaald om het land te besproeien. Sinds het tijdelijke akkoord tussen de VS en Iran passeren er weer meer schepen de Straat van Hormuz. Gisteren waren het er 36, afgelopen weekend ruim 60. Voordat de scheepvaart weer op het oude niveau zit, zal nog wel even duren. Voor de oorlog tussen de VS en Iran gingen er dagelijks meer dan 100 schepen door de zeestraat. De elektrische raceklasse Formule E komt naar Zandvoort. De Formule E is de volledig elektrische variant van de Formule 1. Op 18 en 19 juni volgend jaar worden op het circuit 2 Grand Prix verreden. De Formule E is volgens de directie van het circuit een goede opvolger van de Formule 1, die deze zomer voor het laatst op Zandvoort rijdt. De Nederlandse handballers moeten op zoek naar een nieuwe coach. Het contract met Staffan Olsson wordt niet verlengd. De Zweed trad 4 jaar geleden aan. Onder zijn leiding deed Oranje 2 keer mee aan een WK, voor het eerst in ruim 60 jaar. Maar onlangs wisten de handballers zich niet te plaatsen voor het WK van volgend jaar. Wie de 62-jarige Olsson gaat opvolgen is nog niet bekend. Het weer, het is 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel, het is 4 uur, Omroep Zeeland en de verkeersinformatie van de ANWB. Stilstaan je op één weg op dit moment in onze regio is de A29... Berg op Zoom richting Rotterdam voor Barendrecht een file van 6 kilometer. Daar is je vertraging iets meer dan 5 minuten op dit moment.

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
3: Dag Jaap.
4: Hi.
3: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
4: Ja, we hebben echt veel nodig.
3: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Klopt.
5: 24 juni, demodag van Raamfietsen.
2: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
6: ja, maar
7: uit.
6: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
7: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
10: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
11: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
12: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
14: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten. Omroep
15: Zeeland. Commissaris van de Koning Hugo de Jonge en toenmalig minister van Volksgezondheid moet zich voor het eerst op 10 juli melden bij de coronacommissie. Maar met welk gevoel gaat hij eigenlijk richting Den Haag? Dat hoor je zo. In Zeeland komt thuis. Kan je niet ontgaan zijn. Het is warm buiten, maar het zorgt ook voor lastige situaties voor ouders als het tropenrooster van kracht is. We schakelen met de plek waar het allemaal gebeurt tijdens het WK, de USA, Amerika. Er zit ziel in het buitenland, Ineke in Illinois. Haar verhaal hoor je hier zometeen. 4:05. Goed dat je luistert naar Zeeland komt thuis met het Zeeuwse nieuws van deze dinsdag. Eerst muziek van Sydney Youngblood.

0: City Young Bloods, If Only I Could. Omroep Zeeland en het gaat over de data voor de verhoren van commissaris van de Koning Hugo de Jonge door de coronacommissie. Die data die zijn namelijk bekend. De Jonge die was tijdens de coronacrisis minister van Volksgezondheid en samen met Mark Rutte het politieke gezicht van de beslissingen die toen genomen werden. Op 10 juli en ook op 3 september wordt hij aan de tand gevoeld in Den Haag. En hij beschrijft het gevoel dat hij daar naartoe meeneemt.
1: Ja, kijk, ik denk een beetje een wisselend gevoel. Je ziet er een beetje tegenop en je ziet er tegelijkertijd ook wel naar uit. En tegenop omdat je heel erg veel moet voorbereiden. Het is natuurlijk veel jaren geleden. Het is 6 jaar geleden dat die coronacrisis begon. En je ziet er tegelijkertijd ook wel naar uit, omdat het ook mooi is om jezelf te kunnen verantwoorden. Het is een belangrijk instrument ook van de Kamer om echt goed te willen weten hoe is dat nou exact gegaan. En ja, in het hele land, en dat geldt natuurlijk ook voor Zeeland, heeft die coronacrisis natuurlijk toen hele heftige gevolgen gehad voor de samenleving. Ja, en die gevolgen zijn tot op de dag van vandaag merkbaar. Hè? Dus daarom is het heel goed, denk ik, dat de Kamer het zwaarste instrument dat ze heeft inzet om die verantwoording af te laten leggen en daar tegelijkertijd ook lessen aan te kunnen verbinden. Het zal niet de laatste crisis zijn waar we met elkaar doorheen moeten. En dus is het heel goed om die lessen te leren van hoe willen we dat in crisistijd een kabinet opereert? Hoe willen we dat in crisistijd een Tweede Kamer opereert? Nou, en die lessen wil de coronacommissie trekken. En ik wil heel graag natuurlijk bijdragen aan die lessen.
2: Ik kan me ook voorstellen dat u moet toch wel een aantal uur zo live ook voor zo'n commissie gaan zitten. U wordt er waarschijnlijk ook streng bevraagd. Komen niet alleen maar makkelijke vragen. Dan bent u toch best wel zenuwachtig ook, denk ik.
1: Ja, nou kijk, tuurlijk, je ziet er ook een beetje tegenop natuurlijk. Dat is ook zo. Het vergt heel veel voorbereiding en inderdaad de setting zal niet makkelijk zijn. Omdat er natuurlijk gewoon hele indringende vragen gesteld zullen worden. Maar toch vind ik, het hoort. Het is goed dat het gebeurt. Omdat als er zo'n soort hele heftige crisis is geweest, die zo op alle facetten van het leven, de hele samenleving heeft geraakt, dan is het heel goed om terug te kijken op die tijd en de hoofdrolspelers te bevragen.
2: Hoe bereidt u zich nou voor op zoiets?
1: Door heel erg veel weer terug te lezen. Dus ik heb echt alle kamerbrieven en alle stukken van toen eigenlijk weer uitgeprint, letterlijk.
2: En had u daar zin in?
1: Nou, het was wel even graven, eerlijk is eerlijk. Ja, en je moet ook je herinnering weer echt gewoon goed ophalen.
2: Zijn dat nou fijne herinneringen als u dat moet doen? Want het waren ook niet altijd even fijne tijden voor u in die periode.
1: Nee, het was voor iedereen, denk ik, loodzwaar. En dat gold natuurlijk ook voor mij. Dat gold zeker ook voor mijn gezin. Hè. Dus, en toch is het ook het voor jezelf weer reconstrueren. Hoe ging dat nou toen? En hoe hebben we ook alweer die besluiten genomen? En in welke context was dat? Het is ook wel mooi om te doen. En zeker ook omdat je dan je die context weer helemaal op het netvlies hebt van onder welk gesternte we destijds die besluiten hebben moeten nemen. En het is ergens ook wel weer mooi om dat te doen en daar weer helemaal doorheen te gaan. Ja.
0: 10 juli en 3 september dus, de verhoren van commissaris De Jonge, die zijn dan online te volgen via de website van de Tweede Kamer.

0: nog vaker. Sneller en maan en blijven slapen als je dan ook kunt slapen met die warmte. Soms lastig deze warme dagen. Jogena, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Michiel, zeker.
0: Ja. Het is wederom een warme dag, hè?
1: Ja, het is een warme dag, maar toch geen tropische dag technisch gezien. Met maximumtemperaturen van zo 26 tot 29 graden. Alhoewel, er kan nog een graadje bijkomen natuurlijk in het staartje van deze middag. Met wellicht dus 30 graden. Maar ook maar een zwakke wind en de luchtvochtigheid ook vrij hoog. Het zal dan ook een zoele zomeravond worden, denk ik. Maar extreem warm is het nog niet. Maar toch, een warme dag komt er inderdaad wel aan. Beetje moeilijk slapen, denk ik. Klein beetje wind om misschien wat door te luchten als het raampje open kan. Minimumtemperatuur toch hoog hoor. 20 à 21 graden. Dus is allemaal niet zo geweldig. Maar goed, morgen dan een vrij snelle temperatuurstijging in de ochtend. Het is een zonnige dag. In tegenstelling dus tot vanochtend, toen er wat bewolking was. Dat hebben we morgenochtend niet. Er staat eerst een zwakte maatwindje uit oost tot noordoost. Smiddags komt er direct aan de kust. Er ligt wat zeewind. Op meer ook dan vandaag. Met maximumtemperaturen. Dat dan weer wel. Van 31 tot 35 graden. Maar direct aan de kust komt er dus in de loop van de middag en zeker morgenavond wat koelte bij.
0: Oké, dat morgen. Die warmte die blijft nog wel eventjes, hè?
1: Ja, die blijft zeker. 35 graden is landinwaarts absoluut weer mogelijk. Donderdag en ook al op vrijdag, denk ik. Het is wel zo dat er wat kleine veranderingen zijn. Er komt wat meer wind op donderdag. Nou, prima natuurlijk. Uit het noordoosten. Dat geeft bij de waterkant een aanlandige wind natuurlijk wel enige afkoeling. Met een graad of 27 tot 30. Maar voor de rest weer 31 tot lokaal. Dus 35 graden. Dat was serieuze temperaturen. Doe er voorzichtig mee. Maar toch bij het water is het allemaal wat draaglijker. En vrijdag dan probeert er een onweersbui te ontstaan. Het zal een beetje moeizaam gaan, denk ik. Er is wel wat bewolking en in een langere kuststrook is er wat meer koelte, denk ik. Dan draait de wind daar naar het zuidwesten in de loop van de dag. Maar landinwaarts is er dan nog 35 graden mogelijk. En mogelijk komt er dan in het weekend een langzame, maar toch wat serieuzere afkoeling. Met zaterdag nog een warme dag. Met zondag wellicht een dag met overal temperaturen onder de 30 graden. Dus, maar er is wel meer kans op enkele buien.
0: Oké, duidelijk. Jogenaar, dank je wel. Op de weg is er één vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Ridderkerken file van 5 kilometer. Die vertraging

0: De Koers en radio bij Omroep Zeeland. Waarom is er vandaag een enorme lading met post naar de Tweede Kamer gegaan? Hoor je zo hier. En eerst kijken we naar het hitteprotocol van Rijkswaterstaat. 6 provincies die hebben dat inmiddels. Limburg, Brabant, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland en Zeeland ook. Het protocol dat betekent dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een parkeerplaats of tankstation worden gebracht. Want op het asfalt kan de temperatuur fors oplopen. Rond 12 uur was het al, op sommige plekken 35 graden op de snelweg. En dat loopt nu op naar de 40 graden. De gemeentes die nemen zelf ook maatregelen. In Amsterdam bijvoorbeeld, daar kun je op 12 plekken verkoeling zoeken. Zoals in een theater of in een kerk, zegt de GGD daar.
1: We hebben inderdaad die locaties benaderd van de buurt wil heel graag bij jouw verkoeling vinden. Zou je extra maatregelen willen nemen bij zo'n hittegolf? Zoals water neerzetten, stoelen, zodat mensen echt even kunnen uitrusten. En ik hoop inderdaad dat mensen hier gebruik van gaan maken.
0: Het gaat om een proef van de gemeente. Die hopen dat meer organisaties willen meedoen. Het digitale tolsysteem van de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen is door te veel mensen niet begrijpelijk of niet toegankelijk. En dat moet beter, schrijft de nationale ombudsman van Zutphen aan minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Van Zutphen zegt dat hij veel klachten krijgt over het systeem.
2: In de eerste plaats gaat het erover dat mensen die niet digitaal vaardig zijn dus niet die tol kunnen betalen, want het kan alleen maar digitaal. We kregen veel vragen en klachten over de begrijpelijkheid van alle borden die daar zijn opgesteld. Niemand weet precies wat de betekenis van die borden is. En we kregen veel vragen over de 9 euro die je moet betalen als een betalingsherinnering op de mat valt, terwijl je je van geen kwaad bewust bent.
0: Nou, het systeem dat werkt zonder tolpoortjes, maar met kentekenregistratie. Veel automobilisten die weten niet dat ze achteraf moeten betalen. Doen ze dat niet, dan riskeer ze dus een boete. En een enorme lading post vandaag, die aankwam bij de Tweede Kamer. Het gaat om een actie van kerkasiel Kampen die zou aandacht willen vragen voor meer dan 400 kinderen die in Nederland geworteld zijn, maar nog geen verblijfsvergunning hebben. 57 postzakken, maar liefst met kaarten, die werden bezorgd in Den Haag, vertelt deze initiatiefnemer bij Hart van Nederland.
3: In totaal zijn het 120.000 kaarten. Ik kwam een tekst tegen van een mevrouw, denk van 96 jaar, die de oorlog heeft meegemaakt. En die daarin schrijft, ik ben er met de 96 en we hebben gezegd van dit nooit meer, dat we mensen uitzetten. Dus laat alsjeblieft die kinderen hier blijven. Ja, dat zijn natuurlijk hele bijzondere kaarten.
0: Kerkasiel Kampen die voert zelf al bijna 2 jaar actie voor een Oezbeeks gezin dat al 12 jaar in Nederland woont, maar geen verblijfsvergunning krijgt. Door non-stop kerkdienst daar te houden in Kampen wordt voorkomen dat zij het land uit worden gezet. Dat is nieuws van buiten onze provincie. Zometeen het laatste Zeeuwse nieuws. Meer op Van Wouwen, die praat je zometeen bij. En naar het voetballand Amerika reizen we zometeen af. Eerst hoor je Raccoon.

0: Omroep Zeeland en de Spice Girls. If you wanna be my lover. Het is 4:30, zometeen het Zeeuwse nieuws. Mirjam van Wouwen, die praat je zometeen bij. En we reizen af naar voetballand op dit moment. Amerika, onze ziel naar buitenland, zometeen.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie... kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het Zeeuwse nieuws krijg je van Mirjam van Wouwen. Mirjam, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Een van de kinderen die gewond raakte bij het ongeluk bij Terholen is uit het ziekenhuis ontslagen. De twee andere kinderen liggen er nog. Dat meldt namens de familie. Hun situatie is voor zover nu in te schatten stabiel, maar er zijn wel zorgen over hun herstel en revalidatie. Bij het ongeluk een kleine 2 weken geleden kwamen 3 kinderen en de directeur van basisschool De Warande in Aksel om het leven. Een auto reed in op de klas kinderen die naar schoolkamp fietsten. De 19-jarige automobilist zit vast. Het ADRZ sluit opnieuw een onderdeel van het ziekenhuis vanwege personeelstekort. Voor vaatonderzoek kun je vanaf deze zomer niet meer in Vlissingen terecht, maar alleen nog in Goes. Ongeveer 1200 patiënten per jaar komen voor onderzoek naar hun bloedvaten naar Vlissingen vanuit de hele provincie. Vorige week werd al bekend dat de pijnpolie tijdelijk sluit, maar dat geldt voor Vlissingen en Goes. Commissaris van de Koning Hugo de Jonge gaat in juli en september getuigen voor de coronacommissie in Den Haag. Als oud-minister van Volksgezondheid moet hij verantwoording afleggen over de besluiten die hij nam tijdens de coronacrisis. De Jonge kijkt met een dubbel gevoel naar de verhoren. Hij is blij dat hij zijn verhaal kan doen, maar ook wel wat zenuwachtig.
6: Ja, nou kijk, tuurlijk, je ziet er ook een beetje tegenop natuurlijk. Dat is ook zo. Het vergt heel veel voorbereiding. En inderdaad, de setting zal niet makkelijk zijn. Omdat er natuurlijk gewoon hele indringende vragen gesteld zullen worden. Maar toch vind ik, het hoort. Het is goed dat het gebeurt.
5: 10 juli is de eerste dag dat Hugo de Jonge voor de commissie verschijnt. De Schroebrug in Middelburg gaat tussen 12:00 middags en 22:00 avonds niet open.
6: Hele indringende vragen gesteld zullen worden. Maar toch vind ik, het hoort. Het is goed dat het gebeurt.
5: 10 juli is de eerste dag dat Hugo de Jonge voor de commissie verschijnt.

0: oost tot noordoost. Vannacht is het helder, het koelt niet verder af dan 20 graden. Morgen voornamelijk zonnig en het warmt snel op naar 31 tot 35 graden. Tot zover. Meer nieuws in de app en op omroepzeeland.nl.
1: Dankjewel Mirjam. Met op de weg 1 vertraging. Op de A16 sta je stil. Breda richting Rotterdam. Voor Rotterdam-Feyenoord een file van 13 kilometer. Daar is je vertraging ruim 20 minuten.
2: Omroep Zeeland. Goedemiddag.

0: Sienna Spyro en Material Lover hier bij Omroep Zeeland. We gaan naar het land waar het allemaal gebeurt op dit moment. Het land wat veel besproken is natuurlijk. 2K voetbal is daar op dit moment. En Ineke, jij volgt dat natuurlijk allemaal onze ziel in het buitenland. Goedemorgen voor jou.
1: Ja, inderdaad. Goedemiddag allemaal. Ja, het is natuurlijk heel wat. 104 wedstrijden. Ja, ik hoor wel van een aantal mensen die zeggen van ja, we willen ze allemaal zien. Dus ik denk prima, hè, ga ervoor.
0: Heb jij ze allemaal al gezien tot nu toe?
1: Nou, nee. Ja, ik bedoel wel van een aantal wedstrijden wel stukjes. En ja, mensen die, zoals het Nederlandse team natuurlijk, ja, daar ga je voor zitten.
0: Ben je blij hoe het gaat tot nu toe in Amerika?
1: Ja, het blijft natuurlijk heel interessant, hè, hoe of mensen het volkslied meezingen of niet. En ja. Dat blijft natuurlijk ook eventjes interessant om dat te volgen. En natuurlijk de verschillende stijlen van spelen en zo. Ja, het blijft toch leuk, hè?
0: Ja, en wat is volgens jou de grootste verrassing tot nu toe op dit WK wat je hebt gezien?
1: Nou ja, het blijft natuurlijk enig om de zogenaamde underdogs toch hier en daar een puntje weg te halen. Of ja. Door hun manier van spelen toch we zijn er ook bij. Hè? En ja, dat blijven mooie dingen om te zien en zo. En natuurlijk Curaçao, ja, geweldig. 1-1 ja. Of 0-0.
0: Ja. Maar Cape Verde natuurlijk ook.

0: op die keeper die daar centraal staat, hè? Het zijn een leuke verrassingen.
1: Leuk, hoor.
0: Ja, absoluut. Naast het voetbal natuurlijk, ook nog groot feest in Amerika. Want het land bestaat bijna 250 jaar.
1: Ja, dat is ook leuk om te zien hoe mensen daarmee omgaan. In Naperville, ja, er is bijvoorbeeld een vuurwerk. Dat is er normaal gesproken toch wel op de 4e juli, maar dat is nu wel extra. En op het plaatselijke museum, dat is een soort van een heel veld met allemaal leuke huisjes eromheen. En daar heb je dan bijvoorbeeld de Gettysburg-dag. En dan gaan ze. Dat is een van de bloedigste veldslagen van de burgeroorlog. Maar dan gaan ze dus terug naar 1863 en dan laten ze dus zien hoe het leven toen daar was.
0: Oh, okay.
1: En, dus ja, dat is ook wel leuk om naar te zien. En verder, ja, dat is natuurlijk de optocht. Er is muziek en zo. Ja. En er wordt toch wel op een speciale manier invullingen aangegeven aan die verjaardag.
0: En hoe gaan jullie het zelf vieren?
1: Nou, het lijkt me wel leuk om naar dat museum te gaan om te zien, hey, hoe was het leven in 1863? Hoe was dat? Hoe was dat? Dus dat lijkt me wel leuk. En het vuurwerk, ja, dat kunnen we gelukkig van onze achtertuin zien.
0: Ideaal.
1: Dus dat is ideaal, want dan hoef je dus niet achter een parkeerplekje aan of een enorme uittocht als iedereen natuurlijk dan op hetzelfde moment naar huis wil.
0: Nee, dat is waar. Dat is zeker waar.
1: Ja.
0: Nou goed,
1: dus we zitten heerlijk.
0: Vanaf diezelfde plek dan kun je de tv aanzetten en dan is over, nou wat is het, 2 uur en een klein beetje Portugal-Oezbekistan.
1: Ja, precies. Nou, iemand zei nog tegen me van misschien dat het wel Amerika tegen Engeland wordt. Dus dat heb ik even opgezocht, maar dat kan dus niet wat voetballen betreft. Oh. Want dat had natuurlijk best wel iets unieks geweest.
0: Nee, absoluut.
1: Maar dat zit er dus echt niet in. Nee. Maar goed, leuk om erover na te denken.
0: Absoluut. In Engeland dan nog om 10 uur. Engeland, Ghana vanavond, dus er gebeurt genoeg inderdaad.
1: Ja,
0: want te volgen
1: zeker,
0: dat WK
1: zeker.
0: In Amerika, en daar woont ze dan ook nog eens. Onze Zeeuw in het buitenland. Ineke, fijne dag.
1: Prima. Ja, dag Zeeland, groetjes.

bij Omroep Zeeland. 4:15, oftewel 3 kwartier voor, zegt u het maar. Ja, ruim 6 jaar na de eerste corona-uitbraak wordt nu in de parlementaire enquêtecommissie onderzocht eigenlijk hoe die coronacrisis is aangepakt. En binnenkort ook voormalig minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, tegenwoordig onze commissaris van de Koning in Zeeland. Hij wordt dan gehoord en hij was toch wel een van de belangrijkste gezichten van het kabinetsbeleid. Ja, is het nou eigenlijk onzinnig om terug te blikken op de coronapandemie, nu 6 jaar geleden, of is het juist belangrijk om te onderzoeken wat er goed, misschien ook fout ging? Ja, je kunt reageren op de volgende stelling. Het is onzinnig om terug te blikken op de coronapandemie. En ik heb het nog nooit zo gelijk op zien gaan. 49% is het daarmee eens. 51% zegt dan weer, nee, dat is helemaal niet onzinnig. Die is daarmee oneens. Jouw mening, die is welkom. Zometeen om 5:30 en zegt u het maar.

0: Versace en Somebody That I Used To Know. Het is warm, tropisch warm, en dus werken veel Zeeuwse basisscholen deze week met een tropenrooster. En dat houdt dan in dat leerlingen een paar uur eerder naar huis mogen. Ja, voor ouders kan dat even puzzelen zijn, want wie haalt dan de kinderen op? Nou, bij de echte school in Vlissingen stonden er om 12 uur verdacht veel opa's en oma's aan het hek.
1: Kom Sylvie ophalen, kleindochter. Ja, het is te warm voor die gasten op school natuurlijk, dus ja, daar heb je niks aan, doen ze toch niks. Dus gewoon lekker naar het strand vanmiddag, is lekker eten, dan naar het strand en dan naar moeders, hè.
2: Was het een hoop geregel of viel het wel mee?
1: Ik ben met pensioen, dus dat was makkelijk. Dan zeg ik, kan je dan ophalen, dus dan halen ze gewoon de hele week op. Dus dat is voor ons geen probleem geweest.
2: Dus u vindt het ook niet helemaal niet erg?
1: Helemaal niet, nee, ik vind het helemaal niet erg, hoor. Nee, ze vinden het ook hartstikke leuk, dus dan is het goed, hè.
2: Nou, uw dochter is uit. U heeft haar eerder op moeten halen. Wat vindt u daarvan?
3: Was best even uitdagen, want ik hoor eigenlijk op kantoor te zitten tot 5. Maar gelukkig heb ik het kunnen regelen, ja.
2: Hoe heeft u het geregeld?
3: Ik heb het gewoon meteen bespreekbaar gemaakt op het werk. En die gaf ook aan van, ja, kleine kinderen hoort erbij. Kijk maar wat je gedaan krijgt vanuit huis. En anders is het wat het is.
2: Hoe gaat u het vanmiddag doen?
3: Ja, ze vroeg net al, mama, wat gaan we doen? Ik zei, ja, ik hoor eigenlijk te werken, dus we gaan toch eerst naar huis. Ik ga even mijn laptop opstarten, maar wellicht dat ik hem toch op een gegeven moment dichtklap en dat we even een badje in de tuin op gaan zetten.
2: Wat vindt u van dit tropenrooster?
3: Begrijpelijk. Aan de ene kant vind ik het wel jammer, want het geeft echt wel wat uitdagingen. Maar gezien ons schoolgebouw, ja, het moet wel.
2: En wie komt u ophalen?
4: Een kleindochtertje, Sofietje.
2: U bent ingeschakeld vanwege de tropenrooster?
4: Ja. Opa wordt ingeschakeld.
2: Had u eigenlijk iets anders te doen of viel dat mee?
4: Nee hoor. Opa is met zijn pensioen, hè. Opa is met pensioen.
2: Wat gaat u doen?
4: Vanmiddag gaan we eten en dan vanmiddag gaan we naar de zaak, dat vier ze meer. Dus.
2: Dat klinkt goed.
4: Ja, een beetje zwemmen, een beetje lol trappen.
2: Wat vindt u er nou van zo'n tropenrooster?
4: Ik vraag mij af waarom er geen airconditioning is op school. Dat zou ideaal wezen. Vind je die?
2: Ja, dat lijkt me heerlijk.
4: Ja.
2: Ook voor die kinderen.
4: Ja.
2: Maar u vindt het verder niet erg dat u ietsje eerder moest komen vandaag?
4: Nee, ik heb er geen problemen mee. Nee, ik pas mij gewoon aan. Ik heb er begrip voor.
0: Dus deze opa die daar dan de tijd voor had, maar kinderen die echt niet opgehaald konden worden, die mochten dan op school blijven. Hoorde verslaggever Carlijn de Splinter.

0: Patrick Swayze en She's Like the Wind. Het is gisteren al uitgebreid gegaan over biefstukjes, drank, over kaviaar. Het klinkt als een heel lekker luxe etentje, maar de bonnetjes waren dat vooral waar dat op stond van statenlid Martin Bos. Hoe reageren nou eigenlijk zijn collega-statenleden op die bonnetjes, op die declaraties van hem? Hoor je zo meteen na 5 uur in Zeeland komt thuis. En het gaat ook over de grootste drugszaak in Zeeland in tijden, die van Bulk Terminal Zeeland. De eerste dag vandaag van de inhoudelijke behandeling van die zaak in Breda en meer daarover hoor je zo meteen uiteraard hier na 5 uur. Omroep Zeeland.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
7: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
11: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
13: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De NS rijdt vanwege de hitte de komende dagen met minder treinen op een aantal drukke trajecten. Vooral dubbeldekkerstreinen kan de hitte problemen opleveren. Onderdelen worden dan te heet en kunnen storingen veroorzaken. Er rijden vooral minder treinen op trajecten in de Randstad, maar ook tussen Utrecht en Sittard en tussen Utrecht en Arnhem zet de NS minder treinen in. Ook andere bedrijven nemen maatregelen. Zo mogen bezorgers van boodschappen en pakketjes extra pauzes houden en ze krijgen ook extra water mee. Postbodes van PostNL mogen hun werktijden aanpassen. Waterschappen hebben maatregelen genomen tegen de droogte. In het westen van het land wordt zoet water aangevoerd om te voorkomen dat het grondwater zout wordt. Dijken worden extra geïnspecteerd en in Brabant mag er geen water meer uit sloten, beken en rivieren worden gehaald om het land mee te besproeien. Sinds het tijdelijke akkoord tussen de VS en Iran passeren weer meer schepen de straat van Hormuz. Gisteren waren het er 36, afgelopen weekend ruim 60. Het zal wel even duren voor de scheepvaart weer op het oude niveau zit. Voor de oorlog tussen de VS en Iran gingen er per dag meer dan 100 schepen door de zeestraat. De hoofdroute is nog gesloten omdat daar nog mijnen liggen. De elektrische raceklasse Formule E komt naar Zandvoort. Formule E is de volledige elektrische variant van de Formule 1. Op 18 en 19 juni volgend jaar worden op het circuit 2 Grand Prix verreden. De Formule E is volgens de directie van het circuit een goede opvolger van de Formule 1, die deze zomer voor het laatst op Zandvoort rijdt. De enige Nederlander in de Formule E is Nyck de Vries, die in 2019 wereldkampioen werd. Dit jaar won hij nog de 24 uur van Le Mans. Het weer, het is 27 graden in het noorden en 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het 37 graden worden. Dit was het NOS-journaal.
0: Goedemiddag, het is 5 uur geweest om op Zeeland met de verkeersinformatie van de ANWB. 1 vertraging is er gemeld, de A16, daar sta je stil. Breda richting Rotterdam. Voor de afrit Rotterdam Centrum, een file van 10 kilometer. Deze vertraging een kleine 10 minuten.
14: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
15: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
14: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
15: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
16: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
17: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
18: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
19: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
20: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
21: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
22: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
21: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
22: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
23: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
24: Omroep Zeeland.
25: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
24: Omroep Zeeland.
0: Hoe reageren collega-statenleden op de bonnetjes van Martin Bos? Want kosten voor biefstukjes, drank en zelfs kaviaar werden gedeclareerd. Het is de grootste drugszaak in Zeeland in tijden, die van Bulk Terminal Zeeland. De zaak die werd vandaag behandeld in de rechtbank van Breda. De eerste dag van velen in dat proces. Rick Bolt die volgde de zaak voor ons. Met de warmte is verkoeling fijn, maar als je dan alsnog in de wachtrij staat bij het zwembad, kan dat voor frustratie zorgen. Er zijn Zeeuwen bezig met de coronaverhoren en de rol van nu-commissaris van de Koning Hugo de Jonge. Zometeen meer daarover. 5 minuten over 5, een hele goede middag. Ontoelaatbaar en beschadigend. De reacties van collega-statenleden van Martin Bos op het nieuws over het uitgeven van geld aan etentjes, ja, die liegen er niet om. Omroep Zeeland die legde gisteren bloot dat Bos geld voor ondersteuning van zijn politiek werk uitgaf aan drank, biefstuk en caviar. Dat kan echt niet, vindt bijvoorbeeld Antje Dees van de BBB in Provinciale Staten.
1: Nou, heel zorgelijk. We vinden het echt niet goed voor de beeldvorming over ons als politici, als volksvertegenwoordigers. Dit zet echt een beeld neer dat wij graaiers zouden zijn en gemeenschapsgeld verkwanselen. Ja, dat is in de grote lijn echt niet aan de orde.
2: Gerbie Temming, PvdA GroenLinks in de Staten. Hoe is het nieuws over de bonnetjes van Bos tot u gekomen?
3: Nou, het is dankzij jullie reportage en ook in de krant tot ons gekomen. En we kunnen er heel duidelijk over zijn. Het is voor ons onverantwoord. Het valt dan misschien wel binnen de normen wat mag. Maar zo ga je niet met belastinggeld om.
2: Jullie controleren zelf de uitgaven, klopt dat?
3: Nee, dat klopt slechts gedeeltelijk. Want het is wel zo dat alles openbaar en ingeleverd wordt via de Griffin Accountant. Maar het is niet zo dat wij van alle partijen ook alle bonnetjes zien. Het gaat meer over de totaaloverzichten. Van geef je uit binnen de normen, althans het totale budget. En wat je overhoudt moet je uiteindelijk teruggeven.
1: Ja, dat wordt intern besproken. En die eindcijfers worden door de staat bekrachtigd. Ja.
2: Nou is er in 23 en 24 is het een hamerstuk geweest. Dus er is gewoon een klap op gegeven. Heeft nou niemand gekeken naar wat er door bepaalde mensen is uitgegeven?
1: Dat is wel bekeken, maar dat is intern besproken. Dus daar kan ik verder niks over zeggen. Het is wel zo dat het toen binnen de kaders paste. Dus kon je daar ook niet zoveel mee. En we zijn dan ook echt heel erg blij dat die kaders zijn aangepast. En dat het nu gewoon veel duidelijker is wat wel mag en wat niet mag.
3: Nou, het was lastig met de controle van 2024. Omdat er ook wisselingen bij de Griffie waren op het gebied van financiële experts. En dat is voor ons toch wel de steun en toeverlaat als het gaat om de interne controles. Aan de andere kant, we willen niemand blameren verder. Maar het is onduidelijke procedures destijds. En het duurde wat langer. Dus pas in de loop van 2025 kregen wij inzage in de totaaloverzichten. Maar niet in de bonnetjes.
2: In de Provinciale Staten van Flevoland, daar is het normaal dat elk bonnetje openbaar gemaakt wordt. Is dat ook geen idee voor Zeeland?
3: Aan de ene kant lijkt dat natuurlijk een makkelijk en goed idee. En in principe is daar ook niks op tegen. Het is alleen wel zo van als je dit gaat doen, dat het ontzettend veel extra werk zorgt voor en de fractiemedewerkers en de penningmeesters en iedereen die dat dan moet openbaar maken. Dat zit allemaal weer met AVG-verklaringen van er mogen geen namen bij. En dat betekent dat je moet gaan lakken en schrappen. En wij denken in zijn totaliteit dat dat meer energie en moeite kost dan wat het op gaat leveren. En nogmaals, iedereen mag ten alle tijde al onze inzage krijgen in onze uitgaven. Ik doe het al 12 jaar en ik heb geen niets te verbergen. Iedereen kan bij ons kijken naar alles wat er uitgegeven is.
1: Daar hebben wij het nog niet over gehad, maar dat zou ik me goed kunnen voorstellen dat we daar sowieso intern over gaan spreken.
2: Ja, want er is toch eigenlijk niets op tegen om te laten zien wat een fractie aan fractiegeld uitgeeft?
1: Nee, dat is zeker niet. Het is gemeenschapsgeld en de gemeenschap mag weten waar dat aan uitgegeven wordt. Maar daar moet dan wel altijd een stukje uitleg bij gegeven van, nou ja, waarom zijn die kosten uitgelegd? Het moet geen eigen leven gaan leiden.
0: Dus deze collega-statenleden van Martin Bos die reageren op dat nieuws over het uitgeven van geld aan etentjes. Flinke kosten waren dat. Vandaag is de eerste dag geweest van de rechtszaak tegen de drie directeuren van Bulk Terminal Zeeland die jarenlang betrokken zouden zijn geweest bij drugsmokkel. Dit speelt er in die zaak.
4: Volgens het Openbaar Ministerie is de directie onder meer betrokken bij deze smokkelpogingen in Big Bag soja en in holle blokken aluminium. Een unieke zaak volgens de politie.
5: Het is uniek dat het bedrijf als bedrijf verdacht wordt om dit proces van cocaïnesmokkel te faciliteren. Wij verdenken het bedrijf en de directieleden echt dit proces van criminele invoer van cocaïne gefaciliteerd.
4: Dankzij het kraken van berichtendienst Sky ECC kon de politie meelezen met contacten tussen de directeuren en criminelen. Vervolgens werden de mannen jarenlang afgeluisterd en geobserveerd door de politie. Om het bewijs rond te krijgen zette de politie een infiltratieactie op, waarin een undercover agent €180.000 betaalde om 100 kilo cocaïne in te voeren via het bedrijf. Toen het allemaal uitkwam, besloot de burgemeester van Vlissingen terrein voor een jaar te sluiten en ging het bedrijf failliet.
0: Rechtbankverslaggever Rick Bolt die volgde de zaak voor ons. Rick, wat viel jou op vandaag?
6: Ja, goedemiddag Michiel. Nou, wat vooral opviel is dat er heel veel namen voorbij kwamen van echt wel mensen met een behoorlijk zwaar crimineel verleden. Als ik even snel alles bij elkaar optel, kom ik toch wel op minimaal 75 jaar cel aan veroordelingen verspreid over meerdere personen. Dat zijn echt wel grote jongens geweest. Een beetje de crème de la crème van de drugsmokkel. En met allemaal één gemene deler, namelijk Bulk Terminal Zeeland.
0: Ja, vandaag de eerste dag in de zaak. Waar is het vandaag over gegaan?
6: Ja, vandaag hebben we het gehad onder andere over de oudste verdenking. Zoals dat is de smokkel van cocaïne in aluminiumblokken in 2018. Ja, en volgens de directeuren wisten zij helemaal niks van deze smokkel. En was het eigenlijk voor hen gewoon handel. En het ging vandaag ook over de verschillende versleutelde berichten die onderschept zijn door de politie. En daarin kwam bijvoorbeeld regelmatig het e-mailadres van directeur Co voorbij. En eigenlijk had hij de hele dag wel zijn woordje paraat. Behalve als het aankwam op deze momenten. Dan was het de hele tijd, ja, daar zullen mijn advocaten later meer over zeggen.
0: Bulk Terminal Zeeland die had een driekoppige directie. Ze staan alle drie terecht. Je keek vooral uit naar de verklaringen die zouden komen van directeur René. Omdat hij zich nog weinig heeft laten zien. Hoe was die verklaring?
6: Nou ja, er kwam eigenlijk geen verklaring. Hij beriep zich continu op zijn zwijgrecht. Hij heeft namelijk één keer bij de politie tijdens een verhoor een verklaring afgegeven en daar houdt hij het bij. En voor de rest is het dus allemaal zwijgen wat hij doet. Opvallend was nog wel dat er naar buiten kwam dat 2 weken geleden het huis van zijn dochter nog is doorzocht door de politie. Omdat er bij de politie informatie was binnengekomen dat René daar dure horloges had verstopt. Uiteindelijk is er daar wel een horloge gevonden, maar dat bleek niet het horloge dat bedoeld werd en dat mag dus weer terug naar de dochter.
0: Nou, nu zeiden we eerder al, dit is de eerste dag in velen van dit proces. Hoe zien de komende dagen eruit?
6: Nou, morgen gaan we nog verder over de verdenkingen op het gebied van drugs. En daarna gaan we het hebben, de dagen daarna, over de verdenkingen op het gebied van witwassen en valsheid in geschriften. En dan zijn volgende week nog het OM en de advocaat aan de beurt.
0: Bijzondere zaken. En volg die voor ons. Rick Bol, dankjewel. Emergency.

0: Machine en Dr. Beat. 4:15 is het geweest. Kijken we naar buiten, is het zomers. Maar het wordt nog warmer. Eerst gaan we eens kijken hoe deze dag afgesloten gaat worden. Hugh Gennaert.
1: Vannacht is het al behoorlijk warm. Met minimumtemperaturen rond de 20 graden. Het is vrij helder. Komt geen nieuwe bewolking van zee of zelfs een paar buien. En morgen beginnen we dan heel snel met een temperatuurstijging. Het zal vlot 30 graden worden, denk ik. Zo rond koffietijd of tegen het middaguur aan. En de maxima lopen het een van 31 tot 35 graden. Dat is toch vrij serieus allemaal. En dan smiddags krijg je aan de kust wel weer wat zeden voor een klein beetje verkoeling. Maar morgen is echt een behoorlijk warme dag.
0: De dagen daarna?
1: Ja, ook weer in het verhaal, een beetje de situatie met dan weer wel wat wind, dan weer zeewind. Dus vooral zullen de temperatuurverschillen 's middags tussen de kustzone en het binnenland behoorlijk hoog zijn. Maar 35 graden is wel weer mogelijk landinwaarts. Zowel op donderdag als op vrijdag. Donderdag staat er een matige en bij zee af en toe een vrij krachtige noordoostenwind. Het geeft natuurlijk wel van het water enige verkoeling. Ook wel in Zuid-Vlaanderen, bij de Westerschelde uiteraard. Dus je moet er denken aan namiddagtemperatuur, om het zo te zeggen, tussen de 25 en de 35 graden. Dat is toch wel iets wat je mee moet nemen in het achterhoofd. En vrijdag begint dan ook behoorlijk warm. Later is er wat meer zeewind, maar ook landinwaarts is het is toch heet, zo gezegd. Maar er is wel kans op een enkele regen- en onweersbui op vrijdag. En in het weekend lijkt dan die afkoeling, moet zo te zeggen, iets steviger door te gaan.
0: Oké, Jules, dankjewel. De A16, daar sta je stil. Breda richting Rotterdam. Voor Rotterdam Feyenoord een file van 5 kilometer. Daar 10 minuten vertraging op dit moment. Omroep Zeeland. Op 10 juli en 3 september wordt voormalig minister van Volksgezondheid en nu commissaris van de Koning in Zeeland, Hugo de Jonge, gehoord door de coronacommissie. De Jonge was samen met Mark Rutte het politieke gezicht van de coronacrisis en kan kritische vragen verwachten. Verslaggever Justin Philipsen die vroeg zich af of de Zeeuwen bezig zijn met de coronaverhoren en de rol van de Jonge. Hij sprak op de markt in Middelburg wat mensen aan.
2: Wat is uw naam?
3: Joop.
2: Joop, iets meegekregen van die parlementaire corona-enquête?
3: Ja, bijna alles, denk ik.
2: Ja, u volgt het wel?
3: Jazeker. Ja.
2: Wat is u opgevallen?
3: Nou, wat mij opvalt is met name Ik heb het idee dat we er weinig van geleerd hebben. Er worden nu mensen verhoord die in een hele moeilijke situatie beslissingen hebben moeten nemen. Toen is er gezegd dat er een calamiteitenfonds of iets in die richting zou komen. Een pot voor de volgende pandemie. Waarvan we niet weten wanneer die komt. Maar dat die komt, zegt men, dat is wel zeker. En onder druk van de financiële situatie van het land is die pot leeggeroofd voor andere doeleinden. Met andere woorden, als je de volgende keer weer in zo'n situatie komt, dan zal het weer roeien zijn met de riemen die we hebben. En die zijn wat korter dan we eigenlijk gewild hadden.
2: Ja? Snapt u dan ook dat mensen dat niet volgen? Het kan ook natuurlijk zijn omdat mensen ook liever niet terugdenken aan die tijd.
3: Ja, misschien een beetje. Ja, weet ik niet hoor. Ik kan daar niet over oordelen. Een beetje struisvogel spelen. Van, het is gebeurd, het komt niet meer terug. Of dat soort van dingen. Ik heb geen idee. Of, ja, laat maar komen wat er komt. Hè. Ik hoef me geen zorgen te maken over als het ooit nog een keer gebeurt. Dan lost de overheid het op de een of andere manier wel voor je op. Wat natuurlijk maar zeer de vraag is of dat kan.
2: Volgt u, als er iets over Hugo de Jonge wordt gezegd, let u dan ook extra op?
3: Nee, niet extra. Nee. Nee, niet extra, nee.
2: Hij is natuurlijk onze commissaris van de Koning.
3: Zeker. Het nog sterker, hij is geboren en getogen in Zeeuws-Vlaanderen, waar we 21 jaar met veel plezier gewoond hebben. Waar wij vertrokken zijn uit de gemeente Sluis. En daar woont hij inmiddels. Dus.
2: Ja. U kent hem goed?
3: Nee, van de buitenkant. Niet verder, hoor. Nee, absoluut niet. Nee.
2: Ja. Denkt u, hij moet zo meteen, wordt hij verhoord in Den Haag. Denkt u dat zijn positie nu nog kan aantasten?
3: Ja. Ik weet het niet hoor, ik ben politiek erg geïnteresseerd. En wat ik geleerd heb is dat je nooit nooit moet zeggen. Maar ik geloof daar eigenlijk helemaal niks van. Ik denk dat de mensen die toen de lakens moesten uitdelen, dat naar eer en geweten gedaan hebben. En natuurlijk zullen er fouten gemaakt zijn. Dat is onvermijdelijk als je voor de eerste keer van je leven in zo'n situatie terechtkomt. Maar waarom hij daar nu een politieke rekening voor zou moeten betalen, dat, nou, ik kan me dat niet echt goed voorstellen.
4: Mijn naam is Leendert Marijs.
2: Leendert, heeft u iets meegekregen van de parlementaire corona-enquête?
4: Dat heb ik zeker. Ik heb een paar dingen gevolgd op de televisie, ja.
2: En als ik dat dan zeg, hè, de parlementaire corona-enquête, waar denkt u dan aan?
4: Ja, ik denk aan een onderzoek dat eigenlijk overbodig is. Want het is achteraf kijken en achteraf vinden van wat er gebeurt met de kennis van nu. Ja. Dus daar schiet je weinig mee op. Het is heel goed om het te evalueren, maar een enquête lijkt me een veel te groot middel.
2: Ja. Hugo de Jonge, onze commissaris van de Koning hier in Zeeland, die moet binnenkort, gaat u dat nog volgen?
4: Ja, ik ga het wel proberen, denk ik. Ja. Ik denk dat hij samen met Rutte en het hele team eigenlijk goed werk heeft verricht. Je kunt er van alles van vinden, maar nogmaals, dat is achteraf.
0: 10 juli en 3 september dus, te verhoren van commissaris De Jonge. Die zijn dan online te volgen via de website van de Tweede Kamer. Zo meteen na 17:30 praten we verder over die coronacommissie. In zich het maar. You should

0: Sheeran en Gamera hier bij Omroep Zeeland. Ja, we kunnen het er toch allemaal over eens zijn dat het echt wel behoorlijk warm is. En dan zou je zeggen, een beetje verkoeling zoeken in het zwembad. Wie dacht je zwemmen, misschien wel interneuzen. En dan moet je soms een paar uur wachten voordat je kunt gaan zwemmen. Want door die hitte trekt het zwembad veel bezoekers, maar iedereen die moet eerst door een registratieproces. En omdat veel mensen tegelijk aankomen, lopen de wachttijden soms op tot wel 2,5 uur. En dat kan bij bezoekers dan weer zorgen voor frustratie. Verslaggever Laurent Jubilet die nam een kijkje bij dat zwembad in Terneuzen.
1: Eigenlijk drama. Het is niet te doen. Je moet 3 kwartier in de rij staan voordat je überhaupt registratie hebt gedaan. Dan krijg je codes om nog verder in te loggen. En ja, dat vergt heel veel energie en heel veel tijd. En voor sommige mensen is het gewoon eigenlijk niet te doen, die heel graag zwemmen. Dat gaat ten koste van de zwemtijd.
2: Wat dacht u toen u hier eerst binnenkwam?
3: Ik ga vlug even registreren en een abonnementje halen. Maar blijkbaar zal het niet zo goed lukken vandaag.
2: Nou, ik dacht eigenlijk in eerste instantie dat het nog wel meeviel. Ik dacht misschien gaat het wel vlot, maar dat viel wel een beetje tegen eigenlijk. Het ging niet zo heel vlot.
4: Nee. Hoe lang hebben jullie in de rij gestaan?
2: Ik geloof 3 kwartier of zo. Ja. Maar ik hoor ook van mensen die hebben eerst 2,5 uur in de rij gestaan. Dus dat viel dan eigenlijk nog wel mee. Ja.
5: Ik denk dat ik nu ongeveer bijna 1,5 uur gewacht heb.
2: Dat heeft u dus over om te zwemmen?
5: Ja, alles voor de kinderen.
3: Ik dacht, ik ga nog vlug mijn abonnement halen en zo om de kinderen, maar het zal niet voor vandaag zijn.
2: Wat vindt u ervan dat er zo'n lange rij staat om te gaan zwemmen eigenlijk?
1: Een demotiverend beleid. Volgens mij moet het vlugger kunnen. Ik had zoiets van, waarom doe je geen tijdslot, zodat iedereen kan komen op 5 minuten, dan scheelt dat gewoon een grote rij hier.
2: Maar ik denk dat het ook wel een beetje ons eigen schuld is, want je kon schijnbaar al vanaf april of zo registreren. Maar ja, mensen wachten allemaal tot het heel warm wordt en dan gaan registreren. Ja, het is ook wel een beetje ons eigen schuld, denk ik. Ja.
4: Hoe zou het zwembad zoiets nou kunnen oplossen of anders kunnen doen in de toekomst?
3: Ja, ik denk wel dat er andere mogelijkheden zijn om te registreren, denk ik. Ik woon net aan de grens, dus ik kom eigenlijk voor het Sasso Hent. Dus ja, het is wel een hele verplaatsing voor ons.
5: Nou ja, weet je, het gaat wel om de veiligheid van iedereen. En ja, ik vind dat het ook wel belangrijk is dat er goed toezicht is. Dat ook voor de kinderen veilig is dat ze kunnen zwemmen. En dus, ja, zonder al te veel problemen in het zwembad.
4: Heeft u dan ook nog overwogen om toch maar weer terug naar huis te gaan?
1: Nee, want nu ben je zover. Je hebt al je zwemspullen gepakt en ja, je hebt er toch zin in. Dus het is niet zo warm vandaag, dus dan heb je het er even voor over.
4: Dan is het toch ook wel een beetje teleurstelling, denk ik, vandaag.
3: Ja. Klopt. Afdruipen naar huis en morgen ga ik nog eens proberen.
0: Nou, hopen dat het morgen wel lukt. De gemeente laat in een reactie weten dat ze extra medewerkers inzetten om te helpen waar dat mogelijk is. Ze adviseren bezoekers om hun registratie te regelen op een rustiger moment en het niet uit te stellen tot een warme dag. Bijna 6:30. Zometeen zegt u het maar. We gaan het daarin hebben over die corona-uitbraak en de parlementaire enquêtecommissie die daar nu onderzoek naar doet, hoe dat eigenlijk is gegaan. Zometeen daar praten we dus over in Zegt u het maar. En Mirjam van Wouwen, die is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
6: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
7: Megabed heet niet voor niets

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
4: 24 juni, demodag van raamfietsen.
3: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
6: Het Zeeuwse nieuws dat krijg je van Mirjam van Wouwen. Mirjam, goedemiddag.
7: Goedemiddag. De automobilist die ervan verdacht wordt ingereden te hebben op de schoolklas uit Axel blijft 30 dagen langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank vandaag beslist. Bij het ongeluk bij Ter Hole zijn 3 kinderen en de schooldirecteur om het leven gekomen. De verdachte is een 19-jarige jonge man uit de gemeente Hulst. Vanmiddag kwam er ook een update over de 3 kinderen die zwaar gewond raakten bij het ongeval. 1 van hen is ontslagen uit het ziekenhuis. De 2 andere kinderen liggen er nog, dat meldt namens de familie. Hun situatie is voor zover nu in te schatten stabiel, maar er zijn wel zorgen over hun herstel en revalidatie. Het ADRZ sluit opnieuw een onderdeel van het ziekenhuis vanwege personeelstekort. Voor vaatonderzoek kun je vanaf deze zomer niet meer in Vlissingen terecht, maar alleen nog in Goes. Ongeveer 1200 patiënten per jaar komen voor onderzoek naar hun bloedvaten naar Vlissingen vanuit de hele provincie. Vorige week werd al bekend dat de pijnpolie tijdelijk sluit, maar dat geldt voor Vlissingen en Goes. Tussen Vlissingen en Woensdrecht wordt een nieuwe leiding aangelegd voor waterstof. Dat moet het voor de industrie mogelijk maken om over te stappen op waterstof in plaats van gas. Dat is duurzamer. De leiding gaat naar het sloeggebied. Ook wordt de bestaande gasleiding tussen Zelzaten, Terneuzen en Woensdrecht omgebouwd tot waterstofleiding. Het weer. Het worden een warme zomeravond en nacht met weinig wind en vannacht een minimumtemperatuur van 20 of 21 graden. Morgen is het meest zonnig en het warmt 's ochtends snel op. De temperaturen komen uit op 31 tot 35 graden. Maar in de loop van de middag aan de kust een beetje verkoeling door wat zeewind. Tot zover. Meer nieuws in de app en op omroepzeeland.nl.
6: Dankjewel Mirjam. Met op de weg 2 vertragingen. De A16 Breda richting Rotterdam. Voor Rotterdam-Feyenoord 4 kilometer, daar zo'n 5 minuten. En op de N57 sta je ook stil. Rotterdam richting Middelburg. Voor de afrit Hellevoetsluis-Oudehoorn 4 kilometer. Daar een kleine 10 minuten op onthoud.
5: Omroep Zeeland. Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoort. Omroep
6: Zeeland. Een hele goede middag. Het is iets na 5:30 en we gaan zo van start met een nieuwe editie van Zegt u het maar. Waarin het vandaag gaat over de corona-uitbraak. Ruim 6 jaar geleden is dat alweer. Nu is er een onderzoek van de parlementaire enquêtecommissie hoe die coronacrisis is aangepakt. En binnenkort dan is ook voormalig minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge, die wordt gehoord. Middels natuurlijk commissaris van de Koning hier in Zeeland. Maar hij was tijdens die pandemie toch wel een van de belangrijkste gezichten van het kabinetsbeleid. Maar goed, 6 jaar na dato is het eigenlijk onzinnig om terug te blikken op de coronapandemie? Of is het juist belangrijk om te onderzoeken, ja, en daar leringen uit te trekken? Wat ging er goed, wat ging er niet goed? Je kunt reageren op dit nieuws in, zegt u mij, door te bellen 011. 6 jaar na dato is het eigenlijk onzinnig om terug te blikken op de coronapandemie? Of is het juist belangrijk om te onderzoeken, ja, en daar leringen uit te trekken? Wat ging er goed, wat ging er

0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All, hier bij Omroep Zeeland. Goedemiddag, het is tijd voor, zegt u het maar. Op deze dinsdagmiddag gaat het over de coronaperiode en dan met name die parlementaire enquêtecommissie die daar nu mee bezig is. Hoe is de coronacrisis eigenlijk aangepakt? Is het zinnig, is het onzinnig om terug te blikken op die periode? Dat is het onderwerp van vandaag, waar je op kunt reageren. En dat wordt gedaan onder andere vanuit Terneuzen. Goedemiddag. Volgens mij meneer Ummetum, goedemiddag. Nee, die ik graag aan de lijn zou willen hebben, maar ik heb het idee dat ik zelf iets verkeerd doe. Eens eventjes kijken. Als het goed is, horen we hem nu wel. Goedemiddag vanuit Terneuzen.
1: Goedendag, met meneer Ummetum.
0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zegt u het maar.
1: Ik wou er even reactie geven op dat op dat onderzoek wat ze nu gaan doen met corona. Ik vind het zelf aan de ene kant een beetje nakaarten. Kijk, ze wisten toen al waar ze mee bezig waren. Het kost allemaal een hoop geld, iedere keer die onderzoek aan die enquêtecommissies. Mm-hmm. We weten allemaal, iedereen moet daar zelf weten hoe hij erover denkt. Ik heb zelf de pleegopleiding gehad. Ik heb buiten mijn eigen werk als horecaondemer heb ik jaren in de verpleging gezeten. En in die tijd met de ziekenhuis ook. Het is allemaal veel overdreven geweest. En het is ook allemaal wel eigen belang geweest. Buiten natuurlijk wel een aantal mensen die ook leden aan corona. Maar ze hebben er toen de tijd heel veel opgeblazen. En er zijn mensen van hun vrijheid beroofd. Allemaal onnodig. Het zijn allemaal geldkwesties geweest. Ook eigen zak, eigen belang financieel. Ik vind dat kunnen ze nu wel nakaarten, maar ook de mensen die schuldig zijn, of dat nou meneer Hugo Dion is of anderen die daaruit voortkomen, Ja, wat krijgen die dan voor juridische maatregelen? Als je meneer Rutte bekijkt, die zit dan lekker als secretaris-generaal in de NAVO, die heeft uiteindelijk ook Romien niet in orde gebracht, mensen, kinderen zijn nog niet teruggeplaatst, schadevergoedingen zijn nog niet terugbetaald aan mensen die

0: die gas met huisoverzakkingen. Dus waren we hier in Nederland. Een poppenkast theater. Dus ik denk, het is weer weggegooid geld. En het is allemaal weer baantjes die duidelijk in commissies gaan zitten. En wat doet er dan met de uitslag? Een rapport wordt er weer van gemaakt. Zoveel vellen dik. Het verdwijnt dan weer op de boekenkast. En de Nederlander belastingbetaler kan heel die flauwekul weer betalen. Dus ik vind het gewoon een onzin. Ze moeten veel meer op het moment dat zoiets gebeurt. Gelijk op het moment dat er zoiets gaande is, moeten ze ook beter controleren in de Kamer.
1: Maar is dat mogelijk in zo'n crisis? Want nu kun je juist misschien zeggen, hier kun je lessen uittrekken. En dit zouden we bij een andere situatie anders kunnen doen. Of moeten doen.
0: Ja, nou, ik vind, kijk, ze verzinnen toch straks allemaal weer pandemies en bepaalde ziektes waar mensen ook weer het slachtoffer van worden financieel. Ik denk dat het allemaal een beetje doorgestoken kaart is en dat ook allemaal in draaiboeken klaar ligt wat er in de toekomst gaat gebeuren. Kijk, bepaalde ziektes kun je niet voorkomen, dat weet ik wel. Nee. Maar er is heel veel inderdaad in scène gezet dat bewust gedaan wordt. Daar ben ik van overtuigd.
1: Wat zou u zelf willen horen? Dat als u bij die verhoren zou zitten, als u dan Hugo de Jonge één vraag zou mogen stellen, welke vraag zou dat dan zijn?
0: Nou, wat ik zou zeggen, wij zien nou maar eens gewoon duidelijk waarom die maatregelen genomen zijn. Kunt u dat aantonen? En wat voor belang is daarbij geweest? Wie heeft daar eigenlijk het meeste belang bij gehad?
1: Nou, interessante vraag. En hij zal wellicht gesteld worden op of 10 juli of 3 september. Dan wordt hij gehoord door die coronacommissie. Dank eventjes om te reageren in, zegt u maar, meneer Ummeten. Dank voor bellen.
0: Ja hoor, dank u wel.
1: En een fijne avond. Dag.
0: Ja.
1: Door naar Schravenpolder. Meneer Filius, goedemiddag.
2: Goedemiddag, maar Giel, ben je er ook weer?
1: Ja, terug van vakantie. We zijn er weer.
2: Gelukkig dan.
1: Nou, maar het is een interessant onderwerp om te bespreken.
2: Ja, die man die had het ook over. Het is een poppenkast. Dat was hij zei allemaal een aankaarten, wat als je allemaal, als je net als een aankaarten bent en je gooit je, of je verzaakt of je wat hij ook doet, dan kan je zeggen, ja, je had de pot kunnen hebben en je hebt niks. En maar zo is het met dit ook. Ze hebben dat, wat dat er straks achteraan komt, dat weet ik niet. Ik hoop dat het lang duurt. Maar bedoel maar, er kan van alles wel komen, hè? Want de mensen reizen overal naartoe.
1: Ja.
2: En er zijn zoveel ziektes dat ze hier niet kennen.
1: Maar bent u bang dat er weer zo'n pandemie...
2: Het is alleen maar TBC. Dat kennen ze hier ook niet. Dat is ook al 70, 80 jaar geroeid.
1: Maar heeft u angst dat er weer zoiets gaat gebeuren binnen afzienbare tijd? Zo'n pandemie?
2: Wat?
1: Of u daar bang voor bent dat er zo'n pandemie weer aanstaande is?
2: Ik ben ergens bang voor, want we kunnen er niks aan doen. Je kan alleen maar voorzichtig wezen, voorzichtig. Dat op de weg, dat is overal zo.
1: Nee, dat is absoluut waar.
2: Ja.
1: Maar die coronaperiode, denkt u er zelf nog vaak aan terug eigenlijk?
2: Ik heb geen corona gehad. Mijn vrouw is in die coronatijd overleden. Maar niet van de corona, maar wel van de nalatigheid van de operatie. Maar dat ook niet kon.
1: Hmm.
2: En ze moest een hartoperatie ondergaan. En ja, dat kon niet. Nee. Want dat werd allemaal verschoven. En ik mocht naar de toer ziekenhuis. Dan mocht ik s'avonds om 8 uur tot 9 uur mocht ik er naartoe. En verder niet.
1: Nee.
2: Nou ja, goed. Ze is nog thuis gekomen. Ik heb ze nog een half jaar mogen verzorgen.
1: Ja.
2: En ze is in 9 december is overleden, 2020. Begrijp je?
1: Ja, dus al 5,5 jaar geleden inmiddels weer.
2: Dat is 5,5 jaar geleden.
1: Ja. Maar het is toch een hele gekke tijd, lijkt me, om dat mee te maken, dat verlies. Want de hele wereld lijkt een soort van stil te staan door die corona-periode. En voor u begint dan een periode van rouw.
2: Nou, maar dat ligt niet aan die corona en dat ligt ergens anders aan. Dat kan wel twee zitten. Dat heeft wel te maken met die corona, maar ja, dat heerst. Er is niks aan te doen.
1: Ja.
2: En mijn kinderen zijn altijd thuis. Die kwamen elke week en soms twee keer op een dag.
1: Ja.
2: Maar mijn vrouw hebben het niet gekregen en ik heb het niet gehad.
1: Nee precies. Nee.
2: Ik wil dit is een poppenkast en dan hebben ze steeds over de warmte met dat weer. Mm-hmm. Dat het zo warm is, dat is ook allemaal flauwekul. Dat schiet allemaal niks op. Want dat is er meer warmte geweest, hoor. Ik heb nog een boek van heel 1900 en toen kwam het ook al voor.
1: Maar toch, er komt nu ondertussen, terwijl wij het hier over hebben, dat in Frankrijk de warmste dag ooit is gemeten sinds de metingen.
2: Ja, goed. Dat kan allemaal gebeuren, maar dat weten we ook niet. Misschien is volgend jaar weer anders, hè.
1: Nee, kan. Absoluut. Dank in ieder geval eventjes om te bellen naar, zegt u maar, meneer Filius.
2: Ja, goed. Ik wens je een goede avond. En wederom tot horens.
1: Tot de volgende.
2: Ja, ik kan wel meer bellen, want ja, er ben een media-app ook. Dus ja, goed, dan kan ik wel een keer extra bellen.
1: Nee, zeker, zeker. En u mag elke dag bellen. Die regel is in die zin verdwenen. Dus bel zo vaak als u wil.
2: Oké.
1: Okay. Dank en een fijne avond.
2: Ja, desgelijks.
1: Dag. Naar Geers Dijk. Mark Knot, goedemiddag.
3: Hoi, goedemiddag. Ja, meestal bel ik met mijn eigen uitvinding. Ik heb er weer een.
1: Vertel.
3: Nou, iedereen heeft het moeilijk met de airco en de netcongestie en elektriciteit en bla bla bla, noem maar op.
1: Ja.
3: En ik heb een oplossing voor iedereen die zonnepanelen heeft. Want ik ben het.
1: Ja, wat heeft dat te maken met het onderwerp van vandaag?
3: Niks.
1: Oh.
3: Moet ik meteen bij het onderwerp blijven?
1: Ja, dat is wel het concept. Ja. Ja. En op vrijdag kun je vrij bellen over alles en nog wat je wil.
3: Hebben jullie nieuwe regels ingesteld?
1: Dit is nieuw concept inderdaad. Op vrijdag kun je over alles bellen en op maandag tot en met donderdag hebben we één onderwerp waar we over praten.
3: Ja. En moet ik dan op één been dansen en rondjes draaien of zijn er nog meer beperkingen?
1: Nee, verder niet. Verder
3: okay,
1: niet.
3: Maar
1: nee,
3: dan houdt het op, hè?
1: Nou, nee, maar dan hoop je vrijdag te spreken. Mark, dankjewel voor bellen, zegt u het maar. Je luistert sowieso naar zegt u het maar. Waar we het dus hebben, om het onderwerp nog maar eens te herhalen, over die parlementaire enquêtecommissie. Hoe is de coronacrisis nou eigenlijk aangepakt? Binnenkort wordt de voormalig minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, gehoord. Inmiddels natuurlijk commissaris van de Koning in Zeeland. Maar toen een van die belangrijkste gezichten van het kabinetsbeleid. Stelling van vandaag, het is onzinnig om terug te blikken op de coronaperiode. Hoe denk jij daarover? 0118-499-999. Even vlug kijken naar de app. Jan die meldt zich daar. Die zegt, die miljoen voor de mondkapjes, die kon niet meer terug, vrees ik. Hopelijk leren ze dat ouderen in een woonzorgcentrum ook bij de samenleving horen. Maar ik vrees dat het verslag hiervan in een archiefkast verdwijnt. Hier een vraag van Johnny. En die zegt, kan ook iemand uitleggen wat de zin is van deze enquête? Het is onzinnig om terug te kijken, dat laat Peter weten. Terugkijken met de kennis van nu, dat is zo simpel. Iedereen heeft naar eer en geweten zijn of haar werk gedaan. Ook Rutte, ook de jongen. Je zult maar in hun schoenen staan. Goed, jouw mening die is welkom en die wordt ook gegeven op het WhatsApp-kanaal. 44% is het ermee eens met de stelling dat het onzinnig is om terug te blikken. 56% laat weten dat dat niet onzinnig is en dat het wel degelijk zin heeft. Wordt ook gereageerd vanuit Oost-Soeburg door meneer Huisman. Goedemiddag.
4: Hey, goedemiddag.
1: Zegt u het maar.
4: Ja, wat wilt u waar ik begin?
1: Nou, ik ben benieuwd bij het begin dan maar, toch?
4: Ja, nou ja, u vraagt een beetje hoe u het hebt ervaren, het verleden de corona.
1: Ja.
4: Zeg maar, nou ja, goed, in het begin was het natuurlijk behoorlijk schrikken. Maar, want ja, je krijgt natuurlijk op televisie te horen van, god, er is een gigantisch virus, jongens, het is levensgevaarlijk. En ik was me kapot geschrokken.
1: Ja,
4: maar ja, ik ben zelf een haptonoom en ja, ik zeg altijd van ik kijk wat anders naar dat soort dingen.
1: Mm.
4: En wat ik toen de tijd al een beetje vreemd vond, dat de heer Rutte aangaf, joh, we hebben hier een heel ernstig virus en wij gaan nooit meer terug naar normaal. Dus dan stel ik altijd de vraag terug, wat is dan niet normaal en waarom gaan we niet terug naar normaal en wat weet jij meer dan dat wij weten?
1: Mm-hmm. Ja.
4: Want kijk, er zijn allerlei mensen die van alles en nog wat eromheen ja, vertellen over de COVID wat helemaal niet klopt, of weet ik veel wat allemaal. Dat begrijp je wel. Maar ik zie dat net tweeledig, en dat mag hè, in Nederland, dat je het anders ziet.
1: Zeker,
4: ja. Ik heb gezien, mijn familie is namelijk arts, dat na de prikken de een naar de ander doodvalt. En ik heb dat zelf lijfelijk ondervonden. Maar buitenom dat, toen ben ik op onderzoek gaan doen en toen heb ik Agenda 2030 eens bekeken.
1: Mm.
4: Ja, daar ben ik me kapot geschrokken, meneer. Ik ben me echt kapot geschrokken, want ja, nogmaals niet naar jullie persoonlijk,
1: nee.
4: Maar de media in Nederland kan ik niet meer vertrouwen. Want het klimaat en alles wat eromheen is, het is allemaal een verzonnen sprookje en het is al lang naar buiten gekomen. Dus
1: maar dat is daar ontstaan voor u, tijdens die coronaperiode eigenlijk? Of daarvoor al?
4: Nou, daarvoor, kijk, mijn oom is nogal een behoorlijke hotematoot in Ethiopië.
1: Mm-hmm.
4: En die heeft me ook aangegeven wat er aan de hand was. En mijn zus ook. Ja, en als je daar vandaan gaat kijken. Kijk, weet je wat het probleem is? Emotie is het mensen in beweging, hè? Dat weet je wel.
1: Mm-hmm.
4: En ik zeg altijd, als je mensen bang en verward maakt, kun je alles met ze doen. En ik heb altijd gezegd, kijk, een kapje op je bak is, dat moet je zelf weten. Maar je eigen stikstof inademen. Ik begrijp ook niet dat de regering dat heeft verteld. Want dat kan helemaal niet, want je bent je longen naar de kloot aan het helpen.
1: Als we dan toch even kijken naar die stelling, hè, want er wordt nu dus teruggeblikt met zo'n enquêtecommissie. Is het dan zinnig om terug te blikken op zo'n periode en dan misschien wat die kritische vragen te stellen die er dan zijn? Of zegt u nee, dat heeft na 6 jaar geen zin meer om terug te blikken?
4: Nou, kijk, terugblikken is altijd goed, hè? Dan evalueer je iets.
1: Ja.
4: En dan kan je kijken waar zit het in en waar zat het in. Dat is een hele goede stelling. Maar ik ga even voor de stelling zitten en dan zeg ik, hoe is dit tot stand gekomen? Want er zijn allerlei dingen, ja, waar ik in de media weinig van terugvind, dat het een plandemie is in plaats van een pandemie.
1: Hm.
4: Nou ja, goed, daar kan je alles over vertellen natuurlijk. En nogmaals, en dat is iets waar wij als de... Ja, ik ben ook oud-diende, laat ik het zo maar zeggen. Wat wij als oud-dienders geen ruimte voor krijgen op de gevestigde media, dat wij weten dat het een pandemie is met feiten. En kijk, op het moment, mijn opa en oma waren boeren vroeger. Die zijn nu overleden, jammer genoeg. En ik wilde vroeger boer worden. Maar dat mocht niet, omdat natuurlijk... ja, vroeger was de boer leenbank en dan kon je wat makkelijker zaken doen. En uiteindelijk werd het te duur. Dan moest je de combine, zeg maar, vanuit een bepaalde depot onderling gaan verhuren.
1: Mm-hmm.
4: Dus de room was er al een beetje af. Maar ja, ik vond dat wel jammer. Maar ja, omdat ik met de boeren bezig ben geweest. En ja, er zijn al heel veel specialisten hebben al aangegeven dat heel dat CO2... en heel dat stikstofverhaal, ja, dat kan je met alle respect, ik durf zo bij jullie aan tafel te schuiven met de grootste specialisten die bij tegen mij zeggen dat is wel waar. Nou, dan laat ik zeggen, nou, zet mij maar op tv. Binnen 5 minuten heb ik zonder tafel geluld, want het is een grote bullshit. Het is een agenda die gediend wordt. En ja, als je dat, dan gaan we naar een soort sociaal creditsysteem.
1: Ja,
4: het is ook een beetje bijbel geworden. En dat zeg ik in openbaringen, vind je terug. Want waarom is de patent van het vaccin de WO 2020 en dan 3x6? En waarom hebben ze in de Gotthardtunnel in Zwitserland bijvoorbeeld, hebben ze de alle koningshuizen 8 jaar geleden een behoorlijke ceremonie toegepast, waardoor ze onze vriend, onze koning, degene die ons gecreëerd heeft, hebben ze ontroond en ze hebben Lucifer, dus de Satan, hebben ze tot God gemaakt. En dan klappen ze er nog bij. Ja, ik vind het een beetje vreemd allemaal.
1: Ja, maar zo denkt u dus ook over die coronacrisis. Dat punt is helder. Dank eventjes om te reageren, zegt u, maar meneer Huisman vanuit Oost-Soeburg. Nog even naar Klooster Zander, Marian Donders, goedemiddag.
5: Goedemiddag, Michel.
1: Hoe denkt u erover, over dat terugblikken op de coronaperiode? Is dat goed?
5: Ik vind het heeft geen nut. Want ik ben het wel met de eerste Belg eens en met de voorlaatste Belg en de laatste Belg ook in sommige opzichten ook eens. Want ik vind het klopte allemaal niet. En er zijn inderdaad heel veel mensen overleden nadat ze die spuiten gehad hebben. En dat de kleinkinderen en zo niet bij de uitvaarten mochten komen en dat je de opa's en oma's in het bejaardenhuis niet mocht opzoeken.
1: Mm-hmm.
5: Ik vond het gewoon verschrikkelijk. En volgens mij klopte er een heleboel dingen allemaal niet.
1: Nee.
5: Ik weet wel, Michel, dat is het enige wat ik ervan kan zeggen. Het is waar, ik vertrouw het ook allemaal niet, want je moet gerust weten. Ik ga geen spuit laten zetten en ik zal van mijn leven ook nooit een spuit laten zetten. Dan zoals mijn heel lege poorden. Nee. Nooit van mijn langs leven laat ik een spuit zetten. En ik zeg niet dat er niks geweest is, Michel.
1: Nee.
5: Hey, dat zeg ik niet. Natuurlijk wel. Maar er zijn altijd virussen geweest.
1: Jawel,
5: maar er zijn altijd ziektes geweest. En
1: er zijn wel veel mensen aan overleden, natuurlijk. En ook mensen die daar nu nog steeds de gevolgen van hebben. Bijvoorbeeld met post-covid.
5: Dat weet ik allemaal wel, Michel.
1: Ja.
5: Maar je voelt zelf je lichaam en als je niet ziek bent, dan om er dan iets in te laten spuiten. Ja, maar weet u wat ik dan het ergste wel vond? En daarom is het misschien wel goed dat er over nagepraat wordt. Dat de mensen die het niet hebben laten zetten, dus ik, maar een heleboel mensen die het niet hebben laten doen, die werden gewoon, daar sprongen ze 3 meter voor achteruit. Bang om besmet te worden, weet ik veel. En dan dacht ik bij mezelf, ik zou eerder bang moeten zijn van jullie, want Gilder het laten inspuiten. Mijn kinders en kleinkinders die kwamen ook niet. Bang dat ik hen zou besmetten, maar het is eerder andersom. Wil er hen allemaal spuiten laten zetten.
1: Nee, maar het zorgt ook...
5: Het zorgt
1: ook voor veel verdeling natuurlijk. En dat heb je ook gezien inderdaad. Mensen die wel een spuit namen, niet een spuit namen. Dus het is interessant. Maar u ziet er weinig in ieder geval, om het even concreet te maken. U ziet er dus weinig in om terug te blikken eigenlijk op die periode. Het is geweest.
5: Ik vind dat Jawel, en er zijn heel veel fouten gemaakt. En het is waar we die eerste bellen zien. Er zijn ook heel veel geld al verdiend over de ruggen van de zwakken. He, dan denk ik aan die mondjeskapdeal. He, zogenaamd was er niks aan te verdienen. Er gingen miljoenen in rond. En dat vind ik zo gemeen. En op den duur, daar geloofde geen menen meer. Nee, ik kan alleen voor mezelf spreken. Hè? Dus
1: nee, zeker, maar mag je doen. Ja.
5: Ja, langs de ene kant denk ik, Michel, het is goed als er over nakaarten. Langs de andere kant denk ik, wat breng het op? Op den duur ben ik mijn vertrouwen in alles kwijt. Hè?
1: Ja,
5: behalve in mijn heer en eiland.
1: Okay.
5: Die wel. Maar ik bedoel van de mensen.
1: Nee,
5: ik
1: precies.
5: Kan je nog vertrouwen van de mensen?
1: Ja.
5: Ik geloof al lang niet meer in sprookjes.
1: Nee, maar dat is dan dus mede ontstaan in die coronaperiode eigenlijk.
5: Ja, inderdaad. Ja. Want ze maken de mensen stalen weer bang. Ja. Dat is toch niet goed, hè, Michel?
1: Marianne Donders, dank even voor bellen. Naar zegt u maar. Want ik ga nog even naar kortgene naar Erik van Tongeren. Goedemiddag.
6: Ja, goedemiddag, Michiel. Ja,
1: zegt u het maar.
6: Ja, dat hele gedoe, die schrok, dat hoeft van mij allemaal niet. Ja, en dat is de evaluatie, dat is normaal.
1: Ja.
6: Maar kijk, als zoiets gebeurt, ja, zo'n virus, waar je geen verstand van hebt, kan je ook geen maatregelen nemen.
1: Dat is lastig als inderdaad nog weinig bekend is. Ja, dan volg je ook maar, denk ik, wat er beschikbaar is.
6: De gegevens klopt al niet, dan kun je toch geen maatregelen nemen. Dus die mensen die daarvoor stonden, die moesten iets gaan doen. Ja, dan is het makkelijk achteraf. Kijk, ik wil niet zeggen dat alles goed gegaan is. Maar het is achteraf praten, is het allemaal heel makkelijk.
1: Maar is het dan niet goed om nu te kijken inderdaad van, oké, wat is er dan wellicht niet goed gegaan en wat kunnen we meenemen als er nog een keer zoiets gebeurt?
6: Dan hadden ze dus al jaren daaraan moeten werken. En dat is ook niet gebeurd. Applaus voor de zusters. Maar de rest is er totaal niets veranderd. Er zijn geen bedden genoeg. Er is geen personeel genoeg.
1: Nee, dat baart u zorgen dus.
6: Ja, dus als er morgen iets gebeurt, dan hebben we dus tekorten waar we dus 5 jaar aan hadden kunnen werken.
1: Ja, dus hebben we er eigenlijk niks van geleerd.
6: Juist.
1: Oké. Dank om te reageren, want ik wil nog heel veel aan Jannie van Belsen. Ik vertong er een fijne avond gewenst. Dag. Jannie van Belsen, goedemiddag.
7: Goedemiddag, ik stap net binnen. Maar
1: ja.
7: Volgens mij gaat het over de corona.
1: Dat klopt inderdaad.
7: En over het
1: inenten,
7: ik denk ja.
1: Nou, en met name nu hoe er wordt teruggeblikt en die enquêtecommissie die er is. Om eens te kijken hoe die coronacrisis is aangepakt. Of dat nou zinnig is.
7: Je moet diepe bewondering hebben voor die mensen die zegt zo. Als je alles van tevoren weet, is het niet moeilijk. Ik ben oud-verpleegster en we moesten vroeger ingeënt worden voor tuberculose. En daarvoor stierven onze collega's eraan.
1: Ja,
7: ik denk, diepe bewondering over die mensen die dat allemaal zo. Mijn broertje is aan die tuberculose gestorven. Toen zei hij, toen komt er een middel uit Amerika. Ja, het is een besmetting. En het is een slijmerig vergift en het plakt vast op je longen. Nou ja. Dat wil je toch voorkomen? Is toch beter als genezen?
1: Nee, absoluut. Maar hoe denkt u er dan over? Is het goed dat er nu wordt teruggekeken op zo'n periode? Zijn er de juiste dingen besloten of gekozen?
7: Ja, maar ja, de beste stuurlijst staan aan wal. Ik vind, je moet niet allemaal zo kritisch zijn. Je moet ook eens van de andere kant. Ze hebben toch de best gedaan? Luister naar de artsen die er verstand van hebben.
1: Ja.
7: En niet naar allerlei. Het lijkt wel of iedereen het allemaal zo goed weet.
1: Dat is vaak het gevaar met dingen waar weinig over bekend is inderdaad. Maar dat is hetzelfde met voetbal. We hebben de 18 miljoen bondscoaches natuurlijk. Die zijn er ook inderdaad. Nee, absoluut.
7: Maar ik vind het alleen maar erg. Ik denk, dat is ook niet leuk voor die mensen allemaal geweest. Ja, wat moet je doen? Nou, in de tijd van de pest, daar kwam er een bos met strooi voorbij. En dan moest je met een grote boog om het huis heen lopen. Nou ja, en dan was de arts aan de grote punt. Neus, weet je, er kon ook niet te dichtbij komen.
1: Nee. Oké, dank in ieder geval eventjes om.
7: Ik ga maar zo ruzie over zoeken.
1: Nee, de ruzie is nooit het beste inderdaad. Maar goed, de meningen uiteraard welkom in, zegt u. Maar ook die van u. Jannie van Belsen, dank voor bellen. Daar zegt u mij een fijne avond.
7: Ja, zelfs hè.
1: Dag hè.
7: Dag.
1: En zometeen nog meer nieuws na 6 uur in Zeeland. Kom thuis.
8: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
9: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
10: Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
9: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
11: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
12: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
13: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
14: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
15: Vergeet je niet in te smeren.
14: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
16: Oma!
17: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
18: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
19: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
20: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
21: Rook?
20: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
21: Nee, rook. Uit de meterkast.
19: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
20: Zo, koffie?
19: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
18: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
22: Omroep Zeeland.
23: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
22: Omroep Zeeland.
24: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Het aantal mensen dat langer dan een half jaar moet wachten op een keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw toegenomen. Het zijn er op dit moment zo'n 11.000. Minister Veilbrief noemt dat zorgelijk. Volgens hem ligt de oorzaak bij het UWV dat de keuringen uitvoert. Daar hebben ze al jaren tekort aan artsen. Op basis van de keuringen wordt bepaald of iemand recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In de tussentijd krijgen mensen een voorschot. Als uiteindelijk blijkt dat ze daar geen recht op hebben, hoeven ze dat niet terug te betalen. Het Oekraïnse leger heeft een spoorbrug opgeblazen op de door Rusland geannexeerde Krim. Beelden van de droneaanval zijn gedeeld op sociale media. Het gaat om een spoorbrug over een kanaal in het oosten van het Schiereiland. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en de Krim. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het vasteland aan te vallen. Daardoor is op het Schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft afgesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Onder hen was ook een vertegenwoordiger uit Nederland. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Of er afspraken zijn gemaakt, is nog niet bekend. Een van de zwaar gewonden van het verkeersongeluk bij Terhole in Zeeland is weer thuis. Twee andere kinderen die ernstig gewond raakten liggen nog in het ziekenhuis. Er zijn zorgen over hun herstel en revalidatie, meldt de organisatie namens de familie. Het ongeluk gebeurde bijna 2 weken geleden. Een automobilist reed met zijn auto in op een groep kinderen die op schoolkamp gingen. Daarbij kwamen 3 kinderen en de directeur van de school in Aksel om het leven. Het weer vanavond nog volop zon, het blijft nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. Het wordt dan 33 graden in het noordwesten tot 37 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
25: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
9: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
25: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
0: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
3: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Pas je eindelijk het perfecte

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts 99 euro aanbetaling.
5: Omroep Zeeland.
6: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
7: Omroep Zeeland.
8: Hoe ziet dat eruit, digitale huisartsenzorg? Nou, dat is wat voornamelijk ruim 2500 patiënten in Goes zo meteen krijgen bij een huisartsenpraktijk. Je hoort er zo meteen meer over in dit laatste uur van Zeeland komt thuis. Het is warm, het wordt nog warmer. Hugh Gennert heeft de details voor ons. En Robin Valentijn, bekend als de bakfietsman in en rondom Capelle, is nu druk bezig met het wisselhuisje in de buurt van station Capelle Biezelingen. Krijgt namelijk een hele mooie make-over. En hoe dat is gegaan vandaag op die eerste klus, schilder- en verfdag, horen we zo meteen van hem. Dat is namelijk onze ziel van de dag. Dat en meer zo meteen in Zeeland komt thuis. Nu Cindy Loper, Time After Time.

0: Cindy Lauper. A Time After Time hier bij Omroep Zeeland. Ruim 2500 patiënten van huisartspraktijk Epione in Goes die krijgen per juli voornamelijk digitale huisartsenzorg. Het is namelijk niet gelukt een opvolger te vinden die de praktijk in zijn huidige vorm wil overnemen. Alle patiëntendossiers die worden overgedragen aan Zeker van Zorg. Dat is een digitale huisartsenpraktijk die werkt volgens het principe digitaal als het kan, fysiek als het moet. Juriaan Peterson die is van de Huisartsenconnectie, de organisatie die de huisartsen ondersteunt. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Wat gaat er precies veranderen voor deze 2500 patiënten in Goes?
1: Nou, mooie introductie, dankjewel. En zoals je beschrijft inderdaad is er in het traject niet gelukt om een opvolger te vinden voor de praktijk van Epione. Wat betekent dat de huisartsenconnectie een scenario moest inzetten waarbij in ieder geval de patiëntenzorg geborgd is. Wat betekent dat de patiënten ingeschreven worden bij Zeker van Zorg, waardoor ze in ieder geval nog de beschikbaarheid hebben over zorg. Waarbij we inzetten op het digitaal wat je beschreef als het kan en fysiek als het moet. En tegelijkertijd, omdat het redelijk ad hoc allemaal is, proberen we ook echt ons best te doen om ervoor te zorgen dat we zoveel mogelijk fysiek nog kunnen opvangen. Maar daar lopen de gesprekken nog over. Dat is lastig om daar beloftes over te doen. Ja. Maar we willen ons hard maken voor vertrouwde zorg dichtbij.
0: Toch nog even terug naar die zoektocht voor een nieuwe huisarts. Waarom is dat niet gelukt? Iemand vinden die die praktijk wilde overnemen?
1: Dat is helaas niet gelukt. En tegelijkertijd merk je dat de zorgvraag enorm stijgt en het beschikbare personeel afneemt. We hebben een mooie campagne, huisartsen in Zeeland. Daarmee proberen we dus huisartsen naar Zeeland te trekken. De ene keer wat meer succesvol dan de andere keer. En realisme dient ook wel te zeggen dat dit waarschijnlijk niet de laatste keer zal zijn. Maar dat is natuurlijk heel sterk afhankelijk hoe onze campagne loopt.
0: Ja, want die digitale huisartsenzorg die er dan is, hoe werkt dat straks in de praktijk?
1: Dat is Zeker van Zorg. En zij hebben waarnemende huisartsen in dienst. Dus je kan chatten, je kan bellen, je kan een digitaal consult aanvragen. Dan heb je contact dus met een waarnemer die zij in dienst hebben. En vervolgens wordt daar de beoordeling gedaan van goh, moet jij alsnog fysiek gezien worden? En als er dus nog een fysiek consult nodig is, dan trachten wij dus het pand van Epione beschikbaar te stellen met dus bekende waarnemers die al in Epione werkzaam zijn, om in ieder geval dat vertrouwde erin te houden. Ja. Dus dat vraagt inderdaad van de patiënt, van de inwoner, een soort eerste contactmoment met de digitale aanbieder.
0: Ja, maar toch kun je zeggen, je kunt nog steeds fysiek terecht bij een huisarts als dat echt nodig is.
1: Zeker, zeker. Dat vinden we het allerbelangrijkste ook. Dat je gewoon natuurlijk ook, want dat werkt, dat is uit de verschillende onderzoeken, juist die persoonlijke continuïteit, dat een arts goed weet wat het dossier is van de patiënt. Daar blijven we altijd op inzetten. Dus die fysieke zorg is zeker een belangrijk aandachtspunt.
0: Ja, alleen deze oplossing die er nu is bij de Epione in Goes, is dat een tijdelijke oplossing? Of wordt er verwacht door jullie dat dit de toekomst van de huisartsenzorg gaat worden?
1: Dat is zeker een tijdelijke oplossing. De campagne draait nog steeds, dus we hopen zeker nog een praktijkhouder te vinden die in ieder geval de patiënten weer van zorg kan voorzien en zijn eigen onderneming kan starten. En tegelijkertijd, zoals ik net al aangaf, het realisme is ook wel dat het beschikbaar aantal krachten afneemt, waardoor er in de toekomst zeker nog van zo'n scenario gebruik gemaakt moet worden. En nogmaals, het belangrijkste is dat dus de patiënten gezien kunnen blijven worden. Dus dat de zorg beschikbaar blijft.
0: Ja, maar straks dus digitaal als het kan, fysiek als het moet. Dat is dan vanaf juli bij huisartsenpraktijk Epione in Goes. Ruim 2500 patiënten die dus dan voornamelijk digitale huisartsenzorg gaan krijgen. Juriaan Peterson van de Huisartsenconnectie, dank voor dit moment.
1: Yes, graag gedaan.

0: Alex Warren en zijn Fever Dream. Hoop je dan niet vanavond en vannacht te hebben met die warme temperaturen. Jules Gernaert, zit dat er nog een beetje in, slapen met deze temperaturen?
1: Beetje moeilijk slapen, denk ik. Klein beetje wind om misschien wat door te luchten als het raampje open kan. Minimumtemperatuur toch hoog hoor, 20 à 21 graden. Dus is allemaal niet zo geweldig. Maar goed, morgen dan een vrij snelle temperatuurstijging in de ochtend. Het is een zonnige dag, in tegenstelling dus tot vanochtend, toen er wat bewolking was. Dat hebben we morgenochtend niet. Er staat eerst een zwak tot matig windje uit oost tot noordoost. 'S Middags komt er direct aan de kust, er ligt wat zeewind op meer dan vandaag. Met maximumtemperaturen, dat dan weer wel, van 31 tot 35 graden. Maar direct aan de kust komt er dus in de loop van de middag en zeker morgenavond wat koelte bij.
0: Oké, dat morgen, die warmte die blijft nog wel eventjes, hè?
1: Ja, die blijft zeker. 35 graden is landinwaarts absoluut weer mogelijk. Donderdag en ook al op vrijdag, denk ik. Het is wel zo dat er wat kleine veranderingen zijn. Er komt wat meer wind op donderdag. Nou, prima natuurlijk. Uit het noordoosten. Dat geeft bij de waterkant een aanlandige wind natuurlijk wel enige afkoeling. Met een graad of 27 tot 30. Maar voor de rest weer 31 tot lokaal. Dus 35 graden. Terwijl serieuze temperaturen. Doe er voorzichtig mee. Maar toch bij het water is het allemaal wat draaglijker. En vrijdag dan probeert er een onweersbui te ontstaan. Dat zal een beetje moeizaam gaan, denk ik. Er is wel wat bewolking en in een langere kuststrook is er wat meer koelte, denk ik. Dan draait de wind daar naar het zuidwesten in de loop van de dag. Maar landinwaarts is er dan nog 35 graden mogelijk. En mogelijk komt er dan in het weekend een langzame, maar toch wat serieuzere afkoeling. Met zaterdag nog een warme dag. Met zondag wellicht een dag met overal temperaturen onder de 30 graden. Dus maar er is alweer wel meer kans op enkele buien.

0: Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat. In flink een aantal provincies is dat inmiddels uitgebreid. Was er al eerder in Limburg en Brabant. Later vandaag is dat ook in Gelderland, Utrecht, hier Zeeland en Zuid-Holland ingevoerd. En dat protocol, dat betekent dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een parkeerplaats of tankstation worden gebracht. Ja, het asfalt kan de temperatuur fors oplopen. Wat zag ik nou net? Want er is dan ook een website waar je kunt zien waar Rijkswaterstaat bijvoorbeeld strooit. Want dat doen ze dan. Dat is interessant om te zien om de schade aan het wegdek te voorkomen. Ik zie nu temperaturen bij in de buurt van Maastricht. Ruim 44 graden is de temperatuur daar van het asfalt. De GGD die neemt dan weer maatregelen in een aantal gemeentes. In Amsterdam bijvoorbeeld, daar kun je op 12 plekken verkoeling zoeken. In een kerk bijvoorbeeld of in een theater.
1: We hebben inderdaad die locaties benaderd van de buurt wil heel graag bij jouw verkoeling vinden. Zou je extra maatregelen willen nemen bij zo'n hittegolf? Zoals water neerzetten, stoelen, zodat mensen echt even kunnen uitrusten. En ik hoop inderdaad dat mensen hier gebruik van gaan maken.
0: Nou, meer hitte nieuws. De KNMI dat verwacht dat de nacht van donderdag op vrijdag de warmste wordt die ooit is gemeten in Nederland. Ze gaan ervan uit dat de temperatuur dan in het beeld niet onder de 24 graden zal zakken. En het huidige record, dat was toen 20 graden. Dus dat wordt dan echt verpulverd. En Frankrijk die heeft de warmste dag sinds het begin van de meting in 1947 beleefd vandaag. Gemiddelde temperatuur die was 29,8 graden. De temperatuur dat is dan weer de gemiddelde van dag- en nachttemperaturen van 30 weerstations verspreid over het land. Op veel plekken is het dus warm. Hou daar rekening mee, ook de komende dagen. Zometeen het laatste Zeeuwse nieuws. Mirjam van Wouwen, die praat je zo bij na muziek van Olivia Dean.

0: Olivia Dienhoorn, Man I Need. Bijna 7:30, het laatste Zeeuwse nieuws krijg je zo meteen van Mirjam van Wouwen. En Robbie Valentijn, dat is de Zeeuw van de dag. Die kun je misschien wel kennen als bakfietsman in de buurt van Capelle. Nu heeft hij zich gestort op een nieuw project, het Wisselhuisje, in de buurt van station Capelle Biezelingen. Krijgt een hele make-over en de tussenstand na de eerste dag, die krijg je zo meteen van die Zeeuw van de dag.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
3: 24 juni, demodag van Raamfietsen.
2: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
4: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
5: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
6: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: En dat laatste Zeeuwse nieuws krijg je van Mirjam van Wouwen. Mirjam, goedenavond.
8: Goedenavond. De automobilist die ervan verdacht wordt ingereden te hebben op de schoolklas uit Axel blijft 30 dagen langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank vandaag beslist. Bij het ongeluk bij Terholen zijn 3 kinderen en de schooldirecteur om het leven gekomen. De verdachte is een 19-jarige jonge man uit de gemeente Hulst. Vanmiddag kwam er ook een update over de 3 kinderen die zwaar gewond raakten bij het ongeval. 1 van hen is ontslagen uit het ziekenhuis. De 2 andere kinderen liggen er nog, dat meldt namens de familie. Hun situatie is voor zover nu in te schatten stabiel, maar er zijn wel zorgen over hun herstel en revalidatie. Statenleden keuren de manier waarop Martin Bos van Forum voor Democratie met fractiegeld is omgegaan af. Bos spendeerde in 2 jaar ruim 10.000 euro aan etentjes. Andere statenleden zijn bang dat mensen hen nu als graaiers zullen zien die publiek geld verkwanselen. Commissaris van de Koning Hugo de Jonge laat weten dat er met Martin Bos een gesprek zal volgen over zijn uitgaven. De eerste dag van de rechtszaak tegen de 3 directeuren van Bulk Terminal Zeeland is achter de rug. Er volgen er nog 8. De directeuren worden verdacht van grootschalige drugsmokkel. Er kwamen vandaag tijdens de zitting heel wat namen van criminelen voorbij, grote jongens, waar BTZ mee zou hebben samengewerkt. Alle verdenkingen worden 1 voor 1 besproken deze week. 1 directeur zal daar niet veel aan bijdragen, die beroept zich steeds op zijn zwijgrecht. Het weer. Het worden een warme zomeravond en nacht met weinig wind en vannacht een minimumtemperatuur van 20 à 21 graden. Morgen is het meest zonnig en het warmt 's ochtends snel op. De temperaturen komen uit op 31 tot 35 graden, maar in de loop van de middag aan de kust een beetje verkoeling door wat zeewind. Tot zover. Meer nieuws in onze app en op omroepzeeland.nl.
7: Omroep Zeeland. Goedenavond.

laat staan dat je naar buiten moet gaan, in de buurt van het spoor gaat staan en dan een wisselhuisje helemaal een make-over gaat geven. Robbie Valentijn doet dat niet in zijn eentje, doet dat samen met een kunstenaar. Maar het is een interessant verhaal. En waarom dat dan wordt gedaan met Jip en Janneke figuren, horen we zo meteen van hem. Zilveren dag, Robbie Valentijn. Zijn verhaal hoor je hier zo.

0: Lars en Rescade All hier bij Omroep Zeeland. Je kent hem misschien wel als de bakfietsman. Je komt hem in en rondom Capelle tegen op de fiets- en wandelroutes op zoek naar zwerfafval. Nu stort hij zich op heel iets anders. Hij is namelijk hartstikke druk bezig met het wisselhuisje in de buurt van station Capelle Biezelingen. Die krijgt een make-over. Robbie Valentijn, onze ziel van de dag. Goedenavond.
1: Goedenavond, Neil.
0: Hey, dat werk aan zo'n wisselhuisje, is dat eigenlijk een beetje te doen met die warmte nu?
1: Nou, we lagen onder dat het, we waren bijna van een stokje gevallen. Zo warm is het.
0: Ja.
1: Maar het was te doen. We hadden het nog veel drinken bij. En, je hebt ook altijd een schaduwkant, dus een beetje plannen. En morgen gaan we gewoon een siesta houden en dan gaan we de avond gewoon wat schilderen.
0: Oké, okay, dus als het iets is afgekoeld.
1: Als het een beetje is afgekoeld, morgenochtend vroeg misschien nog en dan in de avond.
0: Ja, precies. Hey, vanochtend zei je tegen Remco dat dat wisselhuisje nog grijs was. Hoe ziet het er nu uit?
1: Nu heeft het de basiskleur al, de blauwe, de geel en de roze.
0: Moet toch al een heel ander gezicht zijn, lijkt me.
1: Ja, je ziet gelijk ongeveer wat het gaat worden, zeg maar. Het wordt ook een beetje spannend nu. Ik denk van iedereen komt ook langs en kijkt ook van, goh, heel leuk en wat gaat het worden? Dus nu gaat het echt vorm krijgen. Alles staat op mijn Facebook, dus als de mensen het willen zien, kunnen ze kijken.
0: Leuk, daar kunnen ze dan een voorproefje zien. Maar Jip en Janneke figuren, hè? Die vormen dan straks de basis van het huisje. Hoe is dat idee eigenlijk ontstaan?
1: Het is ontstaan omdat het huisje eigenlijk tevoorschijn kwam uit het lelijke groen, uit de klimoppen. En het was een heel begroeide boel daar. En er zat een huisje en die was ook al eens een keer beklad. Dus ik dacht, dat gaat ook hartstikke fout. Dat gaat ook beklad worden. En dan moet je er weer moeite mee doen om het eraf te krijgen.
0: Ja,
1: dan doen we het zelf. En een anti-graffiti laag erover. En dan is het een prachtig huisje geworden voor Jip en Janneke. En dan iedereen langskomt, die zal een glimlach gaan krijgen, denk ik.
0: Ja, is die glimlach bij jou ook aanwezig nu al? Of is dat pas straks helemaal aan het einde?
1: Nee, het is echt de hele dag hebben we lol. Het is, Gajan, die maakt er ook wat van. Die heeft ook iets van een hartstikke leuk project. Daar gaan we gewoon eens wat leuks van maken.
0: Ja, wat Gajan is dan de kunstenaar waarmee je samenwerkt, hè?
1: Ja, Gajan de Murk. Dat is de kunstenaar. Ik help hem gewoon een beetje, want hij is de vakman, zullen we zeggen.
0: En wat doe jij dan? Jij geeft de kwast aan en af en toe een broodje?
1: Ja, een beetje plakken, een beetje afplakken en de hoekjes schilderen. En van water voorzien en de parasol op een andere plek zetten.
0: Ja. Oké, maar ik hoor dat die rolverdeling dat die er is en dat die goed gaat.
1: Ja, die gaat prima, ja.
0: Ik zou dan persoonlijk denken, dit niet storen laat die twee maar lekker aan de slag gaan. Maar toch hoor ik jou net zeggen, mensen die zijn welkom en dat wordt ook gewaardeerd.
1: Ja, zeker. Want ik heb natuurlijk ook wel een verhaal te vertellen, hè, waarom ik het doe. En het is ook van iedereen, dat iedereen heeft er ook een beetje aan meebetaald. En het is ook een verhaal van mooi maken, dus dat vertel ik graag.
0: Ja. Dan is straks, als dit klaar is, dan is dat wisselhuisje af. Maar smaakt dit niet naar meer?
1: Ja, ik kwam al mensen langs die zeiden, ik weet nog een huisje.
0: En toen dacht je, oh nee, of toen dacht je, oh ja?
1: Ja, ik dacht, dat is een heel goed plan. Want het was op een speeltuin waar de nieuwe IKC van Wemeldingen veel gaat spelen. Want die school is er nou vlakbij.
0: Mm-hmm.
1: En die meterspeeltuin wordt ook een beetje opgeknapt. Dus ik dacht, nou, dat is wel een mooi plan. En er speelt nog wel meer natuurlijk wat mooi zou kunnen worden gemaakt. Ik weet wel dat speelt, maar dat is initiatief van anderen.
0: Okay.
1: Dus dat wacht ik even af.
0: Ja. Hey, ik hoorde je ook iets zeggen over de voor het weekend klaar zijn. Gaat dat lukken? Kan die planning aangehouden worden, ook met deze warmte?
1: Ja, volgens mij gaat dat wel lukken. Gaan ze het ook wel dat het wel gaat lukken. Dus we gaan er gewoon voor.
0: Ja, en dan is hij straks heel anders. En dan is hij ineens in Jip en Janneke stel. Dat wisselhuisje bij station Capelle Biezelingen in de buurt. Mooi initiatief en mooi verhaal, Robbie Valentijn. Onze ziel van de dag. Even uitrusten dan van vandaag, zou ik zeggen. En morgen tussen de zon een beetje door er weer verder aan werken.
1: Morgen gaan we weer verder, met frisse moed.
0: Succes daarmee. Robbie Valentijn, dank.
1: Dank u wel.

0: Crescent en Danny Vera, Make It a Memory. Wat je ook in je geheugen moet stoppen, wat je gemist hebt vandaag op de radio. Nou, het ging onder andere over mensen in de Paulinapolder die hun huis of grond willen verkopen. Die moeten dat eerst aanbieden aan het Rijk. Pas als die het niet willen hebben, dan kunnen ze het aan een ander verkopen. Het Rijk wil ermee zeker zijn dat er voldoende grond is voor de mogelijke komst van de kerncentrale. Bewoner Sandra Dieleman die ziet dat als de zoveelste klap.
1: Je wordt daar boos van. Ik bedoel, hoe ze met mensen omgaan. Ja, ik heb ook gezegd tegen de mensen van de overheid van het voelt niet of we in een democratie leven. Het lijkt meer op communisme.
0: Paulina Polder bij Terneuzen die is samen met de Eemshaven in Groningen nog in beeld als locaties voor nieuwe kerncentrales. Andere voorkeurlocaties die zijn afgevallen. Wat je ook hoorde vandaag was manager Theo van der Sluis van Zeeuwwind. Hij gaf een tip over het koelen van je huis zonder een airco.
2: Je kan een bak water voor de ventilator zetten, zodat die eigenlijk dan zeg maar ook deeltjes vocht meeneemt de ruimte in. Dat verkoelt. Je kan er een fles die je in de vriezer hebt gezet ervoor zetten. Maar ook koelelementen inderdaad. En je hebt tegenwoordig hele grote ventilatoren. Die komen eigenlijk vanuit Dubai. En daar hebben ze hele grote ventilatoren die constant ook water sprayen. Maar zo fijn, zeg maar, dat je het wel voelt. Maar je wordt er niet heel nat van. En je moet natuurlijk wel blijven ventileren. Dus dat zou ik sowieso 's nachts en in de vroege ochtend blijven doen.
0: Nou, maar klinkt toch niet verkeerd. Zo'n airco of zo'n ventilator die af en toe een beetje de water spreekt, zeg maar. Klinkt niet verkeerd. Die huis koelen zonder airco. Het kan dus op deze manier. En heeft het nog zin om terug te blikken op de coronaperiode, nu met de parlementaire enquêtecommissie, 6 jaar na dato? Nou, commissaris van de Koning en toenmalig minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, die wordt in juli en ook in september gehoord. Maar dat terugblikken, is het zinnig, is het onzin? Reacties kwamen er in, zegt u het maar, onder andere van Jannie van Belsen.
3: Ah, je moet diepe bewondering hebben voor die mensen die zegt zo, als je alles van tevoren weet, is het niet moeilijk. Ik ben oud verpleegster en we moesten vroeger ingeënt worden voor tuberculose. En daarvoor stierven onze collega's eraan. Ja, ik denk, diepe bewondering over die mensen die dat allemaal zo. Mijn broertjes aan die tuberculose gestorven. Toen zei hij, toen komt er een middel uit Amerika. Ja, het is een besmetting. En het is een slijmerig vergift en het plakt vast op je longen. Nou ja, dat wil je toch voorkomen? Is toch beter als genezen?
0: Nee, absoluut. Maar hoe denkt u er dan over? Is het goed dat er nu wordt teruggekeken op zo'n periode? Zijn er de juiste dingen besloten of gekozen?
3: Ja, maar ja, de beste stuurlijst staan aan wallen. Ik vind, je moet niet allemaal zo kritisch zijn. Je moet ook eens van de andere kant. Ze hebben toch de best gedaan? Luister naar de artsen die er verstand van hebben. Ja. En niet naar allerlei. Het lijkt wel of iedereen het allemaal zo goed weet.
0: Ja, en dat is vaak dan met dit soort dingen, hè, dat iedereen er dan meer verstand van had. Dat was een beetje de conclusie die Janne van Belsen trok in zich. Maar ook veel andere reacties gehoord. Dank om te reageren. En morgen natuurlijk weer een nieuwe editie. Om 6:30 praten we dan over een onderwerp. En uiteraard ben je welkom om dan te reageren. Voor nu wens ik een hele fijne avond. Veel fijne muziek hoor je ook na 7:00. Laat me vlug even spieken wat je dan gaat horen. Onder andere Taylor Swift. Wolf, All Things Under the Sun. Dat is onwijs toepasselijk met dit prachtige mooie weer. En ook Adele hoor je zometeen na 7:00. En Remco

0: Megabed. Met mega veel bedden en bedtextiel tegen mega scherpe prijzen. Kom het zelf ontdekken in een van onze filialen in Oost-Soelburg of Capelle. Maar je kunt natuurlijk ook mega veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man.
0: Voor elk budget een megabed.
2: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
3: Hey, ondernemer. Je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
2: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
8: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
9: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
11: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het aantal mensen dat langer dan een half jaar moet wachten op een keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw toegenomen. Het zijn er op dit moment zo'n 11.000. Minister Veilbrief noemt dat zorgelijk. Volgens hem ligt de oorzaak bij het UWV dat de keuringen uitvoert. Daar hebben ze al jaren tekort aan artsen. Op basis van de keuringen wordt bepaald of iemand recht heeft op een arbeidsgeschikt ongeschiktheidsuitkering. In de tussentijd krijgen mensen een voorschot. Als uiteindelijk blijkt dat ze daar geen recht op hebben, hoeven ze dat niet terug te betalen. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Onder hen was ook een vertegenwoordiger uit Nederland. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Of er afspraken zijn gemaakt is nog niet bekend. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Die vormt de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Afgelopen weken voert Oekraïne veel aanvallen uit op de Krim. Zo probeert het leger het gebied te isoleren van Rusland. Vanwege de hitte rijdt de NS de komende dagen met minder treinen op een aantal drukke trajecten, vooral op routes in de Randstad, maar ook tussen Utrecht en Sittard en tussen Utrecht en Arnhem zet de NS minder treinen in. Vooral bij dubbeldektreinen kan de hitte tot problemen leiden, zegt de NS.
12: Nou, het meest herkenbare onderdeel waarmee wel problemen kunnen ontstaan zijn airco's en dan specifiek bij een dubbeldekker. En wat bij dubbeldekkers ook nog eens meespeelt is dat het zware treinen zijn. Je hebt die airco's dus ook nodig om veel ruimtes koel te houden. Dus ja, die treinen zijn gewoon wat kwetsbaarder.
11: En dan nog het weer. Vanavond nog lang warm, vannacht helder. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland. Overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
10: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Kieken. Nostalgie en herkenning met uit het leven gegrepen verhalen en unieke oude filmbeelden. Elke aflevering neemt een Zeeuw je mee door zijn of haar woonplaats. Terugkieken. Vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Het Oekraïense leger probeert het gebied te isoleren van Rusland, zegt redacteur Paulus Houthuis.
2: Dat doen ze dus door allerlei aanvallen op energiecentrales, oliedepots, logistieke plekken zoals wegen en bruggen. En op die manier zie je dat het gewoon steeds moeilijker wordt voor de Russen om de oorlog daar draaiende te houden. Laat staan dat alles toch gewoon functioneert, ook voor de burgers die daar nog zitten.
1: Op de Krim is een groot tekort aan brandstof ontstaan. Een meerderheid van de Kamer vindt dat de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, weer mobiele telefoons en andere gegevensdragers van asielzoekers moet gaan uitlezen. Zo valt beter vast te stellen of ze de waarheid spreken bij hun asielaanvraag, vindt de indiener van het voorstel, JA21. De Raad van State oordeelde eerder dat het uitlezen van mobiele telefoons een te grote inbreuk op de privacy is. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De ontmoeting betekent niet dat Europa de Taliban erkent, benadrukt de commissie.
3: These are technical level contacts, operational engagement, technical level contacts. And this does not mean recognition. This by any means does not mean recognition.
1: Wat de Taliban en de EU hebben afgesproken is nog niet bekend. Het was de heetste dag ooit gemeten vandaag in Frankrijk, meldt Météo France. Op verschillende plekken liep het kwik op tot 42 graden. En ook in Groot-Brittannië is het ongewoon warm. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor extreme hitte morgen en overmorgen. In Londen kan de temperatuur dan oplopen tot 39 graden. Het weer hier, vanavond nog lang warm, vannacht helder, morgen overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag, tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Ron van Kan met het NOS Journaal. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Het Oekraïense leger probeert het gebied te isoleren van Rusland, zegt redacteur Paulus Houthuis.
2: Dat doen ze dus door allerlei aanvallen op energiecentrales, oliedepots, logistieke plekken zoals wegen en bruggen. En op die manier zie je dat het gewoon steeds moeilijker wordt voor de Russen om de oorlog daar draaiende te houden. Laat staan dat alles toch gewoon functioneert, ook voor de burgers die daar nog zitten.
1: Op de Krim is een groot tekort aan brandstof ontstaan. Een meerderheid van de Kamer vindt dat de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, weer mobiele telefoons en andere gegevensdragers van asielzoekers moet gaan uitlezen. Zo valt beter vast te stellen of ze de waarheid spreken bij een asielaanvraag, vindt de indiener van het voorstel, JA21. De Raad van State oordeelde eerder dat het uitlezen van mobiele telefoons een te grote inbreuk op de privacy is. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De ontmoeting betekent niet dat Europa de Taliban erkent, benadrukt de commissie.
3: These are technical level contacts, operational engagement, technical level contacts. And this does not mean recognition. This by any means does not mean recognition.
1: Wat de Taliban en de EU hebben afgesproken is nog niet bekend. Het was de heetste dag ooit gemeten vandaag in Frankrijk, meldt Météo France. Op verschillende plekken liep het kwik op tot 42 graden. En ook in Groot-Brittannië is het ongewoon warm. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor extreme hitte morgen en overmorgen. In Londen kan de temperatuur dan oplopen tot 39 graden. Het weer hier, vanavond nog lang warm, vannacht helder, morgen overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag, tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

laten razen, tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

Wat doet oorlog met je? In de televisiereeks De Laatste Getuigen vertellen Zeeuwen wat ze hebben meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog. Op vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend of de Taliban en de Europese Commissie vandaag afspraken hebben gemaakt. Een Taliban-delegatie sprak met vertegenwoordigers van EU-landen. Dat zou gaan over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers. Op de gesprekken was veel kritiek. Dat is terecht, zegt oud-diplomaat Kees Roels.
2: De EU en ook wij allemaal weten wat er gebeurt in Afghanistan. Hè? Repressie, gender apartheid noemen ze dat. Vrouwen zijn eigenlijk uit de samenleving bijna weggedrukt.
1: Er was ook een vertegenwoordiger uit Nederland bij de gesprekken. Het OM heeft levenslang geëist tegen een man uit Ede vanwege de genocide in Rwanda. Verdachte van 66 zou een leidende rol hebben gehad bij een bloedbad in 1994 in het zuiden van Rwanda. Zo'n 3000 Tutsi's waren naar een stadion gevlucht. De verdachte zou als regionaal leider hebben opgeroepen om ze te vermoorden. 1998 vluchtte hij naar Nederland, maar die pas in 2020 in beeld kwam als verdachte van genocide. De wachtlijst voor de keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw langer geworden. Nu zijn er zo'n 11.000 mensen die langer dan een half jaar moeten wachten voor ze aan de beurt zijn. De wachtlijsten worden vooral veroorzaakt door een gebrek aan artsen bij het UWV, zegt minister Veilbrief. De Amerikaanse president Donald Trump zal bij de finale van het WK voetbal de beker uitreiken aan de wereldkampioen. Dat doet hij samen met FIFA-voorzitter Infantino. Die maakt dat bekend in een Amerikaanse talkshow.
3: We will be together with the president, enjoying the final and handing the trophy to the winner, of course, together.
4: Together you'll be doing it.
3: Of course, we are together all the time.
1: Tot nu toe schittert Trump door afwezigheid op het WK. Het weer er nog, vannacht helder en vrij warm. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland. Morgen zonnig en weinig wind, nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wallen tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. De hittegolf houdt de komende dagen nog aan. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

maak je van Zeeland je thuis als je uit een ander land komt? Een bonus lust bijna iedereen. Maar hoe zit dat met mosselen? Iedere nieuwkomer heeft een eigen verhaal. Thuis in Zeeland. Donderdag op tv bij Omroep Zeeland.

If I could just hold you.

Wanneer filmmaker Wouter Rutgers ontdekt dat zijn opa een schalkhaarder was, begint een persoonlijke zoektocht naar de waarheid. Een meeslepend verhaal over familie, geschiedenis en de impact van keuzes in oorlogstijd. Zondag in Zeedok, om 16:30.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Vanwege de hitte gaan de geplande werkzaamheden op de A12 dit weekend niet door. De weg tussen knooppunt Dunette en Veenendaal-West zou onder meer nieuw asfalt krijgen, maar vanwege de hitte is dat uitgesteld. Diverse bedrijven hebben maatregelen genomen omdat het zo warm is. Zo rijdt de NS de komende dagen met minder treinen, omdat de hitte storingen kan veroorzaken. Thuisbezorgd stopt morgen met bezorgen in de regio's waar code oranje geldt. Dat zegt een woordvoerder in de Telegraaf. En onder andere pakketbezorgers krijgen water mee en mogen meer pauze houden. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Die brug vormt de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. De afgelopen weken voert Oekraïne veel aanvallen uit op de Krim. Zo probeert het leger het gebied te isoleren van Rusland. Het VUMC in Amsterdam stopt in 2040 definitief met het behandelen van patiënten in Amsterdam-Zuid. 8 jaar geleden fuseerden het AMC en het VUMC, maar nu blijkt het te duur om op 2 locaties patiënten te behandelen. Het VUMC wordt de plaats voor onderzoek en onderwijs en alle zorgtaken worden overgeheveld naar het AMC. De medezeggenschapsraden van beide ziekenhuizen moeten zich nog over het plan uitspreken. Op het WK voetbal heeft Cristiano Ronaldo een mijlpaal bereikt. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's een doelpunt heeft gemaakt. De Portugees van 41 scoorde 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan, die door Portugal met 5-0 werd gewonnen. En daarmee komt zijn totaal op 145 doelpunten in 230 interlands. Zijn rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar scoorde niet in 2010. Het weer, vannacht helder en vrij warm. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 graden in Zeeland. Morgen zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en midden. En de hittegolf houdt de komende dagen nog aan. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Omroep Zeeland. Altijd.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk!

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In heel Duitsland ligt het treinverkeer stil. Alle treinen van Deutsche Bahn zijn naar stations gebracht. Er is een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. Maar ook voor borden met reizigersinformatie. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Allerlei organisaties nemen maatregelen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna het hele land code oranje. Thuisbezorg gaat daarom geen maaltijden bezorgen. Alleen in de steden Groningen en Leeuwarden blijven de bezorgers actief. Ook wordt in verschillende plaatsen het vuilnis eerder opgehaald dan anders. Medewerkers hoeven dan niet te werken op de heetste momenten van de dag. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Komende ochtend rijden er door heel Nederland geen treinen, bussen en trams. Om 4 uur begint er een landelijke OV-staking. Vakbonden FNV en CNV willen zo een statement maken tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om het verhogen van de AOW-leeftijd en het inkorten van de WW. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS waarschuwt dat er ook daarna treinen kunnen uitvallen, omdat de dienstregeling weer moet worden opgestart. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde eerder op de avond 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan. Die wedstrijd won Portugal uiteindelijk met 5-0. Ronaldo's rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar die scoorde niet in 2010. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. En overdag temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011-8-499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. In Duitsland rijden de eerste treinen weer, meldt persbureau DPA. Afgelopen avond viel het treinverkeer van Deutsche Bahn in het hele land stil. Het heeft te maken met een storing in het communicatiesysteem. Het wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding, maar ook voor borden met reizigersinformatie. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Allerlei organisaties nemen maatregelen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna het hele land code oranje. Thuisbezorgd gaat daarom geen maaltijden bezorgen. Alleen in de steden Groningen en Leeuwarden blijven de bezorgers actief. Ook wordt in verschillende plaatsen het vuilnis eerder opgehaald dan anders. Medewerkers hoeven dan niet te werken op de heetste momenten van de dag. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Op het WK hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 0-0. Beide landen komen daarmee op 4 punten in de groep en dat is vrijwel zeker genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Eerder op de avond won Portugal met 5-0 van Oezbekistan en dat is mede dankzij Cristiano Ronaldo die 2 keer scoorde. De voetballer zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. Er is afgelopen weekend een aap ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen in Heelvarenbeek. Mogelijk is het dier een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat dat niet mogelijk was. De ontsnapping was waarschijnlijk op zaterdag. Sindsdien is de aap al meerdere keren gezien in de omgeving van het park. Volgens Beekse Bergen is het dier niet gevaarlijk voor mensen. Het is de bedoeling om de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. En overdag opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Thuis, op het werk of onderweg. En Omroep Zeeland aan natuurlijk. Altijd. Let me say the sense, baby.

zondag in Zeeland. Wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Duitsland rijden de treinen weer. Gisteravond kwam het treinverkeer van Deutsche Bahn stil te liggen. Er was een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. En ook worden wissels daarmee in de gaten gehouden. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Wel moeten reizigers de komende uren nog rekening houden met vertragingen en uitval. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in de steden Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Ook zijn er scholen die helemaal dicht gaan. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Komende ochtend rijden er door heel Nederland geen treinen, bussen en trams. Om 4 uur begint er een landelijke OV-staking. Vakbonden FNV en CNV willen zo een statement maken tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om het verhogen van de AOW-leeftijd en het inkorten van de WW. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS waarschuwt dat er ook daarna treinen kunnen uitvallen, omdat de dienstregeling weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Op het WK voetbal hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 0-0. Beide landen komen daarmee op 4 punten in de groep. En dat is vrijwel zeker genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Eerder op de avond won Portugal met 5-0 van Oezbekistan. Dat is mede dankzij Cristiano Ronaldo, die 2 keer scoorde. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. Overdag opnieuw zonnig, met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.